0: Radio 2.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum en daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui. Minima rond 12 graden. Ook overdag buien. 'S Middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Dit is het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goeienacht en een goeiemorgen. Welkom bij een nieuwe dag. Welkom bij NPO Radio 2. Het is vrijdag en naast veel nieuwe muziek betekent dat ook dat het weekend weer op de deur klopt. Even middag al even lekker met die voetjes omhoog kan gaan zitten. Of misschien is je weekend al wel begonnen. Ik weet wel wat ik ga doen dit weekend. Ik ga me eens verdiepen in het Nederlands elftal. Normaal gesproken ben ik niet zo'n voetbalkijker, zoals je misschien wel weet van mij. Maar ik maak graag uitzonderingen voor het WK en de EK. Dus afgelopen woensdag zat ik op de bank. En het grappige was dat, ja, je wordt toch een beetje ouder. Dus als ik erover nadenk, dan is mijn enthousiasme eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Maar zat ik nu in plaats van chips en bier aan een gin tonic en wat kaasjes en die Italiaanse crackers, weet je wel. Nou, het is toch grappig hoe dat soort kleine dingetjes veranderen. En ja, ik weet het, we hebben verloren. Maar ik was toch niet erg teleurgesteld. Ik heb bijna de hele selectie zien spelen en ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat we nog best wel ver gaan schoppen. Vooral die Somerville. Ik denk dat hij hier voor een hoop mooi voetbal gaat zorgen. Maar het is wel weer leuk, want ik nu eindelijk weer mee kan doen met de voetbalpraatjes. Normaal gesproken doe ik dat natuurlijk niet. En ik zat even te kijken naar die pool. En die pool is best lastig, want naast Nederlands ben ik ook nog Tunesisch. En dat maakt de pool wel erg interessant. Want Tunesië zit dus in dezelfde pool als Nederland. En nou weet ik wel waar mijn prioriteiten liggen. Maar ik denk, het is toch leuk als ze allebei door zouden gaan. Maar voor mij dus wel heel erg de vraag van wat wordt dan het resultaat van de wedstrijd Nederland-Tunesië? En dan zat ik te denken dat het ook wel leuk zou zijn dat jij ook blij zou kunnen zijn als Tunesië wint. Dus daar moet ik iets tegenover zetten. Maar wat dan? Wat wil jij dat ik doe als Tunesië wint van het Nederlands elftal? Heb je ideeën via de NPO Luister-app? En dan kunnen we samen iets vieren als Nederland verliest. Dat is ook wel leuk, toch? Dus denk aan een behoorlijk grote tegenprestatie. Dat zou toch grappig zijn? Als we daarheen kunnen werken. Dat ik iets geks moet doen en dat Tunesië wint en dat jij blij bent. Welkom bij Dag Nacht.

0: Dermot Kennedy en Power Over Me. Ja, ik zat erover te denken. Als Tunesië nou wint van Nederland, ja, dan is dat niks om te vieren. Behalve dan voor mij en een paar andere Tunesiërs. Handjevol, zijn het er in Nederland. Ja, en als Nederland wint, dan is het voor mij ook leuk. Dus dat maakt helemaal geen reet uit. Het is wel leuk. Maar ik dacht, hoe kan ik jou nou meenemen in dat er toch iets te vieren valt dan? Of zo in dat geval. Dus ik dacht, ja, dan moet ik een tegenprestatie gaan leveren. Of zo, waar jij ook iets aan hebt. Er komen wat suggesties binnen. Maarten die zegt, laat die cultuur maar proeven. Als Tunesië wint, kom jij hoogst persoonlijk bij mij en mijn vriendin thuis. Een dik drie gangen diner koken. Nou, ik weet niet, Maarten, maar mijn kookskills, vooral mijn Tunesische kookskills, die laten nog wel te wensen over. Johanna die zegt, laten we de wedstrijd echt spannend maken. Als Tunesië wint, neem je buikdansles en dan gooi je het resultaat op de socials. Ik weet het niet hoor, mijn buik. En dan op de socials, dat gaat niet voor veel views zorgen. Sandra die app die zegt, ik sta elke dag om 7:30 in de file. Als Tunesië wint, pik jij mij thuis op. En ben je mijn privéchauffeur na het werk met Tunesische muntthee op de achterbank graag. Oeh, Sandra. Op de achterbank. Nou, dat klinkt spannend hoor. En Koen zegt, ja, als Tunesië wint, dan kom je op een kameel naar de studio. Ja, ik weet niet of ik daarmee wegkom, Koen. Kamelen die mogen van het dierenarbo of vast niet om 3:30 de weg op. Mocht je andere ideeën hebben, apps eventjes door. Deel ze via de NPO-luisterapp.
1: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat, jouw moment om te kiezen tussen twee hele verschillende platen. En vandaag is het ook wel echt totaal iets anders. Het een is super actief en vrolijk en heb je zin in de zomer. En de ander is gewoon heel romantisch of zo, maar ook wel heel morbide. Ja, wat dat is, je gaat het nu horen.
1: Dag-dagplaat.
0: Dit is de parade van... Een worstenparade op je radio van de Benga Boys. Het zou zomaar kunnen dat we daarmee de dag gaan beginnen hier bij Dagnacht. Maar we hebben ook een andere.

Een hele andere sfeer dus. Nick Cave en Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. En dat is dan weer een beetje... Ik noemde net het woord morbide. En dat is het eigenlijk ook, want het gaat over hoe hij iemand vermoordt. Beetje gek, toch? Dus, wat gaat het worden? Laat het even weten. Pak de NPO-luister-app erbij en stuur het eventjes in. En dan horen we zometeen of de Parada de Tetas van de Benga Boys... of Nick Cave en Kylie Minogue met Where the Wild Roses Grow. Eerst nog even wat berichten van Skik uit Giet. Zoals Giet. Ja, dat zeg ik vast met een verkeerde accent. Nou ja, goed. Geniet ervan. Een hele goede morgen. Je luistert.

0: de twee platen. De Venga Boys en Parada de Tetas. En Kylie Minogue samen met Nick Cave en Where the Wild Roses Grow. En ik vind het al zo grappig, want die Nick Cave in mijn oren, ik weet niet of dat bij jou ook zo is, zingt die man altijd een soort van off-key, een beetje vals of zo. En er hebben wel meer zangers in het verleden. Tegenwoordig hoor je het niet meer zoveel. Misschien ook wel door de autotune. Kan je gewoon niet meer vals zingen, ik weet het niet. Maar dat viel me zo op. Wie was er nou nog meer? Er was een andere zanger, die had het ook. Nou, kom maar later nog wel even op. De dag-nachtplaatkeuze. Dus de Venga Boys tegen Nick Cave en Kylie Minogue. Wie gaat het worden? Nou, een hoop dagplaatstemmers. Maar aan de andere kant uiteraard ook een hoop nachtplaatstemmers. Eens even kijken. André, goedemorgen. Hallo, André. Oh, wacht, je zit hier. Ja, daar is André. André, hallo, ben je er? Ja, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, ja, dus twee verschillende platen met een hele andere energie. Ik ben benieuwd zometeen waar jij voor gaat. Maar eerst dacht ik, ik bespreek even met jou. Want ja. je bent altijd bij de show, hè?
1: Niet altijd, maar toch wel vaak.
0: Nou,
1: ja, dat
0: klopt. Elke keer als ik er ben, dan ben jij er ook. Zo ongeveer. Of heb je agenda op mijn dag aangepast?
1: Nee, dat toch helemaal niet, hoor. Maar
0: dat is wel jammer, André. Ja. Ja, ik had het net eventjes over als Tunesië wint van Nederland. Wat natuurlijk een kleine kans. Maar goed, ja. Het zou kunnen, theoretisch gezien. Ja. Dan is het voor mij wel een beetje een feestje, hoe dan ook, zeg maar. Want het zou leuk zijn als ze toch doorgaan. Dat hebben ze nog nooit gedaan. Altijd de eerste ronde eruit. Dus ik denk, nou, dat is dan toch wel leuk. Maar dat vind ik dan leuk om te vieren. Maar dan moet er voor de rest van de mensen hier ook wel wat te vieren zijn. Dus ik dacht, ik doe een tegenprestatie. Had jij nog een leuk ideetje?
1: Nou ga ik iets heel gek zeggen misschien. Maar ik ben helemaal niet met dat voetballen bezig.
0: Nee, oké.
1: Nee, totaal helemaal niet.
0: Helemaal ook niet met de WK en zo?
1: Nee, terwijl ik wel PSV volg. Dat dan weer wel. Dus het klinkt een beetje tegenstrijdig.
0: Ja. Want ik volg dus geen PSV of Ajax of helemaal niks niet. Maar dan met de WK, dan heb ik een oranje shirtje, hoor.
1: Oh nee, ik absoluut niet.
0: Hoe kan dat dan? Wat is dat dan, André?
1: Hoezo oranje, hoezo Nederlands? Elftal. Alles voetbal in Spanje, Portugal, Zweden, Engeland, noem maar op. Hoezo Nederlands elftal?
0: Nou, ik vind dat toch wel leuk. Dat voelt voor mij... Kijk, ik denk altijd zo'n voetbalclub als Ajax. Hè. Ik ben van origine Amsterdammer, dus dan was dat een Ajax die dan speelde. Maar op een gegeven moment verloor ik de band een beetje. Want er kwamen steeds meer internationale spelers. De trainer kwam ook uit een ander land. Toen dacht ik, ja, wat zit ik nou te supporten eigenlijk? Terwijl Nederland, ja, dan kan je toch trots zijn op dat allemaal mensen zijn die hier zijn opgegroeid.
1: Ja, daar kan ik wel een heel lang verhaal over gaan afsteken. Maar nee, ik...
0: Niet voor jou?
1: Het was vroeger wel zo.
0: Ja.
1: Toen was het nog veel meer een Nederlands elftal. Maar tegenwoordig, het is... Nee. Nee, ik ben er totaal niet meer mee bezig.
0: Nee.
1: Ik ga ze wel kijken, de wedstrijden, in een bruin cafeetje hier in de buurt.
0: Dat is toch gezellig?
1: Dat is wel gezellig. Daar doe ik dus wel aan mee, maar... ik in het oranje, dat gaat niet gebeuren.
0: Dat gaat niet gebeuren. Oké. Okay. Nee. Het gaat ook om de kleur oranje dus eigenlijk een beetje stiekem.
1: Nee, absoluut niet. Ik heb niks tegen de kleur oranje. Okay. Nee, zeker niet. Okay. Zeker niet.
0: Okay. Nou ja, goed, ik kreeg nog een appje binnen van Eric. Die zei, als Tunesië wint, wat dacht je dan van iets met een rieten mand en een slang en een fluit? Ja, dat is wel grappig. Maar aan de andere kant denk ik, dat komt helemaal niet voor in Tunesië. Dat is gewoon, dat heeft helemaal niks met Tunesië te maken.
1: Ik kan daar ook al niet over meepraten.
0: Nee, nou ja, ik kan je wel vertellen, dat hoort daar niet bij in elk geval. Hey, André.
1: Ja.
0: Laten we het spannend gaan maken. Het was een close call. De dag- en de nachtplaat. Dus jij hebt eigenlijk wel de doorslaggevende stem. Wat wil je gaan horen? Ja.
1: Nou, ik ga sowieso nooit voor de Venga Boys, dus dan mag je drie keer raaien.
0: Nou, dan wordt het Nick Cave met zijn beetje off-key zang samen met de zuiverzingende Kylie Minogue. Dankjewel!
1: Okay.

0: Pearl Jam en het prachtige Just Breathe. Afgelopen vrijdag hadden we Jasmine aan de lijn voor First Play op Radio 2. En wij, maar ook de reacties van jullie, waren zo positief dat we bij dag-nacht vonden dat we haar een nieuwe plaat, Feathers, de hele week moesten draaien. En dat hebben we gedaan. Vandaag, voor de allerlaatste keer, als dag-nacht tipsong, Jasmine, dames en heren. Oh, nee, dat is dit. De verkeerde knopje, Sam. Ja, bedoel je? Applausje voor Jasmine, ja. Dat was de bedoeling. Nou, Jasmine, take it away voor de laatste keer.
1: Hey, dit is Jasmine. Luister naar mijn nieuwe track Feathers bij Dagnacht. Het gaat over een verloren liefde uit het verleden die plots ineens in je hoofd zit dat je denkt...

0: Republica en Ready to Go uit 1996.
1: Op Pimpamplaat.
0: Toen was ik 16. Dat is een tijdje terug, hoor wel. Pimpamplaat gaan we spelen. Pimpamplaat gaan we spelen. Dat wil ik helemaal niet spelen. Oh, Sam. Ben je toch aan het doen deze ochtend? Wat ik eigenlijk wilde doen was de Mood Machine. Weet je wat? Zo, muziekje weg. En dan ga ik uitleggen wat de Mood Machine is. Of moet ik toch even het muziekje erbij vinden van de Mood Machine? Dat zou toch wel gezellig zijn voor de sfeer. Want de Mood Machine, daar moet je wel inkomen natuurlijk. Kijk, daar gaan we dan. Daar heb ik hem alweer.
1: Machine.
0: Dat is toch veel gezelliger zo. De Mood Machine gaan we doen, dames en heren. De Mood Machine is de thermometer die we allemaal tegelijkertijd in onze achterste steken om dan even de temperatuur te nemen. En die temperatuur die je vertaalt dan weer in een plaat. Met andere woorden, je pakt de NPO-luister-app erbij en dan typ je in hoe je je voelt, waar je aan denkt, waar je naar uitkijkt, waar je tegenop ziet. Maakt niet uit. Een steekwoord wat jouw gevoel weergeeft op dit moment. En dat gevoel van iedereen, dat stop ik in de moedmachine. En die moedmachine die vindt dan daar een passende plaat bij. Nou, simpel toch? Gewoon even de NPO-luister-app erbij pakken en dan even intypen hoe je je voelt op dit moment. En dan komt het allemaal terug zometeen in een plaat. Ik kijk ernaar uit wat het gezamenlijke gevoel is. Hoe voel ik me? Een beetje verward misschien. Misschien is dat het woord wat ik ga indienen. Tijd voor muziek van Creedence Clearwater Revival. Nou, dat kwam er wel goed uit. Dat valt me dan weer mee deze ochtend. Down on the Corner. Je hoort hem nu hier op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

Chesto en de business hier op NPO Radio 2. De Mood Machine die heeft het ding weer gedaan. Er zijn een hoop reacties binnengekomen. Maar ik ben benieuwd naar wat daar dan uitkomt. Laten we eens even luisteren naar onze vriend de Mood Machine. Mood Machine, kom er maar in. Hallo? Mood Machine? Oh. Nee, Mood Machine heeft er nog even geen zin in. Die moet nog even opgestart worden. Nou, kunnen we ondertussen luisteren naar muziek van Prez, Michelle en ODB, OBD en Maya, Ghetto Superstar. Man, man.

0: Pras Michel, OBD. En ODB moet ik zeggen. Ik kan geen letters belezen, jongen, deze ochtend. En Mia, Ghetto Superstar hoorde je op NPO Radio 2. En op datzelfde moment komt Carmen binnen de studio binnenlopen. Ghetto Superstar klinkt. Vraag me af, is zij daar een Ghetto Superstar? Misschien, zou kunnen, je weet het nooit, hè?
1: Mood Machine.
0: In ieder geval goed uitgekomen. De Mood Machine staat er nu eindelijk wel echt klaar voor. Ik zou zeggen, Mood Machine, take it away.
2: De Mood Machine pikt weer een bijzondere verzameling op. Nico voelt vervoering. André zit in een schijnbeweging. Magne heeft zin in Johan Laban. Geen voelt zich verdrietig. Cor denkt, koffer nodig. Vincent is onderweg. Ronnie zegt, jammer erg. Manuela voelt zich weird. En Marco Nijssen denkt aan de kapper. Een mix van reizen, verlangen, gekkigheid en een vleug melancholie. De plaat die daar perfect tussen past? Road to Nowhere. Talking Heads. Voor Vincent onderweg, Cor met zijn koffer, Manuela's vreemde bui en Nico's vervoering. Een nummer dat zegt, misschien weten we niet precies waar we heen gaan, maar de reis is geweldig. Stap maar in. Dit is Dagnacht.

0: Maske kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderde de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

volgende keer een Bubbly op NPO Radio 2. Een hele goede morgen en welkom alweer op vrijdag. Het is bijna weekend. Vrijdag 5 juni 2026. Heb je een beetje leuke weekendplannen? Ja, zelf heb ik niet echt een heel strak plan. Maar ik heb wel heel veel zin in het weekend. En ik ga er ook wel iets leuks van maken. Afgezien van mijn volstrekte warrigheid deze morgen. Ik zit er wel lekker in. Maar ja, straks hoor je er vast wel meer over. Of van mijn warrigheid. Oh ja, nu al eigenlijk. Hopelijk kan ik ervoor zorgen dat je net wat lekkerder richting het weekend gaat met zometeen wat zomerse klanken van Another. Velvet Underground komt eraan. En de allernieuwste van Danny Vera. Maar laten we eerst nog eens even gaan kijken wat deze 5 juni allemaal gaat brengen. En zoals elke vrijdag natuurlijk nieuwe muziek. Met vandaag onder andere van Madonna. Ze is langzaamaan haar album aan het afwerken. Of aan het werk, aan haar album, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ik weet niet wat ze allemaal meer afwerkt. Pas een hoop, maar misschien niet muziek. Vandaag komt haar derde single uit en die heet Love Sensation. Luister even mee. Ja, en dan denk je, ja, die heb ik vast al eerder gehoord, want was dat niet deze plaat? Ja, die is dus eigenlijk met Sabrina Carpenter. Dus dat is gek, toch? Moet je horen. Ja, ik weet het niet. Die twee lijken zo ongelooflijk veel op elkaar. Tenminste, niet Sabrina en Madonna. She Wish. Maar de muziek die ze heeft gemaakt, die twee platen, lijken zoveel op elkaar. Ik denk dat het een beetje de inspiratie op is geraakt of zo. Alex Warren heeft vandaag ook een nieuwe muziek uitgebracht. Het is een beetje meer country dan we van hem gewend zijn. Maar waarschijnlijk ga je dat nog wel veel meer horen, deze. Op NPO Radio 2. Hier valt al een klein stukje.

Ja, dat is toch ook leuk. Daar wil ik wel meer van horen, hoor. Van deze Alex, van Alex Warren en zijn snip of zijn passenger. Maar er is ook meer dan alleen nieuwe muziek. Want vandaag worden er ook spullen geveild van de overleden Friends-acteur Matthew Perry. De opbrengsten die gaan naar zijn foundation. Die het taboe rond verslavingen wil doorbreken. Nou, toch weer iets moois. En tot slot, het Nederlands elftal is net op het vasteland van Amerika geland. Ze zitten nu waarschijnlijk in de bus naar het hotel in New York. Ja, dat zou ze ook maar kunnen. En dan moeten ze morgen weer een oefenwedstrijd spelen tegen Oezbekistan om een beetje te wennen aan de tijdzones en een beetje te wennen aan de luchtvochtigheid in Kansas. Maar er bestaat nu dus kans dat de selectie van Radio 2... de selectie die Radio 2 aan heeft staan. Want normaal gesproken ligt ze natuurlijk te slapen tijdens deze uitzendingen. Dat is wel zo gezond. Maar nu dus niet. Dus ik maak gebruik van deze kans met een oproepje. Ronald, als je terugkomt naar Nederland met de Wereldbeker, mag ik dan je handtekening? Die is dan voor onze Radio 2 nieuwspersonality Carmen Verheul. Hartstikke leuk, toch? Daar is ze hartstikke blij mee. Want ze is eigenlijk nog van een andere generatie, van de generatie Koeman. En dat wil ze graag vieren met die handtekening. Dus kom maar door met dat ding. Tijd voor muziek van Christopher Cross en All Right op NPO Radio 2. Een hele goede morgen.

0: Another, samen met 54 Ultra en Taxi op NPO Radio 2. Nou, wacht, dit is weer... Zie je, dat bedoel ik nou met die warrigheid. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dat ga ik helemaal niet doen. Ging dit knopje, moet ik inzetten. Zo, ja, een beetje gezelligheid. Want ik wilde nog even kijken wat de weekendplannen waren bij de mensen. Patrick die zegt, ik ga een weekendje rammen op een intens festival. En Mireille die zegt, ik ga dit weekend naar de allerlaatste show van de K3 Originals. En er staat niet bij dat ze met kinderen gaat, dus misschien vindt ze het gewoon zelf heel leuk. Zou kunnen. Jan die zegt, ik ga helemaal niks doen dit weekend. Wat denk je daarvan? En Peet die zegt, ik ga dit weekend op een hypnosecursus. Want ik heb op 3FM de Rasta Rostelli show gevolgd. Jarno, jij bent de 3FM volger.
1: Ja, ook wat twee hoor.
0: Ja, ja, ook wat twee, zeker ja. Weten, zeker weten. Maar ja. Jij bent natuurlijk wel iets van een jongere generatie.
1: Ja.
0: Jij weet natuurlijk hoe dat is om zo'n telefoonverslaving te hebben. Ik niet, natuurlijk, hè?
1: Nee.
0: Nou, volgens mij, we hebben wel even gekeken. Volgens mij, ik heb 4:20, wat had jij?
1: Ja, 4,5.
0: 4,5 ook.
1: Ja.
0: Dus ik zit er...
1: Maar ik ben nu in een week tijd al teruggegaan naar 2,5.
0: Zo, wat goed. Ja. Even een klein applaus, hoor, dames en heren, voor jou nou. Onze producer. Maar ja, want er was op 3FM, er gebeurde iets heel geks. Jij vertelde me van de week.
1: Ja, dat deze hypnose op de radio. Dat duurde 40 minuten.
0: 40 minuten?
1: 40 minuten luisteren naar een stem die tegen je praat.
0: Zegt, vanaf nu heb je geen behoefte meer aan je telefoon. Maar dat was dus Rasta Rostelli ook.
1: Ja.
0: Ken je die van...
1: Nee, ik heb nooit van gehoord.
0: Jij hebt er nog nooit van gehoord. Dat is heel grappig. Want hier is dus echt een leeftijdsverschil. Ik ben opgegroeid in de tijd dat je had je Tieneke's paranormale wereld. En dat was dus Tieneke de Nooi.

0: dat televisieprogramma. En die ging daar dan vertellen over allerlei dingen die net, zeg maar, niet buiten de wetenschap, die net buiten de wetenschap lagen. En daar kwam ook Rasta Rosteli langs. En die ging dan massa-hypnose doen. En die ging daar dan mensen live op het podium weer zo: je valt nu in slaap. En dan gebeurden de meest gekke dingen. Maar nu is. En uiteindelijk was het ook zo dat hij een charlatan was of zo. En was een heel ding over. Maar nu is hij dus terug op de radio, landelijke radio.
1: En ja, eenmalig, denk ik, mag ik hopen.
0: En wat heeft hij daartoe gedaan?
1: Ja, hij was voor mij van plan om mensen onder hypnose te brengen en dus van een telefoonverslaming af te komen bij de twee DJ's van 3FM.
0: En is dat een beetje gelukt? Heb je positieve verhalen gehoord? Dat mensen dus nu echt zeggen van, nou,
1: oh, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat heb ik niet gehoord.
0: Ook geen contacten bij 3FM? Dus,
1: nee, niet gehoord.
0: Wijnand,
1: nee.
0: Die zei, nou, want die was wel echt weg, hè, Wijnand, van de ochtendshow.
1: Ja. Ja.
0: Ik ben benieuwd. Nou, we gaan het even ophalen en anders...
1: ik zou zeggen, verwijder gewoon TikTok. Dat is het allerbeste.
0: Ja, dat is ook wel zo. Ik moet wel zeggen, van mijn 2 uur is er, of van mijn 4 uur is er 1 uur TikTok wel. En ik ben dan al 45, hè?
1: Ja.
0: Ja. Anders was dat in 1967 het jaar dat het eerste succesvolle harttransplantatie werd gedaan. En dat er voor het eerst een reclamepingel werd uitgezonden. Ja, had je de sterreclame. Nou, ik ben blij dat die tijd voorbij is. De Velvet Underground.

0: van de Cardigans op NPO Radio 2. Ja, we hadden het net over hypnose op NPO. Nou, ik wou zeggen NPO Radio 3, maar dat bestaat natuurlijk al niet. 3FM. Maar bij 3FM hadden ze dus mensen onder hypnose gebracht om van de telefoonverslaving af te helpen. Ja, Jarno, je had nog niet gehoord of dat had geholpen.
1: Nee.
0: Nee. En, maar nou dacht ik wel, het is misschien wel onder onze generatie, hè, dus de mensen die NPO Radio 2-luisteraar zijn, is het misschien wel nuttig om dat ook even te luisteren. Want er zijn een hoop mensen die ook last hebben van social media verslavingen van onze leeftijd, Jarno. Wij hebben de weg naar TikTok ook gevonden.
1: Ik zie ook mensen verdwijnen in Facebook algoritme inderdaad. Ja,
0: ja toch? Ja. Heb je dat niet met je ouders of zo? Zitten je ouders ook op...
1: Zeker. Af en toe moet ik schreeuwen om contact te zoeken met mijn vader.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: En wat is zijn favoriete app?
1: Ik denk Facebook, denk ik.
0: Facebook toch wel?
1: Ja.
0: Ja, dat is toch wel... Ja, ja. Hij is natuurlijk een stukje ouder dan ik, hoop ik. Tenminste,
1: ja.
0: Dat zou zo kunnen. Ja. Maar goed, dat is dan nog een beetje de Facebook-generatie. Maar ook goed, dat is ook zo'n verslavend algoritme geworden. Dat je maar blijft doorscrollen en filmpjes blijft krijgen en zo. Volgens mij is mijn vader, die zag ik laatst op TikTok... Op Instagram verschijnen.
1: Oh?
0: Ja, en die gast echt 70 of zo. Ja, dus dat kan allemaal gewoon. Maar goed, dus als je dus nog even een tip... Waar kunnen de mensen het kijken? Weet je dat toevallig?
1: Oh, dat weet ik. Ik denk dat je luistert via NPO Luister kan, denk ik.
0: Ja,
1: ja.
0: En het was wel bijzonder, hè? Want normaal gesproken heb je dan de sterreclames en zo... en het nieuws, en dat werd allemaal overgeslagen.
1: Overgeslagen, allemaal, ja.
0: Ja, het lijkt er toch op dat Rasta Rostelli iedereen had onder hypnose had gebracht. Ja, dat is wel leuk. Ik heb nog wel een hypnoseverhaal... maar misschien moet ik het bewaren voor een andere keer. Gewoon even terug naar de muziek. Ja. Want Danny Vera en Marlon Pichel, ja, die twee namen, daar ken je er sowieso één van. En van anderen heb je misschien nog nooit gehoord. Maar Marlon Pichel is een muzikale chameleon. Hij is pianist, hij is drummer, hij is zanger. Hij noemt zichzelf ook de upcoming king of rock and soul. Nou, als je zoveel zelfvertrouwen hebt, dan kom je er meestal wel. En die twee, die ademen dezelfde passie uit. En in de studio hadden ze chemie. De een dropte een akkoordenschema en de andere de tekst. En binnen een uur stond de track er al op. Dat is knap, toch? Dan weet je dat het uit passie geboren is. Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again op NPO Radio 2.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: Anastasia of Anastasia. En I'm out of love op NPO Radio 2. Die hoor je ook eigenlijk niks meer van. Hè? Ik had verwacht dat we daar nog jarenlang van zouden kunnen genieten. Want het was helemaal overrompeld toen zij opeens op het toneel verscheen. Maar helaas, misschien net als Madonna, komt ze nog een keertje terug.
1: Are you ready?
2: First play op NPO Radio 2.
0: Vandaag in First Play de Nacht Casanova's. Ja, dat klinkt veelbelovend, hè? Ze stonden niet direct op mijn radar, want ze maken meestal muziek wat ik niet helemaal beschouw als mijn muziek. Maar nu het WK voor de deur staat, hebben ze iets gemaakt waarvan ik denk, ja, dat kunnen we allemaal misschien wel waarderen. De Nacht Casanova's bestaan uit Hans en Wesley. En een week of wat geleden brachten ze hun potentiële WK-hit uit, Nederland komt eraan. En daarover zegt ze zelf, we hebben er ziel en zaligheid ingestoken en we zijn enorm trots op het resultaat. Laten we even naar ze luisteren.
3: Hey, ik ben Hans.
4: En ik ben Wesley. En samen zijn wij de Nacht Casanova's.
3: Al jaren staan we op allerlei feesten door het hele land. Maar nu hebben we iets heel bijzonders. Onze eigen Oranje hit.
4: Met deze plaat hoor je dat gevoel dat iedereen wel kent. Zodra Oranje speelt, juichen we samen en feesten we samen.
3: We hopen natuurlijk dat Oranje het ver gaat schoppen.
4: Maar we kunnen wel een beetje extra goed geluk gebruiken. Dus hier is onze Oranje plaat. Nederland komt eraan.
0: Ja, maar ja, zoals dat gaat in First Play ligt hun lot niet in mijn handen. Ik bepaal niet of dat gedraaid gaat worden, maar dat bepaal jij. Krijgen Hans en Wesley hun First Play op Radio 2? Laten we eens even luisteren wat ze maken.
2: First Play op NPO Radio 2.

Ja, wat gaat het worden? Het is nu aan jou. De app staat open. Laat het weten. Wordt het een ja of nee voor deze twee uber-charmeurs uit het plaatsje Emmen? App dat door via de NPO-luisterapp. Dus ja of nee. En zo niet, dan ga ik Martin Garrix en Bono en The Edge draaien met We Are The People. De nacht Casanova's dus. Spannend hoor, dames en heren. Laat het even weten. Ze zitten erop te wachten. Ze denken, oh, gaan we gedraaid worden of niet? En ik ben ook benieuwd. Wordt dit de nieuwe WK-knaller? Muziek van Something Happens en Parachute. Nu op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Bette Midler en Beast of Burden op NPO Radio 2. Are
1: you ready? First play op NPO Radio 2.
0: First play op NPO Radio 2. Het is een relatief nieuwe rubriek waarin we je voorstellen aan artiesten die nog nooit zijn gedraaid op NPO Radio 2. En dan gaan we kijken of jullie ze een kans willen geven. Of je het gunt. Nou, tot nu toe gaat het hartstikke goed. Eigenlijk bijna elke artiest die we hebben voorgesteld aan jullie, die is bevallen. Zoals vorige week Jasmine. Ging hartstikke goed. Zelfs zo goed dat we daar de hele week de tipsong van hebben gemaakt. En nu hebben we de Nacht Casanova's en hun WK-lied. Nederland komt eraan. Zullen we nog een klein stukje laten horen? Nee. Nederland komt eraan. Het is een beetje een piratengevoel zit er ook wel bij. En misschien is dat wel ook wel een piratenmentaliteit wel nodig. Dit WK, als je die afgelopen wedstrijd hebt gezien. Aan de telefoon heb ik Erwin. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
0: Jijs. Jij komt uit België, hè?
2: Ja, ik ben echt de baas, maar ja. Ik ben half een Hollander, half een Nederland, mag je zo zeggen, ja.
0: Je hoeft niet heel hard in de microfoon te praten, hoor, Erwin. Als je iets verder, meer afstand, dan kan ik je beter verstaan.
2: Oké. Ik zal even mijn stem doen, want mijn vriendin zegt ook altijd... als ik te hard babbel, dan wordt ze wakker en dat is niet zo leuk.
0: Nee, precies. En dat heb je dan nu met heel Nederland die aan het luisteren is. Iedereen schrikt op. Maar Erwin, jij als Belg, jij draagt Nederlands voetbal wel een hard, warm hart toe? Of?
2: Ja, ik ben al van sinds kind af ben ik fan van Nederland.
0: Oh, wat leuk zeg.
2: En als ik 5, 6, 7 jaar was ik fan van Ajax en van Feyenoord. En dat mocht niet van mijn vader, want hij sloeg me bijna dood.
0: Oh.
2: Want het was van Nederland en dat mocht niet.
0: Nee, precies. Dus toen dacht jij, ik ga me afzetten tegen mijn ouders. Ik ga gewoon lekker voor Nederland zijn. Hé, hey, hartstikke goed.
2: Hoe meer je daar van tegenop kwam, hoe meer ik fan was. Dat begrijp je wel, hè?
0: Ja, dat snap ik wel. Zo gaat het als je jong bent, hè?
2: Ja, inderdaad, ja. En nu ben ik ondertussen 68.
0: Ja.
2: En ik ben nog altijd fan van Nederland.
0: Nou, wat goed om te horen is dat. Maar als je fan bent van Nederland, ja, wat ben je dan fan ook van dit liedje? Vond je dit wat?
2: Ik vind het een reuzenlied.
0: Je vindt het een reuzenlied.
2: Het is echt goed. En de Nachtcasanova's, dat vind ik echt heel goed. Want ik voel ook altijd een beetje een Casanova.
0: Oh, dat is het. Het sluit heel goed op je aan, ook nog.
2: Het sluit goed op me aan. Hey,
0: heb je de videoclip gezien, Erwin?
2: Wat zeg je?
0: De videoclip, heb je die gezien?
2: Nee, ik heb nog niks gezien.
0: Nou, die moet je eens gaan kijken. Die is in ieder geval heel erg leuk, heel vermakelijk. Maar Erwin, ik zit even te kijken, want je bent natuurlijk niet de enige. Ik ga even kijken naar de andere reacties. Dankjewel, Erwin. Ik lees meer reacties. En ik schrok er een beetje van eigenlijk. Want ik heb reacties gekregen als... ik ben eigenlijk altijd voor nieuwe muziek en ik gun iedereen zijn start. Maar deze keer echt niet. Wat ontzettend fantasieloos. Zelfs na 10 bier niet. Hell no, brain rot. Absoluut niet. Vreselijk. Wat een ramp. Nee, nooit, zegt Nico. Ja, dus helaas. Het is voor het eerst in de geschiedenis van First Play op NPO Radio 2... dat we een plaat niet gaan draaien die nieuw is. Maar wat we wel gaan draaien is deze, van Martin Garrix. Gelukkig is hij er. We Are The People hoor je nu op NPO Radio 2.
3: A million volts in a pool of light. Electricity in the room tonight. Born from fire.

Martin Garrix en We Are The People. Dat was het voor Dag Nacht. Ik spreek je volgende week woensdag weer voor een nieuwe. Veel plezier zometeen met de ochtendshow. Dit is Extreme en More Than Words.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten. Maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juni moeten vallen. Maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Christian, dankjewel. Dan de verkeersinformatie even de hart bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Het is op dit moment filevrij. Goedemorgen, Jan Willem.
2: Goedemorgen, Evin.
3: Ja, ik was twee dingen tegelijk aan het doen.
2: Oh, wat was je aan het doen? Wat was je nog mee aan het doen?
3: Aan het lezen.
4: Kansje aan het boeken.
2: Ja.
3: Nee, maar, die is al geboekt.
2: Je was de files aan het lezen. Waar ga je naartoe?
3: Parijs.
5: Ja. Oh, wat leuk. Jeetje, dat verwacht je niet, hè?
3: Nee, oh, wisten jullie dat al?
4: Nou, je gaat altijd naar Parijs.
3: Ja, dat is waar.
2: Nee, ook eens naar Italië, toch?
3: Ja, maar dat wordt de volgende, denk ik.
2: Met lekker schilderen in de Toscane.
3: En eten.
2: Lekker man.
3: Op de kamer ben ik nog nooit geweest. Oh ja, wel trouwens.
2: Ja, jawel.
3: Ja.
2: Een paar jaar terug.
3: Klopt, ja.
2: Oké, geen files dus. Maakt niet uit.
3: Nou, er komen wel files, maar niet heel veel, denk ik. Aan het eind van de ochtend wordt het wat drukker op de weg. De A4 Rotterdam-Antwerpen is dicht tussen Sabina en Dinteloord door werkzaamheden tot maandag 5:00 ochtends.
2: Erwin, dankjewel.
3: Klikken van de dag en fijn programma jullie.
2: Ja, dankjewel. Ja, ook fijn programma. We spreken je later.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
19: Medicijn? Het is maar een neusspray.
20: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: Jan Willem start op.

0: is vrijdag, vrijdag 5 juni 2026. Welkom in de nieuwe editie van de Ochtendshow. Goedemorgen, Jeroen.
1: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Ik moet 5 juni altijd denken aan Eisenhower en zo. Gek, hè? Dat ik, dan, ik kreeg vanochtend ook een berichtje op Twitter. En dit is natuurlijk de nacht waarbij ze dus die knoop moesten doorhakken van gaan we wel of gaan we niet richting Normandië om Europa te bevrijden.
1: Ik wou net zeggen, er zijn dagen dat ik niet aan Eisenhower
0: nee,
1: denk.
0: Nee, maar... dat snap ik. Ja, maar goed, het is een, ja, het is een uit de hand gelopen hobby van mij. Tweede Wereldoorlog en alles wat ermee te maken heeft. Dus ik volg dat.
1: Oh ja, maar morgen is het natuurlijk D-Day.
0: Morgen is D-Day.
1: Ja, die weet ik wel.
0: Ja, dus nu, en nu kijken ze naar de weerkaart en denken ze... Oeh, nee, ja, eigenlijk kan het niet qua weer. Maar er is misschien net een opening en dan zou het misschien toch kunnen.
1: Tussen de buien door.
0: Ja, duizenden soldaten die hun leven in de waagschaal gaan stellen. En dan moet dus uiteindelijk één man die knoop doorhakken. Moet je toch voorstellen dat je nu... Wat is het? 82 jaar geleden, Jeroen? Ja, hè?
1: 1944,
0: ja. Ja. 82 jaar geleden. Moet je je voorstellen dat jij Eisenhower bent... en dat je nu die knoop moet doorhakken. Het is toch... Maar die drukt dus iedere beslissing die je vandaag moet nemen... hoe moeilijk ook.
1: Weet je nooit wat? Zo heftig.
0: Nee, die valt in het niet. Dat je vandaag denkt van... ja, wat zal ik doen voor lunch? Nou ja, dan denk je... oh god, wat ben ik eigenlijk... maar waar maak ik me druk om? Of die baan, wat voor dilemma's maak je mee in het dagelijks leven? Nooit zo'n groot dilemma als waar Eisenhower voor stond, toch? Op dit moment 82 jaar geleden.
1: En voor de rest is het ook 13 minuten over 6, bijna vrijdag.
0: Ja, goedemorgen, vind je het erg? Ja, begin. Ja, ik zag dat vanochtend.
1: Ja, dat houdt je bezig, dus dat is altijd goed.
0: Vanavond de allerlaatste aflevering van Jo-Willem ruimt op NPO 1. Dat is 9:55. Wij gaan dat vanmiddag opnemen. Hebben wij onwijs veel zin in? Tenminste, ik spreek ook even namens jou.
1: Zeker. Nee, want we gaan mooie dingen doen. Het wordt echt de moeite waard.
0: Met een geweldige line-up. We hebben dus onder andere Direct, Raccoon, Caro. Voorheen de Jordan, voorheen Caro Emerald.
1: Ja.
0: Ja, die verandert vaker van naam dan van jurk, zullen we zeggen. Dat is,
1: dat is ook prima.
0: Ja, dat is toch leuk.
1: Die identificeert zich gewoon...
0: Als Caro.
1: Ja, heel goed.
0: En Alpe d'Huez was gisteren. En het heeft een recordbedrag opgeleverd voor KWF. Onze eigen Evelien de Bruin mocht het bedrag bekendmaken. We tellen even mee.
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Oh, dit was nog niet het bedrag, hè?
2: 25 miljoen euro.
1: Wauw.
0: Meer dan 25 miljoen euro. Dat zou ik dus precies zo hebben als je aftelt en je ziet zo'n bedrag. En dat je dan denkt, hoe spreek ik het in vredesnaam uit? En dat is ook als ze dan ook nog het getal achter de komma erbij zetten. Dan denk je helemaal van, hoe spreek ik dit uit? 25 miljoen, 20.619 euro. Dat is opgehaald. Dat is natuurlijk heel veel geld.
3: Ongelooflijk.
4: Dit is toch ongelooflijk? Ja, het is werkelijk ongelooflijk.
0: Ongelooflijk, ja, zie je?
1: Ja, ongelooflijk.
0: 5.000 deelnemers hebben dit opgehaald. Ruim 5.000 waren er ietsje meer. Door die Alpe d'Huez op te fietsen, te wandelen of te rennen. Het is een recordbedrag. En er kan nog meer bijkomen, want het definitieve bedrag wordt in oktober bekendgemaakt. Als je er op wat voor manier dan ook bij betrokken was, ontzettend veel
1: goed
0: dank
1: gedaan,
0: en echt goed gedaan.
1: Prachtig. Het was code geel gistermiddag. Zeker in Glanerbrug in Twente ging dat niet helemaal goed. Er raasde daar een windhoos over. Waardoor complete dakdelen van gebouwen werden geblazen en bomen uit de grond zijn gerukt.
5: Ik zat gewoon thuis en ik hoorde echt een hele harde klap. Ik kwam buiten en ik keek en ik schrok me echt helemaal dood.
1: Dat begrijp ik. Ja, voor zover bekend raakte er niemand gewond. Maar het is een enorme ravage daar in Glanerbrug. En niet alleen de mensen zijn erdoor geraakt.
5: Het eerste wat ik dacht, oh mijn dieren, zag ik de konijnen lopen. Ik heb meteen 112 gebeld, want ik was echt bang. Ik mocht ze ook niet redden hieronder. Dus de brandweer is gekomen en die heeft ze gelukkig kunnen redden.
1: Oh, oké.
0: We zijn ook wel lief van die brandweer, hè? Dat die niet denken van, ja, weet je, konijnen, we hebben wel betere dingen te doen. Dat die gewoon komen om je konijnen te redden.
1: Nee, zeker. Ja, deze
0: is ook wel weer mooi.
1: Ja.
0: En hij is net uit. De nieuwe van Taylor Swift. Zal ik hem even laten horen?
1: Ja.
0: Ik heb er nog niks van gehoord, dus het is voor mij ook nieuw.

0: Mijn roots, zeg maar, de country muziek.
1: Het allereerste waar ik ooit mee begon en dat wil ik weer helemaal omarmen.
2: I knew it, I knew you, heet hij.
0: Ja. Nou, je hoort hem later op de radar. Dan draai ik hem even helemaal.
1: Oh,
0: helemaal
1: draaien. Ja,
0: okay. Of wil je nu helemaal horen? Dat kan natuurlijk ook. Nee, doe het straks.
3: Jouw startnummer.
1: Hij komt net erover. Misschien moet je hem even laten afkoelen.
0: Wat een goed idee. Ja. 16 minuten over 6, een nieuwe dag ligt aan je voeten. Het is vrijdagochtend. Als je denkt, jongens, ik heb nou toch een lekker nummer in mijn hoofd. Misschien werd je er wel mee wakker om 1:30 vannacht. Laat het ons weten. We zijn op zoek naar jouw startnummer. De ideale manier om je dag in te rennen, of te lopen, of te kruipen, of te wandelen. Wat zou je graag willen horen? Geef je startnummer door via de app. Rijk Boulevard of Broken Dreams van Green Day.

0: Een ochtendwandeling over de Boulevard of Broken Dreams, hand in hand met onze vrienden van Green Day. En daarmee trappen ze jou vrijdagochtend af. Het is 5 juni. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent.
1: Hoe gaat het onderweg? Lekker rustig nog
2: steeds? Ja, zeker. Wel op een aantal plaatsen werkzaamheden, hoor. Dat ineens de weg daar helemaal dicht is. Daar is vanochtend onder andere bijgekomen de A4. Van Rotterdam naar Antwerpen is dat officieel tussen het knooppunt Sabina en de afrit Dinteloord. Is die weg helemaal afgesloten door werkzaamheden.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Jack Rebel met Changes Coming Round the Bend.

0: Change is coming round the bend. Jet Rebel op NPO Radio 2. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zullen we een startnummer doen?
1: Nee, we moeten streng zijn op het format, vind ik ook.
0: Ja, dat is het.
2: Jouw startnummer. Ja.
0: Alfred van de Weetjes, heb je al iemand gevonden?
3: Degene die ik probeerde te bellen, die neemt niet op.
0: Dus, maar wat betekent dat? Geef het nu nog een kans?
3: Zal ik hem gewoon willekeurig iets anders...
0: Nou, dat lijkt mij geen goed idee, willekeurig iets anders.
3: Dat was heel leuk, toch?
0: Ja, maar goed, ik vind het altijd wel spannend als je dat doet. Je kan het ook gewoon nog een keer proberen, want wie wilde jij bellen dan?
3: Ik dacht, ik bel Sjoerd even.
0: Nou, dan bel je Sjoerd nog een keer. Dan luisteren wij even mee, joh.
3: Zal ik hem anders gewoon eventjes in de uitzending gelijk bellen?
0: Het is bijna weekend, ja, waarom niet?
1: Wat had Sjoerd bedacht voor plaats?
3: Dit is een hele leuke plaat van
0: mij. Ja, maar ik denk niet dat ik het ga zeggen. Want kijk, stel je voor dat Sjoerd niet opneemt en dan bellen we daarna een andere. En dan
3: denk ik zo. Daar gaat-ie.
0: Hallo?
3: Hey. Ja, top.
0: Oh,
1: ja, top. Ja,
0: nee, dus, nee, bel maar iemand anders. Want stel je voor dat ik nu zou zeggen, nou, Sjoerd wilde die in die plaat, dan krijg je zin in die plaat. En dan komen we met een volgend nummer en dan valt dat misschien tegen.
1: Oh, ik zie al wat Sjoerd wilde horen.
0: Ja, maar dat moet je niet zeggen.
1: Nee, moet ik niet zeggen.
0: Alfred, wie ga je nu bellen?
3: Het
0: ging net lang duren zo, hoor.
3: Ja, sorry.
0: Ik had er ook nog wel één gezien. Er worden heel veel geappt, hè. Dat maakt het ook erg lastig. Ja, ik kan ondertussen Sjoerd nog een keer proberen. Misschien is het 3 keer scheepsrecht.
3: Ja, dat wordt al 5 keer.
0: Oh, je hebt hem al 5 keer gebeld?
3: Ja,
0: nee, dan is het al een keer klaar. Of zeg jij, Jeroen, dat mag natuurlijk ook. We gaan sowieso het nummer van Sjoerd draaien.
1: Ja,
0: ook al
1: want ik had het al gezien en ik had het al geroepen. Van Sjoerd is leuk.
0: Oké, je hebt hem alweer opgehangen. Hij heeft geen voice
1: doe ik net. Weet je, dit is zonde van de zendtijd. Ik doe wel net of ik Sjoerd ben.
0: Sjoerd, goedemorgen.
1: Hey, hallo.
0: Hey, wat zou je willen horen?
1: Nou, ik wil heel graag Propaganda horen met Machinery.
0: P-Machinery.
1: Machinery.
0: Dan doen we dat toch voor je, Sjoerd. Dankjewel, hè. Mooie dag vandaag.
1: Yo, jij ook, Jan. Hey, succes met je programma.
0: Dankjewel, jij ook. Succes met ons programma.
1: Ja, bedankt.
0: Volgende keer sneller opnemen, Sjoerd.
1: Oh ja, sorry hoor. Dat was even wat anders aan het doen.
0: Nee, dat begrijp ik, maar toch.

0: Joods.
1: Goedemorgen.
0: En bevalt het een beetje?
1: Ja, ik word er helemaal blij van. Ik vind het zo'n lekker nummer, al jaren. En als ik de kans krijg, vraag ik hem altijd aan. Ik krijg helemaal energie van.
0: Ja, ik hoor het aan je. Want kijk, want voordat we dit nummer draaiden, nam je niet eens op. Weet je wat, als je zo futloos dat je niet eens je telefoon opnam. En moet je nu eens horen, man.
1: Ja, nee, jullie maken me heel erg blij. Hartstikke bedankt. Gelukkig.
0: Weet je wat zo grappig is, Sjoerd? Dan ben ik wel blij dat Jeroen doorzet en heel even in jouw huid kroop. Had Jeroen een goede Sjoerd in huis net?
1: Nou, dat weet ik niet, want ik heb jullie niet gesproken, dus ik zou het niet weten.
0: Nee, maar je hebt toch net de aankondiging wel gehoord, dat Jeroen heel even deed alsof hij jou was?
1: Ja, nou, dat deed hij heel goed.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat wilde ik heel even over.
2: Geef dat even door aan Jeroen.
3: Ja, goed zo, Sjoerd.
0: Oké.
3: Hey, maar wat ga je allemaal doen vandaag, Sjoerd?
0: Ja, Jeroen, kom zegt. Wat is
1: nou,
0: nou
1: ja, ik ben al vroeg op pad vanuit de Achterhoek naar Den Haag voor mijn werk. Ja. En dan ga ik vanmiddag weer naar Hogeveen. Dus ik had wel wat energie nodig, moet ik zeggen.
0: Lekker man.
1: Dus jullie hebben heel goed gedaan. Erg
3: goed,
1: bedankt.
3: Goed zo.
0: En wat is je lievelingskleur?
1: Dat is blauw.
0: Oh, dat is mooi, dat dacht ik al.
1: Ja.
3: Sjoerd, dan zijn we helemaal bij.
0: Nee. Heeft Carmen nog vragen? Carmen nog vragen?
4: Wat is je 06-nummer?
3: Nou,
0: dat is een goede vraag. Dan neem ik de volgende keer tenminste op.
1: Nee, Sjoerd. Nou, Carmen, ik ben wel fan van je, maar mijn vrouw ook. Dus laten we het dan maar bij houden.
0: Sjoerd, dankjewel. Hè. En ook namens Sascha, want die appte, jongen, dat is lang geleden. Lekker, Sjoerd. Olaf, die is er weer niet mee eens. Die had geappt, had mij gebeld dan. En Marlies, die appte, goedemorgen. Nou, Sjoerd, bedankt voor deze blast from the past. Geweldig.
1: Nou, hartstikke fijn, jongen. En bedankt allemaal. Fijne dag.
0: Jo, jij ook.
3: Yeah, okay, Sjoerd.
1: Hoi, hoi.
0: Nou, dat is toch weer mooi. Weer een klant verlaten tevreden het pand. een wisselvallige dag. Regen, onweer en zon wisselen elkaar af vandaag. Het wordt rond de 19 graden. Geef je dus gemeld door Erwin. Maar we houden het in de gaten, dus we gaan naar Carmen met het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
4: Ja, er is een tekort aan woningen. En toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type. Namelijk eengezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn, zegt de bank. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. En die willen volgens ABN liever niet in een eensgezinswoning.
5: Die zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
4: Een overschot aan eensgezinswoningen kan de komende tientallen jaren leiden tot waardedalingen en leegstand, zo waarschuwt ABN AMRO. De coronacommissie gaat vandaag weer verder met de verhoren. Het zal gaan over de crisisplannen die er lagen zo'n 6 jaar geleden. Aan het woord komt misschien wel de belangrijkste corona-adviseur in die tijd, Jaap van Dissel van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team, het OMT. En daarna volgt Pieter Jaap Albersberg en hij maakte tijdens corona alle crisisplannen. Duitsland is niet van plan om te stoppen met de grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven die controles nodig. Lieke Klaver heeft in haar eerste outdoor-wedstrijd van het seizoen niet weten te imponeren op de 400 meter. Ze werd 6e bij de Diamond League-wedstrijden in Rome. Meer succes was er voor Nadine Visser. Ze werd voor de 2e keer op rij 3e op de 100 meter horde.
6: Visser kijkt naar de klok en ziet daar plek 3, 12:58. Ah, ze zat er dichtbij. Hij laat op de laatste meters het glippen.
4: En de winst was voor de Jamaicaanse Megan Simmons. En Maureen Koster rende nog naar een persoonlijk record op de 5000 meter. En daarmee werd ze 9e.
0: Dat is wel een goede mindset eigenlijk, zoals je het nu zegt. Dat je zegt, ik ren even naar mijn persoonlijk record. Weet je wel, dat je dan visualiseert dat die daar dan ligt achter de finish.
4: Dan denk je toch dat het makkelijker gaat.
0: Ja. Ik moet alleen even mijn record ophalen en dan zijn we weer klaar. En hebben we het weer gehad van vandaag.
7: De na 2000 collectie. Nu bij aflevering...
0: Ja, 2005. Vorige week waren we bij aflevering 2000. Waren we bezig met de tot 2000 collectie. En omdat het zo leuk is, dachten we van we gaan gewoon door met tellen. We zijn inmiddels bij aflevering 2005. En dat betekent dat ik even in de lijst van het jaar ben gedoken. Want ik ben aan de beurt vandaag.
4: En hoe beleefde
0: schitterende lijst, heerlijk.
3: Ja, alleen maar leuke platen.
0: Ja, het is een snoepwinkel. Ja. Ik herken me niet echt in het beeld dat jullie de laatste dagen schetsen.
3: Okay.
0: Ja, maar kijk, inderdaad, het is natuurlijk weer, omdat het dichterbij staat, voor je gevoel, lijkt het minder bijzonder. En tegelijkertijd staan er ook weer onwijs veel nummers. nummers in die je nu, nooit hoort. En ook vaak niet zonder reden. Laat ik eerlijk zijn. Bijvoorbeeld Soldier van Destiny's Child. Ik bedoel, wanneer heb je die voor het laatst gehoord?
2: Geen idee.
0: Dat bedoel ik. Of Man to Be en Bigger Than That.
4: Ik kan me niet meer herinneren.
0: Dat is gewoon top 100 in Race en vraag jezelf eens af.
4: Oh ja?
0: Dat is de weg van Guus Meeuwis haalde toen ook de top 100 van het jaar. Ja. Ja, dat is een mooi liedje. Kylie, daar zat ik even aan te denken van Accent. Maar toen kwam ik deze tegen en toen dacht ik, ja, dat zijn toch wel mooie herinneringen. De tweede editie van het Glazen Huis. Volgens mij weer met Claudia, Wouter en Giel.
2: Ja.
0: En
2: een nummer. Bezetting. Ja, en de eerste.
0: En het nummer dat hun er doorheen sleepte, die tweede editie, deze.
2: Och, jongens.
0: Van de Chemical Brothers.
2: Oh joh.
0: Toch

0: Burning Heart. Ik heb wel eens gehoord dat het oorspronkelijk helemaal niet zo heette. Dat The Human Heart eigenlijk het onderwerp was.
1: The Human Heart!
0: Maar dat Sylvester Stallone dat te zwak vond voor de Rocky-film.
2: Oh!
0: Die zei, jongens, willen jullie dat aanpassen? Willen jullie daar
2: nou,
0: Burning Heart
2: dat heeft
0: Heart
2: hij wel goed gezien, want ik snap het. Het plaatje is inderdaad sterker.
0: In een brandend hart.
2: Ja, precies.
0: Goed.
2: Heel passievol.
0: Ja, zeker. En er zit wat meer actie in, inderdaad. Burning Heart van Survivor met de voor Galvanize. Van de Chemical Brothers. Weet je wat ik nou bijzonder vind? Nico die appt ons, vaste vriend van dit radioprogramma.
2: Hoi Nico.
0: Die appt Galvanize met afstand het slechtste nummer ooit gedraaid in deze show.
2: Oh,
0: Nico is
2: nou
0: een hele vriendelijke man die eigenlijk alleen maar aardige dingen appt. Ja. Dan komt het wel echt van heel, heel erg diep. Moet je nagaan. 205.000, wat zeg je 205.000? 2005 afleveringen.
2: Dit is de slechtste dan, plaat die ooit Nico gedraaid. Dat vind ik toch te discussiëren.
0: Ja,
2: ik
0: denk
2: heb
0: je dat
2: wel
0: we
2: slechtere platen gehoord
0: hebben
2: in dit programma.
0: Hebben wij een slechtere plaat gedraaid dan de Chemical Brothers en Galvanize?
2: Jazeker
0: wel. Judith kende het ook niet. Die appte poepoe, push the button, Galvanize, wat is dit? Ik lag toen muzikaal nog onder een steen, lekker rustig. Ja, grappig hè. Ik dacht echt, ik vergiste me alleen in de editie. Het was dus het nummer van de eerste editie, 2004, van het Glazen Huis. Ja, op de Neude in Utrecht. Daarom zit hij misschien bij mij er helemaal in. Dus ik heb alleen maar vrolijke, leuke associaties bij dat nummer. Omdat dat zo'n succes was en dat we dat eigenlijk toen helemaal niet hadden verwacht. Dat het zo hard zou gaan.
2: Ja.
0: Bijna een miljoen euro opgehaald, niet te geloven.
2: Mm-hmm.
0: Dus ja, alleen maar mooie herinneringen.
2: Nou ja,
0: bij
2: prima. Dat
0: kleurt zo'n nummer dan misschien
2: ook. Ja.
0: Goedemorgen.

0: Mark Amber, altijd fijn om erbij te hebben. Good to be. Hoe stond de weg, Jeroen?
1: Geen files gemeld, wel wat werkzaamheden. De A4 van Rotterdam naar Antwerpen, we zeiden het net ook al, hè, tussen knooppunt Sabina en Bergen op Zoom Noord, is dicht tot komende maandagochtend 5 uur. Dus omrijden als je onderweg bent naar België, zou ik doen lekker via de A16.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Goedemorgen, Annette.
2: Goedemorgen, Jeroen.
3: Hoi, Anja.
2: Is er nog nieuws?
0: Jazeker. Gisteren spraken we op dit moment met Anne Nijs, ecoloog en een van de juryleden van het NK Vogelfluiten. Mm-hmm. Dat was gisteren. Het idee is simpel. Als deelnemer doe je dan een vogel na. En degene die dat het beste doet, die wordt Nederlands kampioen vogelfluiten. Nou, wij spraken haar gisteren. En ik was natuurlijk benieuwd of ze zelf als jurylid ook een goede vogelimitatie in huis had. En toen zei ze, ja, nou, sterker nog, ik heb ooit een keer meegedaan met een eendimitatie. Ik vroeg van, nou, doe dat eens even. Nou, vervolgens deed Anne dat, want die is te beroerd. Niet. Alleen, ja, dat kwam niet helemaal over. Dat, op het einde van de manier konden wij het niet horen.
4: Zoiets.
0: Sorry, maar was dit een dronken eend of een verdronken eend? Het viel een beetje weg, denk ik.
4: Oh, hoorde je het niet?
0: Nee, nog een keer.
4: Oké. Okay.
0: Ja, er was geen eend in te herkennen. Laten we eerlijk zijn.
3: Nee.
0: Ja, maar goed, gisteren was het dus, het NK.
3: Ja,
0: en nou, uiteindelijk werd Anne natuurlijk door de presentator van dienst ook naar voren geroepen. Zo van, jij bent lid-juryvoorzitter, dus jij mag de winnaar bekendmaken. Maar daarvoor moest hij ook nog even terugkomen op dat moment bij NPO Radio 2. Hè, van 's ochtends vroeg kwart voor 7. Ja, dus ja, want hij had toch wel zoiets. Wij moeten dit eventjes rechtzetten met Anne.
5: Anne was vanochtend bij Radio 2. En die prutsers van Radio 2, die hadden de techniek liet haar in de steek. Dus... dit is je moment om nog even te bellen, de eend. De eend kwam niet door op de radio. Anne?
0: Dat is nou, toch een mooie eend.
1: Het is wel heel leuk, want het is wel heel leuk dat Anne dan nog zo heel even heeft kunnen shinen met haar eend. En het
0: absoluut.
1: Was echt een hele goede imitatie.
0: Allemaal in de eentje goed gedaan, Anne. En ja, dat zo blijkt maar weer dat die prutsers van Radio 2, die hadden dat gewoon niet op orde.
1: Weet je wat is, Jan-Willem?
0: Want anders hadden we dit gisterochtend wel gehoord.
1: Precies, maar dat komt gewoon door ons kere abonnementje.
0: Ja, dat denk ik ook. Later in de show trouwens de winnaar van het NK Vogelfluiten.
1: Is hij hier in de studio?
0: Nee, dat
1: is niet. Veiliger dat is, dan dat via de telefoon.
0: Het gaat via de telefoon, we geven het gewoon nog een kans.
1: Gisteren was het de baas van morgen. Dat is natuurlijk een beetje gekker, omdat je denkt, is dat gisteren de baas van morgen? Maar dat kwam er eigenlijk op neer dat jongeren, kinderen mogen op een dagje op de stoel zitten van de baas. Dan heb je het over politici, bestuurders, directeuren of bijvoorbeeld de burgemeester van Zaanstad. Renska en Nur die kregen de eer om de ambtsketting van de burgemeester van Zaanstad, Jan Hamming, voor een dagje over te nemen.
6: We kregen een rondleiding en ik mocht op een wagen rijden. En ik vond dat best wel leuk.
7: Het is wel best wel cool om dat eigenlijk mee te maken, want je maakt het niet elke keer mee.
0: Het is wel grappig dat de burgemeester van Zaanstad iedere dag nog op een wagen rijden.
1: Ja, door de stad en dan zwaaien naar de mensen.
0: Op platte kar.
1: Best wel leuk en cool. Dat is zeg maar enthousiaste taal voor mensen van 13 en 14. En de burgemeester, die vond het zelf eigenlijk ook wel leuk.
8: Ondanks dat er wel eens kleine dingetjes zijn, maar dat wordt uit de wereld geholpen onder elkaar.
9: Wat voor dingetjes dan?
8: De ene is een beetje...
0: Oh, wacht even, dit is helemaal
1: het verkeerde bandje.
0: Ja, nee, we zitten al...
1: Die prutsers van Radio 2
0: met het verkeerde bandje. Jongens, hebben jullie de burgemeester gezien? Oh ja, er wordt keihard gewerkt aan...
1: Die vond het ook...
0: Wacht even, hier.
10: Wat ze willen. Ze hebben allebei best heel goed in beeld aan wat ze willen. Dus ze hebben allebei best heel goed in beeld aan wat ze willen. Dus ze hebben allebei best heel goed in beeld aan wat ze willen.
0: Burgemeester blijft hangen,
10: joh. Ze hebben allebei best heel goed in beeld aan wat ze willen. Dus ik denk dat met deze kanjers het helemaal goed komt.
1: Leuk.
0: Hij kan het niet vaak genoeg zeggen.
1: Precies.
0: In Almere Haven gooien buurtbewoners wekelijks een paar balletjes op een Jeu de Boelbaan. En dat is altijd heel gezellig. En voor de lol natuurlijk. Maar gisteren vonden ze tijd voor de allereerste Jeu de Boel kampioenschappen. Dus waren onze collega's van Omroep Flevoland erbij om verslag te doen. En het klinkt heel gezellig, zo'n Jeu de Boel toernooi. Maar al snel blijkt dat er tussen sommige buurtbewoners wat spanning heerst. We hoorden het net al een beetje.
8: Ondanks dat er wel eens kleine dingetjes zijn. Maar dat wordt uit de wereld geholpen onder elkaar.
9: Wat voor dingetjes dan?
8: De ene is een beetje... fanatieker als de ander.
9: Irritaties.
8: Maar de gezelligheid is het belangrijkste. En daar kom je door voor.
0: En ja, de ene is...
1: om niet geïrriteerd te zijn.
0: Ja, de ene is wat fanatieker dan de andere. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Ze hebben de avond afgesloten met het favoriete gerecht van iedereen. Daar zijn ze het dan wel over eens. Paella. Yeah,

0: Radio 2 en Blondie. Ja, daar is ze.
1: Hier is Carmen. Met een raadsel.
0: Onze favoriete Blondie.
2: Met dank aan de kapper.
0: Oh, echt waar? Maakt hij blond? Want eigenlijk is het toch grijs?
2: Hé. Hey,
0: wit.
2: Wit. Ik wil eigenlijk zeggen dat ik donkerblond ben.
0: Oh, eigenlijk ben je donkerblond.
2: Dan moet de kapper iets donkerder, maar jij maakt er weer grijs van.
0: Nee, dat had toch gekund? Dat is gewoon een vraag, hè?
2: Ja, ja, ja. Een beetje een vervelende vraag. Daarover gesproken.
3: Wraak.
2: Waar gaat dit raadsel over?
4: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
0: Je kent hem al niet, maar volgens mij wordt hij de nieuwe bondscoach.
2: Denk je dat?
0: Ja, hij is al een stuk vrolijker dan Ronald Koeman.
2: Net als al die andere Nederlanders wordt hij bondscoach.
0: Ja, inderdaad.
3: Nee, hij doet het commentaar bij de Jeu de Boel-wedstrijden bij Omroep Flevoland.
0: Ja, schijnt trouwens dat er wat teams zijn gedisqualificeerd. Heb je dat ook meegekregen?
3: In Almere? Wat
0: bij het Jeu de Boel-kampioenschap. Ja, die deden een gooi naar de prijzen.
3: Nou, ja, toen gooiden ze de beker omver.
2: Ik zou zeggen, haal eens een lekker bakje koffie.
5: Dit is NPO Radio 2.
3: Dat kan je niet lukken bij deze koffieautomaat.
0: Hoe noem je die kleur? Is dat wel antiek blond?
2: Ster.
6: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
11: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Jij bent mijn kampioen.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: In het voetbal zijn er momenten...
17: Bergkamp 2-1!
16: Die impact maken.
18: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
17: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
16: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
17: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
16: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
19: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra Burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Van Albert Heijn.
2: Hoi, Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Het
0: is 7 uur op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Medewerkers van porno-site Motherless plaatsten de afgelopen jaren zelf geregeld beelden op een site. En er zat ook kindermisbruik tussen, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Het gaat om 23 afbeeldingen, zegt Off Limits, het expertisecentrum online misbruik.
21: Je zou kunnen zeggen dat 23 is niet zoveel, maar ieder plaatje van misbruikmateriaal van kinderen is er eentje te veel. Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
20: Motherless staat op servers in Nederland. En er was al ophef vanwege video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de Tweede Slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Kennedy Center in Washington gaat de naam van president Trump van de gevel halen. En ook uit de brochures van het prestigieuze culturele centrum. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond. En verving een deel van de top door politieke bondgenoten. En die veranderde de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde dat dat niet mag en dus wordt de naamswijziging teruggedraaid. Het Nederlands elftal is in Amerika voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisteren in de Orange Blossom, een Boeing 787 van KLM. Een bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij, met 3 man in de cockpit en een elftal aan cabinepersoneel. Onder wie senior purser Bert-Jan.
4: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
22: Hoe zitten we in de wedstrijd?
23: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je? Nou ja,
22: fanatiek beginnen.
24: Een goede, solide verdediging.
4: Ja. Als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
25: Kleine voetmassage bijvoorbeeld.
0: Is ook bekendgemaakt wie die piloot is?
20: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Zo zou onze koning ze hebben gevlogen. Dat lijkt me nou echt iets voor onze koning.
20: Oh, dat zou die wel heel leuk gaan. Ja.
3: Voor vliegtuig was het?
20: Een Boeing 787.
0: Ja.
3: Volgens mij mag die niet.
0: Nee, het doet geen internationale vluchten. Misschien een stukje.
20: Ja, dat mag trouwens wel meer niet. Want het personeel mag ook niet zeg maar even zeggen, mogen we even een fotootje maken, een selfie of een handtekening.
3: Nou, wat flauw.
20: Nee, mag niet van de KNVB.
3: Ook mag niet van de KNVB?
20: Nee.
0: Maar die gaat toch niet over het vliegtuig van KLM?
20: Nee, nou ja, goed. Nou, wel over die spelers die daarin zitten.
0: Ja,
20: hè?
0: Dat is ook weer zo. Maar...
20: Het weer nog. Hier en daar buien. Vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Het wordt maximaal 18 graden.
0: Geen files gemeld. Dus we gaan door.
26: De dobbelsteen.
0: Met de dobbelsteen. Tenminste, die moeten we eerst vullen. Daarom hebben we eigenlijk jouw verzoekjes nodig. Op vrijdag doen we de vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Als jij het fout vindt of er vrolijk van wordt, dan rekenen we het goed. Vanavond in de tv-show trouwens ook. Guilty pleasures.
3: Oh,
0: ja, we doen vanavond op tv ook een vrolijke foute vrijdag dobbelsteen. Maar eerst deze even vullen. Plek voor 6 nummers dus. Als je denkt, ik heb echt geen flauw idee, dan weet Carmen nog wel wat.
20: Ja, misschien is het wel weer eens leuk om Ademloos van Helene Fischer te draaien.
0: Oh ja.
20: Ademloos.
0: Ademloos durch die nacht. Ja.
20: Die dus.
3: Op de Bitch's Back van Elton John.
0: Waarom niet?
26: De dobbelsteen.
0: Jij mag het zeggen. Plek voor 6 liedjes. 4 de F. Tot zo.
27: Ster. Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
29: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvorak's geliefde 9e symfonie uit de nieuwe wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
28: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
29: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
30: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil.
1: Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
7: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Dag radiovrienden, na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
10: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
8: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
10: Opgeruimd je weekend in met Jan-Willem Ruimt Op.
8: Vanavond om 9:30 bij BNNVARA op NPO 1.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Jan Willem start op.

0: sturen naar alle wereldleiders. We won't go to war.
1: Kensington, goedemorgen. Vandaag een wisselvallige dag.
0: We krijgen van alles, hè. Dat kun je het ook zien. Wat een rijke dag.

0: laag gemiddeld. Pak je dat toch nog even mooi mee. Vrijdag 5 juni, fijn dat je erbij bent. Vanavond gaan we het voor de laatste keer doen. Ik hoorde net in de reclame, ik heb volgens mij nog nooit in een commercial blok gezeten.
1: Nee, dat was de eerste keer.
0: Dat is ook grappig.
1: Nou, daar zijn ze ook mooi op tijd mee.
0: Even die kijkcijfers aanjagen. 5:30 vanavond op NPO. 1, de allerlaatste Jan-Willem ruimt op. Met een line-up waar je u tegen zegt.
1: Ja, dat wel.
0: We hebben dus Caro, voorheen de Jordan, voorheen Caro Emerald. Mm-hmm. We hebben Raccoon en Fela met hun nieuwe single. We hebben Direct, die komen optreden. Maar we hebben ook Joshua Peter en Sarah Julia. En Harry Styles.
1: Harry Styles ook.
0: Ik heb wel tegen hem gezegd, dit is je laatste kans. Dit is echt je allerlaatste kans, want na vandaag hoef je niet meer te komen. Hij heeft vanavond zijn laatste show, hè? In de Johan Cruijff Arena.
1: Oh, dus hij heeft wel wat anders te doen.
0: Hij heeft wel andere dingen. Hij heeft er in totaal 10 keer gestaan. Dan vertrekt hij naar Londen vanavond. Daar heeft hij 12 concerten in het Wembley Stadium. Ben ook benieuwd of hij daar dan lekker door Hyde Park gaat lopen, zoals hij hier in Amsterdam deed door het Vondelpark.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Iedere dag in hetzelfde zwarte broekje. Hij is vaak gespot, maar altijd in hetzelfde zwarte broekje. Dus mensen vroegen zich af, heeft hij heel veel zwarte broekjes of draagt hij gewoon altijd hetzelfde zwarte broekje?
1: Je kan niet elke keer na een hardlopen je broekje in de was te doen.
0: Nee, dat denk ik ook. Het ligt er ook een beetje aan hoe lang je hardloopt en hoe erg je transpireert.
1: Hoeveel er dan uitloopt.
0: Ja, nou, goed, misschien krijgt hij in Londen een nieuw broekje.
1: Ik zeg altijd maar zo, een weekend niet geteld is een weekend niet geleefd. Dus goddank mogen we ook weer een diersoort tellen de komende dagen. En dit keer is het de beurt aan de libellen. Ja, het wordt wel een beetje plannen als je mee wil doen. Want je moet wel een zonnig moment op de dag kiezen. Want dan komen ze eigenlijk tevoorschijn. Dan ga je 15 minuten zitten bij een vijver. En dan tel je hoeveel je er ziet vliegen.
0: Behalve als je denkt, mij niet bellen.
1: Nee, dan niet. Nee,
0: dat moet. En wel eens uit de lectuurbak van je moeder, die tellen ook niet meer.
1: Nee.
0: Formule 1 is dit weekend in Monaco, in Monaco. Een thuisrace voor veel coureurs, want ja, daar hebben ze natuurlijk een huisje. Hè? Een beetje coureur, die woont natuurlijk
1: Max
0: ook,
1: toch ook
0: een
1: in
0: Ja, Max
1: Monaco.
0: Heeft ook een huisje in Monaco. Ja, ja. Hij kon het tijdens de persconferentie niet laten om even een goed woordje over Monaco te doen.
2: I love living here. It's really safe. People are very friendly. It's good for kids. So I enjoy it.
0: Nou, ik krijg vandaag weer 2 gratis bolletjes ijs. Ja. Wonen in Monaco is leuk, zegt hij. Verder niet duur. De race is voor de ene spektakel, de ander vindt het maar saai. Het is namelijk natuurlijk een smal stratencircuit. Inhalen is niet makkelijk, zo niet onmogelijk. Behalve op dat rechte stuk, hè, door die tunnel, dan kun je nog een beetje gas geven. Vandaag zijn de eerste 2 vrije trainingen om precies te zijn vanmiddag.
1: Het WK-voetbal komt eraan. Een heleboel artiesten liften daar lekker op mee door een WK-nummer uit te brengen. Maar ook kledingwinkels springen op die WK-trein. Zoals de Zara bijvoorbeeld. Die kwamen met een speciale retro voetbalcollectie. Dat heeft wat weg een beetje van de voetbaltenues van Mexico en Frankrijk uit de jaren 70 en 80. Nou, hartstikke leuk. Ze zijn er voor verschillende landen uitgebracht. Ook voor Curaçao natuurlijk, dat ook meedoet. Maar er zat wel een klein spelfoutje in. Daar staat namelijk op dat shirt Play with Curaçao. Maar dan staat Curaçao niet met een O op het eind, maar met een U. Dus dan staat de Curaçao-U.
0: Goed.
1: Ja. Het is dan wel weer grappig dat de C, zeg maar, in het midden van Curaçao, met dat kringetje eronder, die cedille, dat dan wel weer goed geschreven is. Nou goed, de shirtjes zijn inmiddels uit de verkoop gehaald.
0: Onze onderzoeksredactie is daar ingedoken. En die hebben uitgevonden dat je dus in Portugal het op deze manier schrijft. Dus onze theorie is nu dat iemand in Portugal dit shirt heeft ontworpen.
1: Oh. Ah. Nou, laten we dan maar even het dat
0: maar
1: voor
0: even
1: de Sarah.
0: Ja. Een stagiair uit Portugal dit t-shirt heeft. Maar verder wel een mooi t-shirt, hoor.
1: Ja.
0: Als we het dan toch hebben over het WK. De komende wereldkampioenschappen gaan we dit niet meer horen. Ja, misschien denk je van, is dit een imam on acid?
1: Een drum show.
0: Ja, een minaret die op hol slaat. Nee, zo klonken die vuvuzela's.
1: Oh ja.
0: Kun je dat nog herinneren? WK 2010 in Zuid-Afrika. Nou, je zal begrijpen, deze pokkenherrie willen ze niet in de Verenigde Staten. Dus die mogen niet meer. En naast de vuvuzela's zijn ook fluitjes, toeters en andere apparaten die overmatig veel lawaai maken verboden in stadions. Muziek van Taylor Swift mag wel.
1: Het is rustig hoor, onderweg. Eigenlijk zijn er geen files. Dit weekend kan het op veel plaatsen regenen. Er zijn meerdere evenementen waardoor het druk zou kunnen zijn. Onder andere het concert van J. Morgenavond rond Arnhem in Oostenrijk is er een festival. Dus hou daar rekening mee. En voor de rest zeggen wij goede reis. Jan Willem.

0: That's the kind of magic. Wauw.
1: Ja.
0: Radio is natuurlijk ook een beetje magisch, hè? Het is het theater van de verbeelding. Weet je wat zo leuk is?
1: Nou,
0: dat ik jou zo weg kan toveren.
1: Wist je dat? Ik ben er al niet meer.
0: Ja, er trapt natuurlijk niemand in.
1: Oh, of wil je, oh nee, ja, toe maar.
0: Ik wil je echt even wegtoveren.
1: Ja, tover maar weg.
0: Grappig, hè? Ja, ik moet zeggen, het programma is wel een stuk saaier ineens. Dat, ik mis hem wel een beetje.
2: Ik zie hem zitten,
0: wat zeg jij, Alfred van de Weetjes?
2: Ik zie hem gewoon nog zitten.
0: Oh, nee, waar zie je hem zitten? Wacht even, ik tover hem even terug. Jeroen,
1: Alfred,
0: hi,
1: zie je wel zitten?
0: Hi. Waar was jij in de tussentijd?
1: Ik was weggetoverd.
0: Nou ja,
1: het kan de radio, kan dat gewoon. Dat maakt allemaal niet uit.
0: Het was Queen.
3: Dobbelsteen.
0: Dus ik denk, jongens, hou eens even op. Druis even mijn liedje. Dan mag je nu bellen 0800-1122 om een liedje uit te vragen voor de Dobbelsteen. 0800-1122. In principe zijn we op zoek naar een liedje waar je vrolijk van wordt. Of waarvan je zegt van ja, weet je wel, als mensen zeggen wat is je guilty pleasure, dan zeg ik vaak deze. Chrissy, die weet er wel raad mee. Chrissy appte gisterochtend ook al. Goedemorgen jongens. Ben ik nog op tijd om mijn dochter Maud te verrassen met de makker.

0: Sirene op de dobbelsteen. Ze heeft sinds gisteren, of sinds deze week, een wekkerradio op haar slaapkamer. En ze wordt steeds heerlijk wakker met Jan Willem Startop. Bedankt en groetjes van Chrissy.
1: Ja,
0: gisteren appte ze dat, even uit mijn hoofd. Volgens mij appte ze toen van mijn dochter Maud is 7 en die heeft net een wekkerradio. En ze koos ervoor om met jullie op te starten. Nou, wat wij natuurlijk heel leuk vinden, Maud. Dus dank je wel daarvoor. En je staat op plekje 1 vandaag.
1: Twee is Melanie, goedemorgen. Nu met deze regen heel graag wat vrolijker op de dobbelsteen. Weather Girls, it's raining men.
0: We gaan naar plekje 3. Die is voor Anneke. Goedemorgen, jongen. Graag Boyzone met No Matter What op de dobbelsteen. Morgen geven zij hun allerlaatste concert. En helaas komen ze niet naar Nederland, dus dan maar op de radio. Groetjes van Anneke.
1: 4 is Ozzy. Hoi Jan-Willem, Jeroen, Carmen en Alfred. Mijn dochter Milena, 9, heeft vanmiddag haar eerste optreden achter de drums. Ze gaat Don't Start Now van Dua Lipa spelen. Zou die op de dobbelsteen mogen? Alvast dank namens Milena. Groetjes, Oswald.
0: Leuk. Nou, dankjewel voor de aanvraag. Succes, Milena, met drummen. We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met Jan-Willem.
2: Ja, goedemorgen, met Edwin.
1: Hi Edwin.
0: Jeroen is er ook.
1: Ja, hi.
2: Hey Jeroen.
0: Hey, man. We waren hem net even kwijt, maar hij is er weer.
2: Lekker, man.
1: Zeg wat? Het eens.
0: Ja, 5. Die is voor jou.
2: Hey, ik ben vandaag jarig. En ik zou graag een DE-club willen aanvragen. Met, met de tekst Go Shutty. It's your birthday.
0: In de club. En hoeveel kaarsjes mocht je uitblazen vandaag?
2: Ja, het is officieel 56, maar ik zeg 46.
0: 46, ja precies. Ik snap het, ik snap het.
2: Ja. Je gaat achteruit, hè?
0: Op een gegeven moment stop je gewoon met tellen, dat is ook zo.
2: Ja, precies.
0: Maar goed, van harte gefeliciteerd, dat was de eerste. En jij vraagt dus in principe 50 cent voor je verjaardag.
2: Dankjewel.
0: Ja toch? Ja, dat is een koopje, man. Ja, dat is,
1: yo.
0: Ik heb wel eens duurdere verjaardagen, Edwin.
1: Yo.
0: Zo gewoon gebleven, die man. Hè. Dankjewel voor het bellen.
2: Hey, dankjewel.
0: Doei. Hoi, dankjewel jou ook. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, met wie spreken wij?
3: Met Frank.
0: Hey Frank, goedemorgen. Hallo. Je mag het zeggen. Plekje 6 is voor jou.
3: Ja, Come On Eileen van Dexy Midnight Runners.
0: Altijd leuk, hè?
3: Altijd leuk, altijd lekker vrolijk worden.
0: Ja, je bent onderweg, zo te horen?
3: Ik ben onderweg.
0: Waar gaat de reis naartoe?
3: Naar Hilversum.
0: Oh, je bent in de buurt straks?
3: Ja.
0: Oh, maar je bent toevallig manager bij de NPO.
3: Nee. Ik mag vandaag een heel leuk programma gaan doen als opnameleider.
0: Oh nee, het is onze Frank! Nee! Dat is ook, ik had je stem niet eens herkend.
1: Je klinkt zo relaxed ineens, zo kennen we je helemaal niet.
0: Nee, normaal schreeuw je altijd.
1: Ja, schiet op!
0: Stilte!
3: Sorry. Ja, nee. Maar eigenlijk ben je een heel aardig persoon.
1: Dat weten we toch, Frank.
0: Maar wat grappig dat je er doorheen komt. Ja, je vertelde wel eens dat je luisterde naar het programma. Maar of dat ook echt zo was. Je weet dat nooit in de tv-wereld. Hè. Dat is dan dat ik altijd denk, ja, het zal wel.
3: Dit keer was het echt waar.
1: Ja, wat leuk, man.
0: Frank, maar vanmiddag hebben we dus de opname van onze allerlaatste Jan Willem Ruimte op. Val je daarna in een diep zwart gat of valt het wel mee?
3: Een weekend uithuilen en dan mezelf weer herpakken en dan gaan we
0: gewoon
3: weer door.
0: Nou, hartstikke leuk om je alvast gesproken te hebben.
3: Nou, wederzijds, ja, heren.
1: En dan zien we elkaar straks, ja.
3: Zeker.
0: We hebben weer een veel te vol programma, Frank, dus dat wordt weer hard werken voor je. Ja, maar ik kan echt om 4 uur weer aan het zuurstof.
3: Ik kan ook een kwartiertje beginnen.
0: Ja, oh, nou doe ze allemaal de groeten en tot straks.
3: Tot straks.
0: Doeg. Hoi. Ik heb inmiddels gegooid. Is het 6 geworden voor Frank?
1: Nee,
0: of wordt het toch wat anders? Ja, nou, gelukkig. Want anders
1: ik ga
0: niemand het geloofd.
1: Ik ga meenemen voor Frank en zet hem wel even aan op de speakers in de studio.
0: Oh, dat is waar, ja. In het voorprogramma.
1: Het is 2 geworden in dit geval. Ja.
0: Melanie. Die weet wel raad met dit weer.
1: Ja.
0: Maar weten de Weather Girls dat ook? Kun jij ze even roepen of zijn ze ook verdwenen?
1: Hey, Weather Girls. Zijn jullie er klaar voor?
0: Nou, Carmen is van het nieuws, hè? Gaan ze ook al op jouw stoel zitten, Carmen?
4: Dat kan niet, hoor.
0: De Weather Girls nemen de boel over.

0: 2 op de dobbelsteen. Maandag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het weerbericht voor je. Nou, niet alleen mannen, maar ook water. Het is veel regen, onweer. Maar ook toch wel wat zon. Temperatuur ligt rond de 19 graden vandaag. Geen virus gemeld. Dus we gaan naar het nieuws van 7:30 met Carmen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. De inwoners van Moerdijk blijven langer in onzekerheid. Het besluit over de toekomst van het Brabantse dorp is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat Moerdijk moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. En daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar. Bewoners noemen het absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Een koud, vochtig of slecht geventileerd huis kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals astma, reuma of stress. En daarom begint TNO een proef in 5 gemeenten, waaronder Heerlen, Arnhem en Almelo. De huisarts kan daar voor de patiënt een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie.
2: En daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: Ja, die pilot heet Gezonde Woning op Recept. In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en daar is het een succes, zegt TNO. De bewoners werden gezonder na een flinke investering in hun huis. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin. Dat zou kunnen gebeuren in Zwitserland of Turkije. Dat schrijft Zelensky in een open brief aan Poetin die hij online heeft gezet. Poetin heeft nog niet gereageerd. Eerder zei hij steeds dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky pas ontmoeten als er een akkoord wordt getekend. Zelensky wil juist eerst een staakt het vuren en dan pas onderhandelen over een akkoord. De 20e editie van de Alpe d'Huez heeft gisteren een recordbedrag opgeleverd. De hele dag liepen of fietsten mensen de Franse bergen op. En onze Evelien de Bruin maakte het eindbedrag bekend.
3: 5, 4, 3, 2, 1. 25 miljoen euro. En dat is allemaal aan jullie te danken. Gefeliciteerd. Iedereen thuis ook. Waanzinnig bedankt.
1: Ruim 25 miljoen dus, zei ze. De afgelopen 20 jaar werd er in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker.
0: Algemeen Dagblad?
4: Ja.
5: Ik had hier weer die konijn uit Glanerbrug, maar daar gaan we het niet mee.
0: Het is toch de Telegraaf?
5: Oh, dit is de Telegraaf, sorry. Ik zat even iets anders.
0: Ja, ik zit er even te kijken. Ik zie hele grote letters. Nee, dit is de Telegraaf.
5: Tax bereikt. Dat is de kop. Maar de vraag is, waar gaat het er?
0: Tax bereikt. Heb je protest aangetekend door de Belastingdienst? Jongens, dit is, nu is het ook een keer klaar.
5: Nee.
1: Ja, daar gaat het natuurlijk wel over een bepaalde...
0: Over een bepaalde bedrag, belasting, toch?
1: Dat waar je het helemaal niet mee eens bent.
0: Ja, ja, iemand wilde een belasting op iets. En nu is die tax bereikt. En dat is de grap van de kopmaker, denk ik.
1: Dat zal het zijn.
5: De burgemeester van het Italiaanse plaatsje San Giorgio sul Legano, dat ligt vlakbij Milaan, maakt zichzelf niet geliefd bij hondenbezitters. Zijn voorstel, dubbele punt, een vrijwillige solidariteitsbijdrage van 20 euro per viervoeter om daarvan meer voorzieningen voor kinderen te kunnen betalen. De gemeente telt nog geen 300 kinderen, maar wel 3 keer zoveel honden. Uw labrador zal uw pensioen niet betalen, schrijft hij in het gemeenteblad. Zelf heeft de burgemeester overigens geen hond. Kijk, daar ga je al. Ja. Wel deelt hij zijn huis met 2 katten en hij is vader van 3 kinderen.
0: Kijk, ja. En die hebben geen speeltuin.
1: En ik heb geen idee. Geen kattenbelasting.
5: Nee, dat denk ik niet dat hij daarover nadenkt. En denkt, ja, nee, doen die honden maar. Daar heb ik zelf geen last van.
0: Hé, hey, lieve vrienden, ik ga me inzetten.
1: De dobbelsteen.
5: Oh, wildcard.
1: Ja. Ja.
0: De wildcard. Ja, nou ja, het is 5 juni.
5: Wil je het ons tegelijk zeggen?
0: Ja, nu al. Zijn jullie allebei tegelijk. Ja, het is 5 juni. Het is inderdaad heel vroeg. Maar ja, ik dacht, weet je wel, het is maar één. We maken maar 1 keer de laatste tv-show. En dat is vandaag, vanavond, 9:55. En ik vond het eigenlijk wel heel grappig dat Frank onze opnameleider
5: belde. Onze opnameleider, ja.
0: Dus Frank, ik hoop dat je nog luistert. En het is heel leuk dat je je werk mee naar je werk neemt. En naar ons luistert, terwijl je dan op weg bent naar de studio waar je ons dan straks weer in bedwang moet houden. Nou, het publiek dat aanwezig is weet hoe lastig dat is. Dus Frank, deze heb je meer dan verdiend. En die draai ik gelijk op aan iedereen die mee heeft gewerkt aan het tv-programma.

0: somber. De eerste single, dit was Homewrecker.
1: Wat is dat nou, jongen?
0: Misschien dat jij heel erg.
1: Nee, we zitten midden in het programma.
0: Is raar, hè?
2: Nieuwe muziek op Robbeens Radio.
1: Is dat Willem-Alexander weer voor de deur?
3: Nou, wie is het?
4: Hey guys, it's Taylor Swift. And this is the world premiere of my new song, I Knew It, I Knew You.
0: Maar Taylor, is dat al? Oh, ze is alweer weg.

0: gewoon de wereldpremière van de nieuwe single van Taylor Swift. Heb ik dat goed begrepen? Ja. Van Taylor Swift net.
1: I knew it.
2: Bij Radio 2.
0: Ja, een nieuwe single, speciaal voor Toy Story 5. Ja. Haar favoriete film. En daarom wilden ze helemaal terug naar de country feeling. I knew it.
1: Nou weer.
0: Ja, maar het, is toch, het zal ze toch niet weer zijn, Joen.
1: Ik ga even,
0: doe de deur even open.
1: Nou, Taylor.
3: Hey everybody, it's Taylor Swift. And that was the world premiere of my new song, I Knew It, I Knew You. From Toy Story 5.
1: Oh ja, Taylor, blijf nog even staan. Ja. Oh. Taylor!
4: Jan-Willem, start op. Intro rally.
1: Mag ik een selfie?
0: Al die moeite voor zo'n korte afkondiging.
2: En we zijn het hartstikke druk, joh.
0: Dat is ook zo. Ferdy, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hallo, Ferdy.
0: Je hebt het pas druk.
5: Ja, ik heb het enorm druk.
0: Ja, man. Ja. Gewoon de intro rally spelen.
5: Dingen.
0: Echt? Heb je de bammetjes alweer gesmeerd?
5: De bammetjes zijn gesmeerd. Eén met pindakaas, één met jam.
0: Oh, iedere ochtend hetzelfde liedje. En niet te veel boter natuurlijk?
5: Niet te veel boter, nee.
0: Dat is heel belangrijk.
2: Maar wel lekker veel jam.
5: Ja, heel veel jam.
0: Maar Ferdy, dat je dan tussendoor ook nog tijdens dat ochtendritueel tijd vindt om mee te spelen met de intro rally?
5: Ja, ben ik zelf ook wel blij mee eigenlijk.
0: Ja, nou leuk. Knap dat het gelukt is. En meer dan welkom. Je hebt ook een bijzondere categorie uitgekozen. In die zin bijzonder dat die volgens mij niet zo heel vaak is gekozen. Misschien is het wel de allereerste keer, namelijk indie bands uit de jaren 10 van deze eeuw.
5: Ja, ik denk, doen we het wat anders. Ja. Dus het is toch wel vaak top 2000 en zo. Ik denk, nou, we gaan eens even wat anders
0: bands?
5: Doen.
0: Ja, indie bands. Kun je uitleggen wat een indie band is?
5: Ja, ik denk het wel. Dus van een onafhankelijk label. Dus volgens mij is dat indie voor independent. En bands die klein waren en later uiteindelijk wel groter zijn geworden.
0: Ja, vaak wel, hè?
2: Wat een specifieke categorie.
0: Ja, maar ja, dat zijn vaak wel de labeltjes waar dan leuke nieuwe ontdekkingen te vinden zijn, hè? Voor echte muziekliefhebbers.
5: Die blijven hangen, hopelijk. Ja. Voor intro rallies.
0: Ja, precies.
4: Ronde 1.
0: Nou, laten we het hopen dat ze zijn blijven hangen. Want ik heb er 5 gevonden. Bands die als indie in ieder geval zijn begonnen en misschien dan wel later getekend hebben bij een groot label. Maar ja, dat is wat het is. 5 en de eerste is 10 seconden en de laatste 2 seconden. Als je ze allemaal goed hebt, Ferdy, dan win je het helemaal mok natuurlijk.
1: Helemaal mok.
0: Hey, en heb je de kinderen wel paraat voor dat moment, als het gaat lukken om mee te roepen?
5: Nou, ze zitten beneden, anders dan schreeuwen ze er doorheen.
0: Ja,
5: dus ik ben even solo.
0: Ja, dus oké, dat moment komt straks. Eerst maar eens even dat eerste intro van 10 seconden. Ben je er klaar voor?
5: Ja, zeker. Kom maar op.
0: Hier is succes, hè.

0: Volgens mij zijn dit de Black Keys.
1: Ja.
0: En dan is het volgens mij Gold on the Ceiling. Klopt dat?
1: Ja, klopt dat. Ja, dit is, uiteindelijk speel jij het spelletje. Kijk, het enige wat ik kan zeggen, speel je daarvoor?
2: Weet je al hoe laat het is, hè, Ferry?
1: Sorry? Yeah. Wat zeg je, Jeroen?
2: Ik zei dan, Ferry, dan weet je al hoe laat het is, hè, als Jan-Willem dat zegt.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is waar, hè. Ik twijfel. Er was nog een andere Black Keys, maar daar kom ik even niet op. Dus speel voor Gold on the Ceiling.
1: Jij speelt voor Gold on the Ceiling.
2: Gold on the Ceiling.
1: Ja, eenmaal andermaal.
0: Eenmaal andermaal.
1: Ja?
0: Ja.
1: Jeroen had wel een beetje gelijk.
2: Kleine intro
1: wel, het waren de Black Keys, dat had je goed. En het was inderdaad, ja, Gold on the Ceiling is natuurlijk een bekende. Maar denk net zo bekend is deze.
0: I'm a Lonely Boy.
1: Ja, Lonely Boy, ja.
2: Oh, zeg dat nou.
1: Ja, waar komt hij dan in één keer vandaan?
0: In één keer heb je hem, hè.
1: Nou, ja, Ferry. Zullen we even die andere doornemen?
0: Ja, is helemaal goed.
1: 8 seconden is deze.
0: Dat is Do I Wanna Know van de Arctic Monkeys.
1: Ja, Do I Wanna Know van de Arctic Monkeys. Eigenlijk zijn dit allemaal van die liedjes die dan ook ontdekt worden door series. Weet je, als je Suits kijkt bijvoorbeeld, er zit heel veel van dit soort muziek in. Arctic Monkeys, Do I Wanna Know was het. De volgende was deze, 6 seconden.
0: Die waren laatst nog in de Ziggo, dat was leuk. Tim Impala.
1: En welk nummer?
0: Met Let It Happen.
1: Ja, Let It Happen is de titel. 4 seconden.
0: Heet het nummer niet Plage?
1: Ja, zo heet het nummer van Crystal Fighters. En de laatste van 2 seconden is deze.
0: Dat is Everything Now van Arcade Fire.
2: Oh, Ferdy!
1: Ja, heb je het echt goed gedaan, hè? Want kijk, die Black Keys wist je ook. Maar ja, je bleef volharden in die Gold on the Ceiling.
0: Ja, het is niet alsof je het niet hebt geprobeerd.
1: Ja, inderdaad. Nee. We hebben het wel een beetje voorgelegd. Maar uiteindelijk, weet je wel, als je dan denkt van ja, maar ik doe het toch, dan moet je dat ook gewoon doen. Maar helaas heeft het dan geen prijs opgeleverd. Wel een liedje. Welke zou je willen horen uit deze 5?
0: Doe maar de Arctic Monkeys.
1: Arctic Monkeys, ja, daar hoopte ik eigenlijk wel een beetje op. Want die staat altijd hoog in de top 2000. Lekker nummer. En we sturen je niet met lege handen weg.
2: Nee.
1: Ik denk ook voor de kinderen, toch?
2: Naast
1: de bammetjes.
2: Ook voor de kinderen, naast de bammetjes. Extreme en Velbeginner Jan-Willem start op Sneutelhanger. Hij komt naar Utrecht. Het prachtige
0: Helemaal
2: Utrecht.
0: Fijn.
1: Omdat we toch een beetje sneu vinden.
2: Oh ja, vind ik best wel sneu, ja.
1: Ferry, bedankt voor het meedoen.
0: Niet mee
1: wat
0: fijn
1: zeg
0: weekend.
1: Je? Ja, jij ook.
0: Ik
1: niet te lang
0: mogen. Fijn weekend.
1: Niet te lang mogen. Praat ik er weer doorheen. Wat zei je precies?
0: Ik zei niet te lang van mee zitten en een heel fijn weekend jullie.
1: Zo is het. Jij ook.
0: Oké, bye.

0: Ferdy had er 4 goed. En van degene die er niet wist, of in ieder geval fout antwoorden, wist hij ook nog de artiest. Dus eigenlijk is hij met een 9 van school gestuurd.
1: Ja, met een 9,8.
0: Een 9,8?
1: Ja, weet ik veel. Hij had het zo goed gedaan.
0: 9,8. Ik vraag het even aan Alfred van de Weetjes, die alles weet, zullen we niet maar kan opzoeken.
2: Nou, ik vraag me even af waar die komma 8 van. Ja,
1: dat is weet ik veel. Ik zeg bijna, dat bijna alles goed.
0: Ja, de Skoerlandse van de meester. Oh, ja. Die krijgt 0,8 extra voor de moeite. Oh,
1: ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik, we hebben hem ook wel echt zeg maar, bij die eerste echt gezegd, weet je het zeker? Ja, en zei hij, ja, ik weet het zeker.
0: Ja, toen zeiden we het nog een keer. Ja, ja zo is het ook. Ja. Ja, het is wat het is, maar gelukkig is hij er zelf hartstikke cool onder.
1: Ah, joh.
0: Hij zei het al, niet te lang over mokken.
1: Precies.
0: Ferdy, dankjewel voor het meedoen en een lekker liedje was het. Do I Wanna Know van de Arctic Monkeys. Hier is Carmen. Zometeen het nieuws van 8 uur met Carmen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Waar gaat dit zo over?
4: Voor jou de mooiste platen.
1: Hè? Wat een vette jingle is dit.
3: Goeie, hè?
1: Zulke goede jingles hebben we niet bij Radio 2.
0: Nee. De mooiste platen. Is dit een DJ die wij dan niet kennen, maar wel een jubileum viert? Bijvoorbeeld bij een regionale zender? Of een piraat misschien zelfs?
3: Oeh, kijk.
1: Radio in de brand, uit de brand, uit Wanneparveen.
0: Radio de blauwe stoeptegel uit...
3: Ik vond het woord piraat, haal ik koffie voor je.
0: Ja, echt waar?
3: Ja, dat doe ik.
5: Maar... Dit is NPO Radio 2.
0: Ja, dus mensen maken even een rapportje op voor Carmen. En laten we weten waar we ons gaan ontvangen. Dat is hartstikke leuk.
6: Goeie zelfruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Oh,
2: wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
0: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Dag radiovrienden, na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
11: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
10: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
11: Opgeruimd je weekend in met Jan Willem ruimt op.
10: Vanavond om 9:30 bij BNN VARA op NPO 1.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen, live your dreams.
10: Het is 8 uur op vrijdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Goedemorgen.
12: Goedemorgen. Er is een tekort aan woningen en toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van één bepaald type, namelijk de eensgezinswoningen. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel eengezinswoningen als gezinnen. En veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En ook worden er nog veel gebouwd. En dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, zo waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit juist voor meer appartementen en seniorenwoningen. De voetbalploeg van Curaçao is voor een paar dagen weer op eigen bodem voordat de spelers naar Amerika gaan voor het WK. Dick Advocaat, met zijn 78 jaar, de oudste bondscoach op het wereldkampioenschap, hoopt de voetbalwereld te verrassen.
13: Kijk, wij hebben het onmogelijk mogelijk gemaakt, zo moet je het wel zien. En alles wat wij kunnen bereiken met het elftal, dat is meegenomen en daar gaan we ook voor. Dus we kunnen het iedereen lastig maken, dat heb ik steeds gezegd. En zo voelt de groep het ook. Dus we schrijven niks af, dat weten we pas na afloop.
12: De hoop is dus een ronde verder komen in een pool met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. De Verenigde Staten hebben opnieuw sancties opgelegd aan Cuba. Dit keer aan de president en zijn familie. Vanuit Amerika kan er met hen geen zaken meer worden gedaan. En ook kan de familie niet meer bij geld dat op Amerikaanse banken staat. Hiermee wil de regering Trump het communistische regime verder onder druk zetten. Al maandenlang dreigt Amerika met militair ingrijpen. De Cubaanse regering noemen de acties illegaal en gewelddadig. En bij de krant De Gelderlander is er nieuws over deze radiozender.
14: Voor jou de mooiste platen. Uit de oude kast getrokken. Dit is de Firma

0: Wat is het precies, Carmen?
1: Ja, de PCB staat voor Piratencombinatie Brabant. En deze illegale zender is uit de lucht gehaald. De zendapparatuur hadden ze op een creatieve plek geplaatst, namelijk in de kerktoren van Mil, met een list. Ze gingen met z'n tweeën naar de kerk en zeiden tegen de koster dat ze werklieden waren. Nou, de koster was goedgelovig, liet ze binnen en ze konden zo ongestoord hun gang gaan. Ze plaatsten de zendapparatuur hoog in de toren, waardoor ze maandenlang echt een glasheldere verbinding hadden. Geweldig. Maar de apparatuur is dan nu in beslag genomen.
0: Even een berichtje voor meneer de pastoor, dankjewel. Super sympathiek.
2: Maar dat is misleiding. Dan maak je misbruik van iemand.
0: Nee, zeker niet. Luistercijfers zijn torenhoog, dames en heren. Trek even aan de bel. Kan je even kijken wat voor weer het vandaag wordt?
1: Hemelsweer vandaag.
0: Hemelsweer.
1: Hier en daar buien vanmiddag, vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig. Maximaal 18 graden.
0: Albrecht van de Weetjes, hoe is de ontvangst bij jou?
3: Het is glashelder.
0: En bij jou, jongen, kijken de vecht. Ik zie dat je er ontzettend veel zin in hebt. Dat je dit ontzettend zit te genieten.
2: Enorm van te genieten van deze muziek. Ja. Ik vind het een fascinerend verhaal. Ik zit er echt eens bijna een scène voor je in een serie.
1: Ja, toch? Dit is een film.
0: Heb je genoeg galm? Of zeggen we nou, doe mij er maar een beetje bij.
2: Wat heeft u daar onder uw jas?
3: Nou, wel een enorme bijbel.
0: Het is voor deze dat je nou de reclame verlangt, volgens mij.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken, doen.
10: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Goedemorgen.
7: Hallo.
6: Alles goed?
7: Ja.
6: Ben je er klaar voor?
7: Zeker.
6: Zullen we gewoon beginnen dan?
8: Jan Willem, start op.

0: naar een weekend toe. En je ziet het in je RDS staan van je autoradio. Dan denk je, ja, voor mij ben ik aan weekend toe. Staat er nou echt Chumbawamba of ligt het aan mij? Nee, er staat echt Chumbawamba, want zo heten ze gewoon. Daar kunnen wij verder ook niks aan veranderen. Dus als dat op je radio staat, dan is hij niet stuk. Dan klopt het gewoon. Chumbawamba en Tap Tamping. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom op deze wisselvallige dag. Je krijgt vandaag van alles regen, onweer en zon. Het wordt gemiddeld rond de 19 graden vandaag.
1: Ja.

0: Vanavond de allerlaatste aflevering van ons televisieprogramma Jan Willem Ruimt Op. Daar zijn we mee begonnen natuurlijk om de 2000ste aflevering op de radio te vieren.
1: Ja.
0: En het wordt een feestje vanavond. Hou je vast. Raccoon komt langs. En onderweg pikken ze ook nog even in Den Haag direct op. Dan hebben we ook nog Caro. Dat is voorheen de Jordan, voorheen Caro Emerald.
1: Ja.
0: En Joshua Peter. En Sarah Julia.
1: Nou, het is echt. We moeten even vragen of we zeg maar 2 voor 12 mag uitlopen. Want dan kunnen we.
0: Ja, nou, inderdaad zeggen. Of we genoeg kleedkamers hebben ook. Vanavond 5 voor 9:30 NPO 1. Jan Willem ruimt op.
1: En Snelle is morgen voor heel even festivaldirecteur. Hij organiseert.
0: Oh, is dat voor de baas van voor een dag? Wat gisteren was?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja, hij organiseert de eerste editie van het Thuis bij Snelle Festival. Hij had het eerder ook al eens gedaan in Deventer in het voetbalstadion. En toen heette het ook Thuis bij Snelle. Maar dit is het Thuis bij Snelle Festival in Buslo. Tussen Apeldoorn en Deventer is dat. En hij heeft het hartstikke goed voor elkaar. Want er komen echt allemaal super vette artiesten langs. Acta en de Munich, Bente, Miss Montreal, Ronnie Flex. En daar is hij weer, Samuel Welten.
0: Leuk hoor, veel plezier als je erheen gaat. We gaan sowieso fluitend richting het weekend vandaag. Het Nederlands kampioen vogelfluiten is zometeen bij ons te gast. Gisteren spraken we met juryvoorzitter Anne. En dat was rond 7:15. Kan zijn dat je het gemist hebt. Anne vertelde dat het heel belangrijk is dat NK vogelfluiten ook om de vogels op de kaart te zetten. Omdat vogels natuurlijk super belangrijk zijn voor de biodiversiteit en de natuur. En ze zei van ja, ik heb ooit ook een keer meegedaan aan het NK vogelfluiten. Ze had namelijk een goede eendenimitatie in huis. Dus wij vroegen natuurlijk van nou, doe even een
1: eend. Laat ze horen, ja.
0: Ja, en dat ging zo.
2: Zoiets.
0: Sorry, maar was dit een dronken eend of een verdronken eend? Het viel een beetje weg, denk ik.
2: Oh, hoorde je het niet?
0: Nee, nog een keer.
2: Oké.
0: Ja, dat ging dus helemaal mis. Lag niet aan
1: haar. Eigenlijk, hè? Dat je dan net dat moment, dat ene seconde van fame en dat dan.
0: Ja. Maar goed, gisteravond was dus het NK Vogelfluiten. En daar werd ze natuurlijk ook even naar voren gehaald. Omdat zij bekend mocht maken wie er dan heeft gewonnen. En toen heeft de presentator haar ook nog eventjes op het podium gegeven.
1: Is ze uitgefloten?
0: Nou, weet je wat, daar was de presentator even bang voor. Dus die dacht, weet je wat, ik ga even uitleggen wat er dus gisterochtend op de radio gebeurde.
3: Anne was vanochtend bij Radio 2. En die prutsers van Radio 2, die hadden de techniek liet haar in de steek. Dus dit is je moment om nog even wel de eend. De eend kwam niet door op de radio, Anne.
0: Ja, geweldig, Anne.
4: Ja, dit zijn ze. De 3 van vandaag.
1: Ik ben toch wel blij dat ze dan toch nog eventjes een momentje heeft kunnen.
0: Ja, geweldig. Ja. En helemaal in de eentje. En zometeen hebben we dus de kampioenvogelfluiten.
4: Nummer 3.
1: Moeten we wel nog even onze telefoonlijn tegen.
0: Ja, daar gaan we wel. Ja, we gaan natuurlijk wel vragen. Doe eens even naar.
1: Een keren abonnementje.
0: Ja, inderdaad, die prutsers van Radio 2 met zijn stomme telefoon.
1: Ja.
0: Harry Styles, die staat op plekje 3 vandaag. Hij mag er nog eentje doen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam vanavond. En dan zit het er echt op. Dan heeft hij 10 keer opgetreden bij ons. Dan is het echt af en toe tijd om afscheid te nemen. Van de arena, maar ook van het Vondelpark. Daar liep hij natuurlijk maar al te graag even een rondje in zijn zwarte broekje samen met zijn verloofde, Zoe Kravitz. Van de volgende week gaan ze een rondje lopen in het Hyde Park in Londen, want daar staat hij 12 keer in het Wembley Stadion.
4: Nummer 2.
1: Op 2 de Songwriters Wall of Fame. We krijgen er in Nederland namelijk ook eentje. Dat moet eigenlijk de Nederlandse tegenhanger worden van de Amerikaanse Songwriters Hall of Fame, waarin onder andere Bob Dylan, Stevie Wonder en Taylor Swift zijn opgenomen. De Nederlandse versie begint na de zomer bij het Museum Beeld en Geluid hier in Hilversum. De onderscheiding is bedoeld voor songwriters die minimaal 20 jaar actief zijn en meerdere successen en hits op hun naam hebben staan. Volgende maand wordt bekend welke artiesten als eerste worden opgenomen en het is de bedoeling dat het dan elk jaar terugkomt.
0: Wat een ontzettend leuk idee.
1: Ja.
4: Dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1.
0: Daar staat de Alpe d'Huez. Ruim 5000 deelnemers hebben met elkaar een recordbedrag opgehaald voor KWF.
5: 25 miljoen euro.
0: Wow. Ja, eveneens zijn meer dan 25 miljoen euro. Omdat het toch ook altijd wel even spannend is om dat bedrag eruit te spreken als je dat ziet verschijnen. Het is om precies te zijn 25.020.619 euro. Dus op het podium hadden ze na de bekendmaking maar 1 woord voor dit hele spektakel.
6: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk.
5: Dit is toch ongelooflijk? Ja, het is werkelijk
0: ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, maar het is wel gebeurd. Echt fantastisch. Er is nog nooit zoveel geld opgehaald voor deze actie. En dan gaat er nog meer bij komen. Het definitieve bedrag wordt in oktober.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Something Good van Ilse de Lange.

0: Ilse de Lange. En Something Good, mooi. Deze week NPO Radio 2 topsong. Heel mooi zelfs. Ja, ja, en zometeen maakt Bart alweer de nieuwe topsong bekend voor de komende week.
1: Het gaat sneller, dat is dan ook dat je het gevoel hebt alsof het allemaal niks waard was.
0: Het vliegt voorbij,
1: is niet zo van
0: vliegt nog sneller dan een vogel, wat dat betreft. En daarover gesproken. Gisteren was het NK Vogelfluit, hè. We hebben Tony aan de lijn, die is Nederlands kampioen. Tony, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Tony.
0: Oh, wat hadden we je graag hier gehad in de studio, man.
2: Ja, sorry. Ik had wat anders. Dat was al lang besproken, dus ik kom niet onderuit.
0: Ja, bedrijfsfeestje geloof ik, hè?
2: Bedrijfsfeestje. Ja, we gaan een leuk uitje maken de hele dag. Dus,
0: gezellig. Hé, maar weten ze op het werk al dat je Nederlands kampioen bent?
2: Nou, ik werk niet meer. Ik ben met pensioen.
0: Oh, maar je mag nog wel mee met de feestjes?
2: Ja, ik mag, we mogen wel mee. Dus van mijn vrouw's werk.
0: Oh, maar wat leuk, joh. Nou,
2: hartstikke leuk.
0: Maar dat begrijp ik ook wel.
2: Leuke uitjes.
0: Ja, dan kun je ook niet je snor drukken. Dat is natuurlijk, dat zal je vrouw je ook niet danken.
1: Nee, dat kan niet.
0: Gisteren, laten we even beginnen bij het begin. Van harte gefeliciteerd met deze titel.
2: Ja, dankjewel.
0: Nederlands kampioen vogelfluit. Het was in het Giftpark in Utrecht. Het mooiste moment vond ik misschien, naast het moment dat jij natuurlijk won, dat iedereen tegelijkertijd zijn imitatie deed, of haar imitatie.
2: Ja.
0: Dan krijg je echt één grote vogelbende eigenlijk.
2: Ja, dat was echt...
0: Je denkt in welke dierentuin ben ik beland?
1: Ja,
2: ja, klopt.
1: De tropische kat.
0: Het zijn allemaal mensen.
2: Ja, wat mooier dan mijn at is.
0: Ja, en onze onderzoeksredactie, en met name onze onderzoeksredacteur, of hoofdonderzoeksredactie, Rianne, die was er ook. En die zei, op een gegeven moment deed iemand een duif na, een vrouw.

0: Ja. En die ging ook de eerste halve minuut met haar hoofd bewegen, zo naar voren.
1: Ja, ja.
0: Dat je echt dacht, ja, wat
2: ben je van plan?
0: Ja, ze transformeerde naar een duif en deed toen vervolgens de duif naar. Wat schitterend was.
1: Klopt.
0: Jij hebt nogal wat in huis. Hè? Je hebt gewonnen met een merelgeluid. Ja, ik ga je natuurlijk zo meteen vragen om dat live te doen. Zullen we heel even luisteren naar het winnende moment?
1: Is prima.
0: Ja, maar het is wel bizar, hè, Tony. Dit is toch heel knap.
1: Ja. Heel lang geoefend. Ik begon eigenlijk als kleine jongen. Ik zag iemand fluiten zonder vingers. Ik deed dit ook zonder vingers in mijn mond. Mm-hmm. Want dan kun je die rol mooi maken. En ik was een van de jongsten thuis. En mijn broers die konden ook wel fluiten. Ik denk, maar ik moet toch proberen dat ik dat beter kan dan die grote broers van mij. Dus veel oefenen.
0: En wanneer kom je er dan achter van, ja, ik ben hier eigenlijk wel heel erg goed in? Dat zeg maar, bij wijze van spreken, de vogels hun hoofd omdraaien omdat ze denken van, hey, dit is er een van ons.
1: Ja. Nou, ik, waar ik woon ook, daar zitten ook veel vogels. En één heeft er bij de buurvrouw in Den Haag een nestje. En die gaat dan altijd bij mij op de hoogste punt van het huis zitten. En dan fluit hij. En als ik dan buiten ben, dan kan ik het niet laten. Hè. Dan doe ik ook even de merel na.
0: Ja,
1: en dan krijg ik elke keer antwoord. Ja.
0: Ja, maar weet je wel wat je zegt? Want voor hetzelfde geld scheldt dus de huid vol, hè?
1: Ja, en dan krijg ik antwoord. En dan zegt de buurvrouw, oh, je bent weer aan het praten met de merel.
0: Het is toch grappig? Ja, je bent gewoon aan het chansen met de vogels.
1: Ja.
0: Maar wanneer dacht je echt van, ja, ik kan dit echt heel erg goed?
1: Ja, nou, op een gegeven moment dan merk je zelf wel. Ik heb vroeger ook altijd vogels gehad, dus ik hou ook van vogelfluiten.
0: Ja.
1: En ik denk, dat gaat goed. En als je een reactie krijgt van de merel, ik denk, nou, die accepteren dat wel.
2: En hoe heet je vrouw, merel?
1: Nee, mijn vrouw, die heet Elisabeth.
0: Oh. Elisabeth, dat is dan wel jammer, hè? Maar ja, vooruit, ja. Je kan ook niet alles hebben, natuurlijk.
1: Nee, je kunt niet
2: zou heel leuk hebben. Zou de cirkel rond zijn. Ja. Al een mooie kop boven het artikel.
0: Ja, precies, het vogeltje zingt natuurlijk ook zoals het gebekt is, wat dat betreft. Maar zegt je vrouw wel eens, hou je snavel?
1: Nee hoor, ze vond het leuk. Want zij was eigenlijk de animator. Zij zegt, je doet altijd vogels na. En nou is dat, vorig jaar kregen we te horen dat iemand de koekoek mooi had nagedaan. Ik had het ook even gekeken op YouTube. En ze zegt, maar je kunt toch ook vogels nadoen? Je moet gewoon meedoen. Dus zij is een beetje de animator achter de vrouw.
0: Geweldig, zij is de aanjager. Maar het is toch superleuk dat je getrouwd bent met iemand die dan je talent erkent en je ook nog stimuleert.
1: Ja, zeker.
0: Maar goed, de merel, daar heb je mee gewonnen. De merel is niet de enige vogel die je in huis hebt. Laten we even luisteren naar de vink. Ja, vink ook heel knap.
2: Die heb je ook heel nagedaan.
0: Ja. Hebben we ook nog de schoolekster?
1: Ja.
0: Kijk, je kan me alles wijs maken, maar ik vind het heel overtuigend klinken.
1: Ja.
0: De grote buizerd hebben we ook nog.
1: Ja.
3: Buizerd.
0: Oh ja, iemand herkende het ook. Hey, buizerd, grappig.
1: Ja. Van de organisatie, dus dat klopt, hè.
0: Maar Tony, als klap op de vuurpijl, kun je ook nog vuurwerk nadoen?
1: Ook.
2: Vuurwerk.
0: Hij kan vuurwerk nadoen. Ja, wat voor vuurpijl steken we hier af, Tony?
1: Ja.
0: Wat gaan we horen?
1: De vuurpijl.
0: Ja. De vuurpijl, ja, oké. Geweldig. En nu de explosie nog, dan ben je er.
1: Ja, nou, dat deed ik vroeger dan altijd in het werk. En dan sloeg ik met een grote hamer op de vlakplaat. Dat was altijd leuk.
0: Ja, geweldig. Nou, Tony, nogmaals van harte gefeliciteerd. En het lijkt mij geweldig om dit gesprek af te sluiten met de merel-imitatie.
1: Ga ik doen.
0: Ja, en dan moet je je telefoon iets van je mond afhouden. Want we hebben dat gisteren gemerkt met Anne. Ja, wij zijn wat dat betreft echt prutsers bij Radio 2. Dat als je heel hard zeg maar in de telefoon fluit, dan slaat dat ding dicht. En dan horen we helemaal niks.
1: Leg hem even een eindje weg.
0: Ja, dat is goed. Ja.
1: Ga ik doen. Is het gelukt?
0: Prachtig.
2: Dankjewel, Tony.
1: Oké, graag gedaan, hoor.
2: Hoi.
1: Jullie fijne dag nog.
0: Jij ook wel. En lekker doorfluiten.

0: You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
1: The Beatles en Tony, Nederlands kampioen vogelfluiten. Het was Blackbird, wisselvallige dag vandaag met regen, onweer en zon. Het wordt rond de 19 graden. En er is hier Erwin de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het heeft even geduurd. Maar daar zijn we dan. Wel een mooi liedje, zeg, van de Beatles.
1: Ja, prachtig, hè? Ja, gaat wel wat worden met die band, denk ik.
2: Ik denk het ook. Ik heb een bootleg. Er staan alleen maar versies van Blackbird op, van Paul McCartney.
1: Oh, wat grappig. Maar zit er ook nog heel veel verschil tussen de verschillende versies?
2: Ja, nou, hij heeft er best wel moeite mee met het vinden van, van het refrein, eigenlijk. Dus dat is wel...
1: Oké, want die bootlegs...
2: Take 1 is de leukste.
1: Oh, wat grappig. Maar die bootlegs nemen je dan ook helemaal mee in het opnameproces... of het ontstaansproces van dat liedje?
2: Ja, precies. Ja.
1: Mooi, en dus net als
2: en
1: de documentaire.
2: Hoor je met George Martin praten en zo. En en dan zit John Lennon zit erbij.
1: Ja, geweldig. Ja, die George Martin was natuurlijk de vijfde Beatle. Hè, de man die... Ja. Geniaal arrangeur wat dat betreft.
2: Ja.
1: Ja, die documentaire is ook zo mooi. Die... ik heb het daar wel eens over in het programma. Dus, wel eens met Jeroen. Die is er ook heel enthousiast over. Die heeft al 1 uur bekeken van de 6.
2: Okay.
1: Maar dat je dan op een gegeven moment... Dan slaat dus Paul McCartney de eerste noot aan van Let It Be.
2: Ja.
1: En dan denk je... kijk ik nu dus gewoon naar de geboorte van dat nummer.
3: Van dat nummer, ja.
1: Dat is zo bijzonder. Ik had
2: maar het is zo grappig. Want hij heeft natuurlijk... Hij kan niet weten wat het later gaat worden. Dus voor hem is het zo... Ja, weet je wel.
1: Hij zit gewoon te pielen aan zijn werk.
2: Ja.
1: Grappig, hè?
2: Ja, dat is zo magisch eigenlijk.
1: Leuk. Oh, ik krijg van Alfred door dat we zo de uitzendingen moeten.
2: Oh, ja. Goed. Zeg, geef even door, Alfred, als we op de antenne zitten.
1: Het is 1 minuut over 8:30. Erwin de Hart weet waar het vast staat. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jan-Willem. Goedemorgen, Jeroen.
3: Hallo, Erwin.
2: Hey, wat vertraging op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Nou, breekt mijn klomp bij Afrit Oud-Beijerland. 2 kilometer. De vertraging is bijna 5 minuten. En er ligt een boom op het spoor tussen Apeldoorn en Zutphen. Rijden geen treinen tussen Apeldoorn en Klarenbeek.
1: Erwin, dankjewel.
2: Yo.
1: Tijd voor het nieuws van 8:30 met Carmen Verheul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless... hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 beelden van kinderen. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden... die de medewerkers zelf hadden geplaatst. Motherless staat op servers in Nederland. Het is niet precies bekend wie de beheerders zijn... zegt redacteur Joost Schellevis.
5: We hebben wel de indruk dat een aantal beheerders... wel ongeveer uit deze hoek van Europa komen. Maar zeker niet allemaal. Dus Duitsland en Nederland ook in één geval. De site staat trouwens nog steeds ook in Nederland. Dat is goed om te weten. Maar of er echt Nederlanders achter zitten, dat weten we niet.
4: De Britse oud-prins Andrew is weer in opspraak gekomen. Hij heeft 3 woningen verhuurd op het terrein van de koninklijke residentie bij Windsor... en daar geld mee verdiend. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Britse Rekenkamer. Volgens bronnen rond Buckingham Palace werden de woningen verhuurd... om de onderhoudskosten te dekken. Maar de opbrengsten gingen naar Andrew zelf... en niet naar het Crown Estate dat de woningen aan de prins verhuurde. Na 7 jaar gaat de Chinese president Xi weer op bezoek... bij de Noord-Koreaanse leider Kim. Waarschijnlijk omdat Peking een beetje zenuwachtig wordt... van de banden die Rusland heeft aangehaald met Noord-Korea... zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Wat analisten zien is dat Peking toch best wel nerveus maakt... dat Noord-Korea weer zelfstandiger wordt... en meer contact heeft met andere landen en economisch groeit. Dus het lijkt ook wel dat met dit bezoek... Xi Jinping weer wat meer invloed wil krijgen op Noord-Korea... wat toch een enorm destabiliserende actor is in de regio.
4: Xi komt maandag aan in Noord-Korea. 7 jaar geleden organiseerde het land een speciaal massagymnastiek optreden om Xi te verwelkomen. En een verrassing voor 2 mensen bij een verbouwing van een nieuwe huis in Elspeet, zo lezen we bij Omroep Gelderland. Ze vonden meer dan 160 verborgen flessen drank. Die waren overal verstopt, onder de vloer, op zolder en zelfs boven het plafond. En het is ook nog eens een bijzonder diverse collectie. Whisky, rum, mandarijnen, likeur, wijn. Sommige flessen zijn zelfs €500 waard. Nou, waarom al die flessen door de vorige bewoner in het huis zijn verstopt... dat is een raadsel. Maar de nieuwe bewoner heeft een hoveniersbedrijf... met een kantine voor zijn medewerkers. En daar gaat hij die flessen waarschijnlijk neerzetten.
1: Ja, moeten die mensen niet rekenen op strakke gezonnetjes.
4: Nee, dat worden van die slingerpaden.
1: Ja. Ik kom net van de zaak, maar schitterend gazon. Carmen, dankjewel, hè. Het is tijd om lekker muziek te draaien. Van Clarence Clemens. Jackson.

0: Cindy is er weer bij vanavond. Ja. Cindy mag inmiddels Harry zeggen. Die hoeft geen meneer Styles meer te zeggen. Cindy gaat voor de derde keer FCNet. Harry Styles, American Girls. Heel veel plezier als je erbij bent vanavond. Zijn laatste optreden in de Amsterdam Arena. In ieder geval voorlopig. Zometeen een nieuwe editie van het 10 voor 9 journaal. Wat zit erin?
1: Ja, Beyoncé is superrijk. Hoeveel ze heeft, dat hoor je zometeen. Verdachte situaties rondom Celine Dion. En Snelle is zometeen hier in het 10 voor 9 journaal. Dus dat, ja, dat is allemaal, jongens, geen half werk.
0: Ik blijf zeker luisteren. Ja. Volgens mij knippert daar een knop. Dat is een nieuwe knop. Dat is leuk. Die hebben wij sinds een half uur. Zie je dat?
1: Oh ja.
0: Dat is ja, jij ziet hem. Ik hoor het, Rijn.
2: Jij
0: ziet hem, ja. Van de Piratencombinatie Brabant is dat. Er staat PCB op. Zie je dat?
2: Ja.
0: Maar echt?
2: Ja.
0: Nee, niet de mensen denken dat je de boel voor de gek houdt. Maar,
2: nee, dan moet je
1: doe maar.
2: Nee, jij moet het doen.
1: Ja, ik doe het.
2: Dat is jouw knop.
1: Nou, hup.
3: Voor jou de mooiste platen. Uit de oude kast getrokken.
0: Geweldig.
1: Wel een van de beste jingles ooit.
0: Ik hou van de schatjes, eerlijk en zeer.
1: Dit is een andere buitencategorie.
0: PCB voor alle jingles.

0: Sharp Dress Man van ZZ Top op NPO Radio 2. Kijk met een schuin oog naar de klok. We zijn mooi op tijd.
1: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
2: Belangrijkste nieuws voor deze vrijdag, want je wilt toch goed geïnformeerd aan het weekend beginnen met een lekker bakje koffie erbij, gemaakt van met een ouderwetse French press. En een krakkeling erbij.
0: Lekker.
2: Verdrietig nieuws voor Maan, die de relatie had met Karel Gerlach van Goldband. Die is voorbij. Ze zijn als vrienden uit elkaar gegaan en verder willen ze er niks over kwijt. Een mooie prestatie. Ik wil het toch heel even meenemen voor Beyoncé, want ze heeft een plekje gekregen in de prestigieuze lijst van Forbes. Dat is echt zeg maar de Amerikaanse quote. Voor rijke self-made vrouwen. Haar netto waarde, moet je voorstellen, is meer dan 1 miljard dollar.
0: Zo.
2: En dan denk je, nou, dan sta je toch gewoon op nummer 1 met een beker. Nee, ze staat op plek 39.
0: Ja, want ik vond het wel verrassend dat ze überhaupt dan nieuw binnenkomt op die lijst.
2: Dat je zou verwachten dat ze daar al in zou staan.
0: Tuurlijk, dat is toch een van de bestverdienende artiesten. Maar daar staat Taylor Swift waarschijnlijk hoger.
2: Dat zit er dik in. De kaartverkoop voor de concerten van Celine Dion is gisteren tijdelijk stilgelegd. En dat Ticketmaster verdachte activiteiten heeft vastgesteld. Er zouden doorverkopers en geautomatiseerd botverkeer bezig zijn geweest om de kaarten in te kopen. Nou, ze hebben alles opnieuw opgestart en toen ging de kaartverkoop weer verder. Snelle is natuurlijk regelmatig de gast hier bij ons in de ochtendshow. Maar dan als muzikant natuurlijk. Hier in Studio 69 staat hij te shinen. Maar we hebben hem nu aan de telefoon en ik mag hem aankondigen als festivaldirecteur Snelle. Hallo.
3: Hey.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Moeten we nou ook u zeggen?
3: Sorry?
0: Moeten we nou ook u zeggen?
3: Jeetje, joh.
2: Nee, meneer U.
0: Meneer U. Oh. Meneer Snelle, ja.
3: Ik zeg maar gewoon festivaldirecteur, hoor. Dat is goed.
2: Ja, nou, heel goed.
0: Maar wat een leuk idee. Ik kan me voorstellen dat dit, als artiest ontzettend leuk is om te organiseren. Dat je gewoon zelf kan kiezen met welke collega's wil ik op het podium staan.
3: Ja, even voor de luisteraar die dacht, dat was een grapje trouwens. Maar nee, dit was echt heel leuk. Ja, nee, dit is echt geweldig.
0: Hoe kwam je op het idee? Weet je het moment nog?
3: Wij hebben in 2023 hebben wij een concert gegeven in de Adelaarshorst, het voetbalstadion in Deventer. Mm-hmm. Dat was geweldig. Dat was ook echt een onvergetelijke dag. Maar daar wilden we mee door, dat kon niet. Toen hebben we 3 jaar lang naar een plek gezocht. En vorig jaar had ik een lunch met mijn team. En toen hebben we een oproepje geplaatst op socials, gewoon omdat we het echt niet meer wisten. En toen reageerde eigenlijk iedereen hier uit de omgeving. Je moet naar Buslo. Toen dacht ik, ja, maar de rest van Nederland kent Buslo niet. Hebben die dan wel veel met Buslo? Buslo bleek een goede keuze.
2: Ja, dat is toch een superbekend
0: prachtige locatie.
2: Gebied,
0: ja. Ja, van de sauna onder andere
2: en
0: natuurlijk.
2: Van de zwemvijver.
0: Het meertje, ja. Ja, en Jeroen recreëert er regelmatig naakt.
3: Nou. Ja, op het naakstrand. Ja, dat kan ook allemaal. Ja. Ja, daar is het ook.
2: Nee. Oh, daar is het ook. Oh, wat leuk. Je hebt allemaal leuke artiesten bij elkaar, maar ik vraag me af, in hoeverre ben je daar dan mee bezig? Ben je dan ook aan het bedenken hoeveel dicties er moeten komen en waar de dranghekken moeten komen te staan? Of besteed je dat uit?
3: Nou, ik denk dat we daar precies de goede balans in hebben gevonden. Ik doe het samen met mensen die dus aan de achterkant samen met mensen die dat echt al net even wat vaker gedaan hebben dan ik. Dus die daar ook veel meer verstand van hebben. Inderdaad, het productietechnische gedeelte. Maar ik ben wel absoluut bezig met de line-up.
2: De inspirator.
3: Ja, ik heb de line-up bedacht. En ik probeer het nu nog te beperken. Want als ik nu nog dingen aan wil passen aan het festival, dan wordt de productie gek. Maar je ziet er eigenlijk rond een kwartje.
0: Leuk, ja, op een golfkartje. Ja, zo hoort het ook. Ja. Ik heb wel eens begrepen, weet je wel. En wij maken dat zelf ook wel eens mee. Als wij bijvoorbeeld iets organiseren met Radio 2. Dan heb je allerlei wensen in je hoofd. Van, nou, zo leuk zijn als die dan kan. Bijvoorbeeld de Stemweek of die artiest of die artiest. En dan kom je er uiteindelijk achter dat best nog wel een heel gedoe is. Ook met agenda's en zo. Hoe is dat bij jou gegaan?
3: Ja, als in bij het boeken van de andere
0: artiesten. Ja, tuurlijk.
3: We hadden het geluk dat we heel vroeg waren. En ik heb het geluk dat ik van veel mensen het telefoonnummer heb. Dan is het toch heel vriendelijk. Okay.
0: Dus daar heb je geen stress van gehad. Ja, want
3: ik moet je eerlijk zeggen dat best wel lekker is gegaan. Ja.
0: Nou, mooi man.
3: En iedereen vindt het ook heel leuk.
0: Ja, en het zijn leuke namen. Ronnie Flex, Akda de Munnik, Bente onder andere komen langs. En je treedt natuurlijk zelf op. We willen jullie onwijs veel succes wensen. En veel plezier natuurlijk morgen met het festival.
3: Geweldig, dat komt helemaal goed. Ik heb er mega veel zin in, dankjewel.
2: Goed zo. Snelle, dankjewel man.
3: Yes, jullie ook.
1: Einde.

0: Bart, goedemorgen.
1: Good morning.
2: Hello.
0: How's life?
1: Great.
0: Ja, heb je nog leuke plannen voor komend weekend?
1: Zo'n weekend dat helemaal leeg is.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Daar kan je je zo op verheugen.
0: Ja.
1: Hè, dat je gewoon denkt van, goh, het is nu 8:30. Wat ga ik om 9:00 in?
0: En dat is lekker. En dan kijk je naar buiten en dan zie je dat het regent. En denk je, weet je wat, ik had nog 2 documentaires die ik wilde bekijken. Precies. En een film.
1: Dat soort dingen, ja.
0: Oh.
1: En jij?
0: Nou, ik, mijn agenda staat helemaal vol. We hebben dan natuurlijk straks die opname nog.
2: Ja. En vanavond televisie.
0: Vanavond televisie. En morgen heb ik, 's ochtends ga ik mijn zoontje wegbrengen naar Rotterdam.
1: Ja.
0: En dan 's middags een verjaardag van mijn nichtje.
1: Ja.
0: En dan zondag bij mijn ouders langs. En dan zondagmiddag ben ik vrij.
1: Oh,
0: maar goed, het zijn wel allemaal leuke en gezellige dingen. Dus,
2: maar verder heb ik niks.
0: En jij, Jeroen?
2: Nee. Ik ga morgen naar de Pride in Utrecht.
1: Oh,
2: ja, gewoon lekker.
0: Het Pride-seizoen is begonnen.
2: Met een feestelijke poncho aan.
0: Wat leuk, op welke boot sta je?
2: Ik sta niet op een boot. Oh, ik sta op een brug, denk ik. Of ergens op een plein.
3: Ja, altijd beter dan onder de brug, hè? Dat is natuurlijk, dat zijn de Red Hot Chili Peppers al.
2: Wat zeg je, Bart?
1: Wat je ook gaat doen, geniet ervan dan.
3: Ja, zo is het ook.
2: Dat is eigenlijk de samenvatting, hè? Ja.
0: Dat is ons levensmotto.
2: Ja, ja.
0: Zometeen de allereerste plaat aan de slag.

0: Ik weet het.
1: Jij weet het?
0: Ja.
1: Ik heb nog geen idee. Maar ja. Ik heb, het zit wel ergens in mijn hoofd. Het is een beetje wat de gemiddelde...
2: Morgen word ik omringd door allemaal queens. En vandaag zijn het...
1: Kings?
2: Nee.
1: Oh. Nou goed, als jij het denkt te weten, spreek het in, zing het in, schreeuw het in. Hoeft niet per se goed te zijn, want we vinden het altijd wel leuk om je te horen. Dan mag je misschien straks de show van Bart aftrappen. Bart, een mooie aan de slag, hè?
3: Dankjewel.
1: Dit was Jan Willems Hartop voor vrijdag 5 juni 2026. Heel fijn dat je erbij was.
2: Vanavond om 9:55 zijn we er weer op Nederland 1. En anders maandagochtend op Radio 2. Ja. En anders zien we elkaar misschien morgen op de verjaardag van het nichtje van Jan Willem.
1: Of en anders op het Naakstrand bij Rusland.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Ik vind water wel koud, hoor.
2: Sterk. In de Oude Gracht.
5: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
9: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
12: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
11: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
12: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
1: Het is vrijdag 5 juni. Dames en heren, van harte welkom bij Aan de Slag op NPO Radio 2. En dit klinkt als het NOS Journaal met Carmen Verheul. Goedemorgen, Carmen.
15: Goedemorgen. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie. Brussel zegt dat de grenscontroles niet meer nodig zijn als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan worden migranten aan de buitengrenzen van de EU gecontroleerd. Maar de Duitse minister blijft eraan vasthouden en het gevolg is files en meer sluipverkeer. Al dagenlang gaan in Albanië mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject van de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, moet komen in een natuurgebied voor de kust. De Albanese laat het er niet bij zitten. Zo is er later deze maand een groot protest op de plek waar dat resort moet komen. En omwonenden nemen juridische stappen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
0: De bewoners van het dorp naast dat resort, waar dat resort moet komen, ja, die zijn woedend, want ja, hun land is gewoon onteigend. En zij zijn daarom naar de rechter gestapt en dus ook fel tegen de manier waarop dit project door Kushner wordt opgestart.
15: De coronacommissie gaat vandaag weer verder met de verhoren. Het zal gaan over de crisisplannen die er zo'n 6 jaar geleden lagen. Aan het woord komen misschien wel de belangrijkste corona-adviseur in die tijd, Jaap van Dissel van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team, het OMT. En daarna volgde Pieter Jaap Albersberg. Hij maakte alle crisisplannen. Leerlingen van een basisschool in Heerlen hadden van de week een kok in de klas. Ze leerden gezond eten klaarmaken, want het aanbod van ongezond eten is groot. En als de meesten al thuis iets koken, dan komen ze vaak uit op pizza of pannenkoeken.
3: We gaan dit raspen en dan gaan we wraps maken.
16: En wat is het leukste eraan?
3: Dat je heel veel kan proeven wat je nog niet hebt geproefd.
17: Chop, wiggle, wiggle. Chop, wiggle, wiggle.
16: Wat moet dan gebeuren met al die spullen?
3: Opruimen.
16: Wie gaat er afwassen?
3: De juf.
16: Oh, niet jij?
3: Nee.
15: Ja, ze maakt uiteindelijk een regenboogwrap met spitskool, wortel, radijsjes en appel. En de bedoeling is dat ze hun ouders gaan stimuleren om gezonde spullen in de winkelmand te stoppen. Het weer, er trekken nog buien over, soms met onweer. Vanmiddag in het westen veel zon, later ook in de rest van het land droger bij zo'n 19 graden.
1: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
18: Het rijdt lekker door op de weg, behalve op deze plekken. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 3 kilometer file. Tussen de Moerdijkbrug en Afrit Rotterdam Centrum staat... Dordrecht Centrum. Dus bij Dordrecht 4 kilometer file. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file tussen Knoopend Hellegatsplein en Afrit Oud-Beijeland. De vertraging is een kwartier. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Apeldoorn. En dat komt door een boom op het spoor.
1: Dankjewel. Dit is Paula.
19: One, two, princess kneel before you. That's what I said now. Two princes van Spin Doctor.
1: En dit is Geert.
20: And if you like to bring me flowers, just go ahead now.
1: Et cetera, et cetera, et cetera. Het is de juiste hoor, ijs geraden. Spin Doctors, Two Princes hoor je zometeen.
21: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
22: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
23: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
27: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
26: Ja, voor maar 6,99.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
28: Fans van voordeel.
26: Aldi.
29: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: aan de slag.

van Kaiser Chiefs. Ja, die kan entertainen als geen ander. Als je nog nooit geweest bent bij een concert, ga een keertje kijken, want dat is echt te gek. Bij elk concert gaat het dak eraf. En bij elk concert gaat hij wel even crowdsurfen. En dat is niet zo best voor je kleding. Er wordt de kaart aan zijn kleding getrokken natuurlijk, maar Ricky weigert om zijn t-shirts of broeken weg te gooien.

0: Fleetwood Mac. En Dreams. Kijk eens, 1 over half 10 en Carmerville is klaar voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Het Kennedy Center in Washington gaat de naam van president Trump van de gevel halen.
0: Even een glaasje water.
1: Ja.
0: Voor je.
1: Hoor je niks van, hè?
0: Nee, want je hebt een knop, daar kan je op drukken en dan kan je hoesten zonder dat wij het horen.
1: Ja, dat is waar. Maar soms hoest ik zo hard dat het er alsnog doorheen komt. Maar nu gaat het weer.
0: Ja, heel goed.
1: Het Kennedy Center in Washington gaat de naam van president Trump van de gevel halen. En ook uit de brochures van het prestigieuze culturele centrum. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter zegt nu dat dat niet mag. Er zal voorlopig nog worden gereisd in Las Vegas, want het Formule 1-contract is met maar liefst 10 jaar verlengd. Dus tot en met 2037 gaan de Formule 1-auto's over de strip. Een opmerkelijk ongeluk op het dorpsplein in Leek in Groningen gisteravond. Daar was een bus tegen de gevel van een kapperszaak aangereden. De bus stond dwars over het plein, waardoor er niemand meer langs kon. Iedereen bleef ongedeerd, maar er is wel veel schade. En een boer in Sint-Michielsgestel heeft onbedoeld een prachtig bloemenveld gecreëerd. Hij zaaide in plaats van gras per ongeluk 85.000 vierkante meter klaprozen. De schade loopt op tot zeker 10.000 euro, maar het levert wel prachtige plaatjes op en het trekt bezoekers van heinde en verre.
0: En het geeft ook geluidsoverlast, neem ik aan, toch? Op het moment dat ze allemaal tegelijkertijd ineens klappen. Heel irritant.
1: Je zou ernaast wonen.
0: Maar het lijkt me wel gaaf om te zien. Het is mooi, een mooi veldje. Prachtig,
1: ja, zeker. Het is keuken of eat your heart out. Is het een beetje. Het weer, er trekken nog wat buien over, soms met onweer. Vanmiddag in het westen veel zon, later ook in de rest van het land droger, bij zo'n 19 graden.
0: Dankjewel. En dan praat Erwin de Hartje bij van de ANWB. Goedemorgen, Erwin.
2: Goedemorgen, Bart. Zoals gebruikelijk stelt de ochtendspits op vrijdag niks voor. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat wel 3 kilometer file. Mogelijk gemaakt door een kapotte auto op de rechterrijstrook. De vertraging is 5 minuten maar. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. En door een ongeluk nog altijd een file op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland 5 kilometer.
0: Dankjewel weer.

Nou, wat fijn dat je radiootje aanstaat. Shabuzi en Mal Smith was ik van het draaien voor je. Blink Twice. De Dijk heb ik ook gedraaid. Dans op de Vulkanen. Dan nu de act die sommige andere acts enorm geïnspireerd heeft. Bijvoorbeeld Lady Gaga en Katy Perry zijn heel erg groot fan, jarenlang geweest, van deze act. Dat zou je niet zo 1, 2, 3 verwachten. Die act uit Zweden.

spannend. Het is vrijdagochtend, de ontknoping van het 60 seconden spel. En als je eerder een keertje die ontknoping wilde spelen, maar je dacht, nou, die highscore is dan zo hoog, dat lukt me niet, dan is het een hele goede week om even je oren te spitsen. Want de highscore is, tussen aanhalingstekens, slechts 13 punten. En meestal zit die rond de 14, 15, 16, we hebben wel eens 18 of 19 gehad. Dus als je een keertje die taart wil winnen en wil wegkapen van Gert, die afgelopen dinsdag 13 een goed band voor de vraag neerzetten, dan is dit wel ongeveer, is dit wat de week. Ik ga je over 5 minuutjes uitleggen hoe je meespeelt.

0: Cotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus
3: als je slim bent, boek je nu pap.
2: Met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar €1. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar €1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
12: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
12: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
14: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
16: Goedemorgen Nederland, zometeen nog een uurtje heerlijke muziek in Aan de Slag. Na het nieuws, het NOS Journaal. Van exact 10:00, Carmen, goedemorgen.
17: Goedemorgen, het is nog altijd onduidelijk of het dorp Moerdijk gaat verdwijnen. Gisteravond bleek dat het besluit daarover nog langer op zich laat wachten. Dat heeft alles te maken met onderzoek naar een nieuw scenario voor de komst van nieuwe energieprojecten. Deze inwoner van Moerdijk heeft niet goed geslapen door de bijeenkomst, want er kwamen weer geen harde garanties over of dat dorp nou verdwijnt of blijft.
18: En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet eruit dat die gaan komen. Er staat daar een staatssecretaris die zich totaal niet heeft ingelezen, die niet weet waar het over gaat. Maar hij weet wel te vertellen dat misschien het dorp kan blijven behouden. Voor mij is het een soort popiopie die even stoer komt doen en het dorp wil redden zogenaamd. Maar het komt dan wel met een goed plan.
17: Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Aanleiding is de leiderswissel bij de partij. Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer, terwijl meerdere BBB'ers liever Mona Keizer hadden gewild. Ook Gijs Tuinman. Vandaag doet de rechtbank in Assen een uitspraak in de geruchtmakende kunstroofzaak. Drie mannen staan terecht voor de roof vanuit het Drents Museum van een eeuwenoude Roemeense gouden helm en drie armbanden. De helm en twee armbanden kwamen terug nadat twee van de drie verdachten een deal hadden gesloten met het OM. En onder meer daarover oordeelt de rechter vandaag, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
19: De rechter die moet er altijd nog als laatste over oordelen en die zat niet bij die onderhandelingen. Die oordeelt achteraf, onafhankelijk. Nu denk ik niet dat we hier een grote verrassing hoeven te verwachten vandaag, maar het moet nog wel worden goedgekeurd.
17: Een derde armband is nog altijd spoorloos en de vraag is of die ooit zal worden gevonden. En het lijkt wel een scène uit de filmklassieker De Lift. Twee liften van een appartementencomplex in Amsterdam hebben volgens de bewoners een paar keer een vrije val gemaakt. Ze vrezen voor ongelukken met gewonden. Het voelt heel naar als je van de 21ste verdieping helemaal naar beneden gaat.
20: Met de snelheid van het zwaartekracht als het ware valt hij naar beneden. En dan, boem, stopt hij opeens. En dan krijg je best wel een harde klap, ook voor je benen en je rug. En als je op dat moment erin zit, ja, dan heb je geen idee waar of wanneer die gaat stoppen.
17: Het zal zeker 10 keer zijn gebeurd. Volgens de verhuurder kan het niet dat de lift meerdere verdiepingen naar onder valt. Maar het kan wel voorkomen dat het tijdens storingen een schok wordt ervaren. Het weer, er trekken nog buien over, soms met onweer. Vanmiddag in het westen veel zon. Later ook in de rest van het land droger bij zo'n 19 graden.
16: Dankjewel. Dan snel naar Erwin de Hart bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
21: Nou ja, zoals gebruikelijk op vrijdag weinig files. Er is wel een file door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 4 kilometer tussen knoop het Kooimeer en Akersloot. En omdat daar ook werkzaamheden minder rijstroken beschikbaar waren, is de weg richting Amstelveen helemaal dicht. Dat geeft ook file op de N242 Middenmeer Alkmaar. 3 kilometer bij de aansluiting met de A9. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf Zevenaar tot aan Duitsland. 3 kilometer file.
16: Dankjewel. Ik draai zo meteen Kids in America van Kim Wilde. Maar in 2004 was er een andere Kim, een Nederlandse zangeres en tv-presentatrice, die er met een cover ook een hit mee scoorde. Wie maakte nog meer Kids in America met Kim als voornaam? Als je dat weet, app het zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp. En speel zometeen de finale van het 60-secondenspel.
22: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
23: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
24: Wie, ik?
23: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
24: Echt waar?
23: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
24: Dat is stoer van mij.
23: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
24: Woehoe!
23: Op sunweb.nl.
25: Het is al even geleden, maar beest is weer los.
16: Het WK

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Iris Opticiens. Een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
12: Aan de slag.

Je luistert aan de slag met Kim Wilde, Kids in America en zojuist gedraaid The Script in Will.i.am in the Hall of Fame. Nu in de planning Bon Jovi en Bad Medicine. En toen dat nummer verscheen in 1988 zat er een video bij die voor die tijd ongelooflijk revolutionair was. De band had namelijk tijdens een concert in een stadion aan 250 fans een mobiele camera gegeven met het verzoek om hun feest daar te filmen. En dat leverde een bijzondere clip op, vol met beelden die totaal anders waren dan die live clips die altijd werden gemaakt door professionele cameramannen en regisseurs. En tegenwoordig zou zo'n actie super simpel zijn natuurlijk. Iedere fan heeft een HD of beter camera in zijn telefoontje zitten. Maar toen waren mobiele camera's knetterduur. Het hele grapje heeft toen 250 keer 1000 euro gekost. Dat was er net 250 cameraatjes. De fans mochten de camera's trouwens niet houden. Die zijn allemaal weer teruggebracht. Maar ze zijn wel vergoed vereeuwigd in de video van deze plaat. Even lekker meezingen met deze poederrockplaat van Bon Jovi. Bad Man.

0: Gert, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Maat.
0: Jij hebt afgelopen dinsdag het 60 seconden spel gespeeld. Je hebt 13 goedband voor de vragen neergezet. En sindsdien moet jij wachten op de dag van vandaag. Want vandaag hoor je of je uiteindelijk de highscore hebt. Al aan nagelbijten begonnen?
1: Nou, ik heb eigenlijk iedere dag gedacht van daar gaan ze wel overheen.
0: Ja.
1: Maar leuk dat het keer tot de laatste dag spannend blijft.
0: Ja, dat zeker.
2: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Want vandaag speel ik met Pascal. Jij kan het goed verpesten voor Gert Pascal.
3: Ja, ik ga mijn uiterste best doen.
0: Ja, heb je er zin in?
3: Sorry?
0: Nee, dat niet. Nee, of je er zin in hebt om het in het spel.
3: Oh, tuurlijk, ja, ja, tuurlijk.
0: En ben je er ook helemaal mentaal op voorbereid?
3: Nou, dat misschien niet, maar ik ga mijn uiterste best doen. En we gaan zien hoe het gaat.
0: Ik denk het ook inderdaad, ja. We hebben een heleboel vragen bedacht. En we gaan kijken hoe ver we gaan komen. Die eerste vraag, de selectievraag, heb ik net op de radio geroepen. Hè? Dat was een bepaald nummer, Kids in America, van Kim Wilde. In 2004 gecoverd door een andere Kim. Wie was dat?
3: Dat was Kim Lian van der Meij.
0: Kim Lian van der Meij is inderdaad juist geantwoord. Ik start de klok, hier komt die vraag nummer 2. Wat voor categorie snack is nibbits, wokkels en hamkaas?
3: Chips.
0: Uit welke film komt de hit Let It Go?
3: Frozen.
0: Als je een stapel van 5 cd's van 15 euro afrekent, wat betaal je dan?
3: Pas.
0: Welk type weer omschrijf je met het woord pijpenstelen?
3: Regen.
0: En van welke band is Chris Martin de frontman?
3: Coldplay.
0: Schreef Elton John het nummer Rocketman of Sandman?
3: Rocketman.
0: En van wie is het meest gelezen dagboek ter wereld?
3: Anne Frank.
0: In welke provincie ligt de dierentuin Gaiazoo?
3: Limburg.
0: Welke band zingt over Riders on the Storm?
3: The Doors.
0: En wat is een ander woord voor iemand die bijenhouder is?
3: Imker.
0: Als je iets doet wat geen zin heeft, dan draag je water?
3: Pas.
0: Wie staan in de top 2000 met deurdonder en oerend hart?
3: Normaal.
0: Hoe heet de langwerpige balk onderaan je toetsenbord?
3: Spatieballer.
0: En aan welke twee Nederlandse provincies grenst Groningen?
3: Drenthe en Friesland.
0: En hoeveel spelers staan er in totaal op een voetbalveld?
3: 22.
0: En welk dier staat bekend omdat hij van kleur verandert?
3: Chameleon.
0: Dat is juist geantwoord, maar dat was buiten de tijd.
4: Ah.
0: Ja, dan heb je er in totaal...

0: Al 16 kunnen beantwoorden. Gert, het wordt spannend.
1: Ja, ik heb meegeteld.
0: Oh, dus jij weet het antwoord al.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Ik vrees het wel, moet ik zeggen.
0: Wat denk je dat hij heeft gehaald?
1: 14.
0: 14, denk jij. Ik ga eens even kijken wat de jury ervan vindt. 1, 2, 3, foutloos. De rekenvraag, hè, de 5 cd's van 15 euro. Wat betaal je in totaal? 5 keer 15, 75 euro. Die had jij gepast. En dat deed je ook met de vraag nummer 12. Als je iets doet wat geen zin heeft, dan draag je water naar de zee.
2: Ah, okay. Ja, ik denk, daar moet ik te lang over nadenken. Die pas ik snel, dan gaan we gelijk door.
0: Ja, je komt op een totaal van 14 goed beantwoorde vragen. Gadverdamme Gert, echt op het randje.
2: Sorry Gert.
1: Ja.
0: Kon je de slagroom al proeven.
1: Ja.
0: En dan gaat hij toch nog aan je neus voorbij.
1: Hij zat al in mijn mond drukken, maar ja.
0: Ja, toch? Ja. Nou ja, sorry dat het zo loopt, maar dankjewel voor het meespelen en zo lang wachten.
1: Yes, geen probleem.
0: Ja, en gefeliciteerd, je hebt de taart gewonnen!
2: Ja, dankjewel.
0: Dat is lekker, hè? Pascal, we gaan hem richting Hengelo en Gelderland sturen. Ik wens je heel veel plezier ermee. Je weet vast wel een aantal mensen om hem lekker mee op te eten. En desnoods
2: schoffer
0: je hem helemaal zelf naar binnen. Kijk maar eventjes. Ik wens je een fijn weekend.
2: Hetzelfde, dankjewel, hè.

0: maakt het exact 10:30. Dus snel naar de hoofdpunten van het nieuws met Carmen Verheul.
1: Er is een tekort aan woningen en toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn van een bepaald type, namelijk eengezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn, zegt de bank. Volgens ABN zitten we vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in en de gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Japan vraagt de inwoners om hun gebruikte frituurolie in te leveren, want door de energiecrisis kunnen ze die goed hergebruiken. Voor 2030 willen ze dat 1/10 van de brandstof uit duurzame bronnen komt. En bij een illegale kweker in Australië zijn 100.000 kakkerlakken in beslag genomen, die hij verkoopt als huisdier in een terrarium of als voedsel voor reptielen. Nou, die exotische dieren zijn verboden onder de strenge wetten daar in Australië. Er zaten allerlei exemplaren tussen, zoals de sissende kakkerlak uit Madagaskar, die ruim 5 centimeter groot is en die ik net heb gegoogeld, en dat had ik beter niet kunnen doen.
0: Ik denk dat wij wekken graag kippenvel op door muziek te draaien, maar ik denk dat het nu ook al echt een hoogtepuntje was, eventjes aan de andere kant van de radio.
1: Daar kan ik me iets bij voorstellen.
0: Dat alleen al aan denkt.
1: Het weer, buien, maar ook wat zon, zeker vanmiddag. Het wordt met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind een graad of 18.
0: Dankjewel. Erwin Daart, wilde ik zeggen. Maar dat ging niet goed. Zal ik dat er even uitknippen, Erwin? Vind je dat oké?
2: Okay? Ja,
0: in de uitzending van deze de vrijdag. Ik vind dat niet netjes. Oké, Erwin Hart met ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
3: Goedemorgen Bart, dankjewel. Nou, het is niet heel erg druk. Er staan maar enkele files op de A7. Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de grens 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen is de weg nog steeds dicht door werkzaamheden en een ongeluk bij Heemskerk. Op de A12 vanuit Arnhem richting de Duitse grens 3 kilometer file en 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

Opstandje, gebitsreconstructie met deze fijne Nothing But Thieves Evolution was dat op Radio 2. We hebben het nummer toch van de persoon in kwestie? Oh, zometeen. Over een minuutje of zes gaan we bellen met de nieuwe Topsong-eigenaar of eigenaresse. Dat wordt een verrassing natuurlijk elke week. Dus wil je weten welk liedje het is en hoe die ontvangen wordt? Luister zometeen aan de slag naar onder andere de Beatles.

0: op de radio. IJskoud en de Beatles ervoor en Here Comes the Sun. Het is vrijdagochtend, kort voor 11. Check het op de klok. En vaste luisteraars weten dan al lang. Het is tijd om de nieuwe NPO Radio 2 topsong bekend te maken. Maar als je dit voor het eerst hoort, dat kan natuurlijk. Dan leg je het graag even aan je uit. Want elke week komen alle DJ's voor Radio 2 samen op donderdag al. En dan hebben we een vergadering die uren duurt. Dan hebben we het heel veel over muziek. Totdat we het eens zijn. Dit is het liedje deze week die een gouden kroon, een spotlight en een voetstukje verdient. Die draaien we dan een week lang extra vaak. En dan heb ik altijd op vrijdag om 11:15 de eer om de artiest in kwestie te bellen om dat nieuws bekend te maken. En dat moment is nu.
1: Hallo, wat bent
0: u? Topsong.
1: Nee!
0: Ja.
1: Nee, fantastisch!
0: Ja, toch?
1: Oh, dat is echt geweldig. Wat vet.
0: Stoor ik je in een proces? Ben je ook net wakker of zo? Of was je met hele andere dingen bezig? Ik bel ook maar op een raar moment natuurlijk.
1: Nee, helemaal niet. Mijn vriendje slaapt nog, dus daarom reageer ik heel zachtjes. Oh. Maar ik ben even naar de woonkamer gelopen, dus ik kan nu wel heel blij reageren.
0: Oh, doe eens!
1: Ja, ik ben wel ook net wakker.
0: Oh, goedemorgen. Nou, dat is lekker wakker worden, denk ik.
1: Zo, dit is wel echt even lekker wakker worden, ja.
0: Ja, ja, waar gaat het nummer over, Bente?
1: Nou, het nummer gaat echt over afgelopen jaar. En over dat echt al mijn dromen zijn uitgekomen. Maar dat het ook best wel hard is gegaan. En dat dat gewoon één grote explosie is geweest. En dat dat thuis ook wel even zoeken was naar hoe dat tussen mijn vriendje en ik weer eventjes moest balanceren, zeg maar. Omdat ik gewoon in één keer in een soort sneltrein ging.
0: Snap ik.
1: Dat gaat gelukkig nu weer helemaal goed, hoor. Alleen op dat moment heb ik daar toen 3-2-1 over geschreven.
0: Ja. Hoe vindt hij het, dat er nu een nummer op de radio is wat echt wel over hem gaat ook?
1: Ja, hij is het onderhand wel gewend. Ja. Hij weet niet beter.
0: Dus. Alles gaat op straat. Ja.
1: Ja, precies. Echt, wij zijn al 6 jaar samen. Dus eigenlijk bijna al mijn liedjes gaan over hem. Dus die jongen die draait zich lekker om en die gaat weer lekker verder slapen. En het zal allemaal weer wel. Ja. Nee, maar hij vindt dat natuurlijk heel bijzonder. Ik heb dat wel eens aan hem gevraagd. Ik zei wel eens van, vind je dat niet raar? Dat ik gewoon dan altijd over jou zing en dat mijn liedjes over jou gaan. En zei, ja, ik blijf dat vooral heel erg bijzonder vinden. Want het voelt gewoon heel erg zo alsof je in een film zit.
0: Ja.
1: En als je dan ook vooral live bijvoorbeeld bij ergens staat te kijken, bij iemand dat het dan over jou gaat, dat is wel echt een... iets heel speciaals. Dus het is elke keer ook wel, ook vandaag heb ik een show en hij gaat dan mee. Dan gaan we gezellig samen, omdat ik het soms gewoon een beetje spannend vind om alleen te gaan.
0: Ja.
1: En dan weet ik dat hij kijkt. En dan zijn sommige liedjes toch net even wat bijzonderder of zo. Omdat je dan weet dat hij luistert. Ja.
0: Nou, jullie klinken heel verliefd dan, als ik dit zo hoor.
1: Ja, zeker. Wij zijn echt al 6 jaar echt, worden we steeds verliefder. Ik weet niet wat het is. Ik geloof ook niet in mensen die zeggen, ja, op een gegeven moment gaat dat voorbij. Ik geloof dat niet. Want ik heb gewoon het gevoel dat ook bestaat, dat dat meer wordt. En dat je gewoon zoveel van elkaar houdt.
0: Ja. Nou ja, je hele carrière zit in een 3-trapsraket. Dat mag allemaal duidelijk zijn. Dat gaat echt als een malle. En de topsong is voor jou deze week. Duik er wel lekker even bij. En,
1: maar echt. Ja.
0: Sorry dat we even stoorden, maar ik dacht, dat wil jij vast wel even weten voordat de rest van de wereld het weet.
1: Zeker, zeker. En echt heel erg bedankt. Ik waardeer het echt, echt, echt mega erg.
0: Nee, ik geef het aan het hele DJ-team door. Ik wens je een heel fijn weekend. En geniet er lekker van.
1: Dankjewel, jij ook.
0: Oké, dan.
1: Doei.
0: Doei.
2: Radio 2, Topsong.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef.
1: Ja, wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Voor frisse haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
6: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Doe aan een uitdaging in techniek. Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
6: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Ontspan. Tel tot 10. 1... Twee.
11: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
14: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Oké, wie speelt graag de shuffle in dit radioprogramma vandaag? Heb je er zin in? Stuur je naam eventjes via de NPO Luisterapp en kies zometeen een prachtige plaat uit de top 2000. Dat straks, eerst het NOS Journaal met Carmer Verheul. Goedemorgen, Carmer.
17: Goedemorgen. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Aanleiding is een standpunt over asielzoekers. In tegenstelling tot de nieuwe coalitie in Maassluis vindt de Vries dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Hij vindt dat gemeenten solidair moeten zijn en zich moeten houden aan de spreidingswet. Volgens de Vries had de politiebescherming een grote impact, vooral op zijn kinderen. In Montenegro zijn de regeringsleiders van de Europese Unie bijeen. Ze ontmoeten daar hun collega's van 6 westelijke Balkanlanden. Naast Montenegro ook Albanië, Bosnië, Noord-Macedonië, Servië en Kosovo. Sommige landen zijn al 20 jaar aan het lobbyen om bij de EU te komen. Brussel staat daar op zich wel voor open, zegt correspondent Kiesja Hekster.
18: Want dat is een regio die belangrijk is en waar nu eigenlijk landen ten oosten ervan, die zijn al lid van de Unie en ten westen ook. Maar dit is een beetje een gat. En het zijn ook landen waar Rusland in geïnteresseerd is, China in geïnteresseerd is. Dus het idee is, we kunnen ze beter bij ons in de buurt hebben.
17: Maar het probleem is dat veel landen nog niet aan de voorwaarden voldoen om lid te worden van de EU. Voormalig teammanager van het Nederlands voetbalelftal Hans Jorritsma is overleden. Hij was al een tijdje ziek. Jorritsma begon in de sportwereld als hockeyer en werd later als hockeybondscoach 2 keer wereldkampioen. De bond noemt hem een charismatische, bevlogen en vernieuwende bondscoach die zijn tijd ver vooruit was. Als teammanager van Oranje werd Jorritsma onder meer tweede op het wereldkampioenschap voetbal in 2010. Hij was 77. Bijna 1,5 miljoen mensen in Nederland werken in de nacht. Ook Rinus, die 40 jaar lang om 3 uur 's nachts opstond om drank te bezorgen bij de cafés aan de Korenmarkt in Arnhem. Nu gaat hij met pensioen. En dat lieten ze op de Korenmarkt niet zomaar voorbij gaan. Ze gingen met de pet rond en verraste Rinus met een feestje op zijn laatste werkdag.
19: Ben je verrast, Rinus?
20: Jazeker, heel. Ja. Ik ga even rustig aan doen. En even wat drinken. Vind je dat goed?
21: Alles wat wij verkopen in de zaak aan drank, dat brengt zij naar de Korenmarkt.
22: Moeten zelf niet aan denken om dat te moeten tillen bij wijze van. Dan hou je geen rug meer over. Ja, Rinus deed het allemaal wel. Ja, 40 jaar sjouwen, dat zegt wel wat.
17: Het weer, buien, maar ook wat zon, zeker vanmiddag. Het wordt met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind een graad of 18.
16: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, goedemorgen.
23: Goedemorgen, het wordt wat drukker op de weg. De files met de meeste vertraging, de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 20 minuten extra tussen Zevenaar en de Duitse grens. Er was even werk aan de winkel in de Zwalmentunnel. Dat is in de A73 van Nijmegen naar Maasbracht. De weg is weer vrij. 4 kilometer file tussen Belfeld en Bezel geeft toch wel een half uur vertraging. De A76 vanuit Geleen naar Duitsland. 3 kilometer file, 10 minuten erbij.
16: Dank je.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
4: Medicijn? Het is maar een neusspray.
5: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
10: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op audi.nl.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal.

zo gedraaid. En I just wanna make love to you. Het was 1988. Toen schreef Joost Tiemp. Ik hoor je denken, Joost Tiemp, wie is dat? De tekst en muziek voor de Kwakus Kwebbels Show. Die staat in Duinrel. Dat is een computergestuurde popshow. Dat was State of the Art toen in 1988. Met stemmen van Gerard Cox, Bonnie Sinclair, Nico Haak en José Houbé. En Joost Tiemp zelf. En hij maakte dus de muziek voor die hele show. Die nog steeds draait trouwens in het attractiepark. En nog steeds hoor ik je denken, Joost Tiemp, Joost Tiemp, Joost Tiemp. Wie is dat? Het is deze man.

0: Chili Peppers. Scar Tissue.
1: Littekenweefsel op NPO Radio 2.
0: Jenny! Jenny!
2: Hi.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Welkom op de radio.
2: Dank je.
1: Wat ga je voor leuks doen dit weekend?
2: Ik ga met mijn nichtje naar de film van Michael Jackson.
1: Oh.
2: Zij is 12 en heeft een hele andere muzieksmaak als ik. Dus ik vond het heel leuk dat ze ging.
0: Jenny!
2: Hi.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Welkom op de radio.
2: Dank je.
1: Wat ga je voor leuks doen dit weekend?
2: Ik ga met mijn nichtje naar de film van Michael Jackson.
1: Oh.
2: Zij is 12 en heeft een hele andere muzieksmaak als ik. Dus ik vond het heel leuk dat ze geïnteresseerd is in Michael Jackson. En dus dat gaan we

0: Ja, maar dat is een hele fijne film om te kijken. En nu ga jij, over muziek gesproken, iets uitkiezen in de Top 2000 Shuffle.
1: Ja.
0: Waar hoop je op?
1: Nou, als iedereen, ik hou erg van muziek.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel bijvoorbeeld, laten we zo zeggen, ik hou niet van thrash metal, maar er zijn bepaalde nummers die ik dan wel weer leuk vind. Ik hou niet van hardcore.
0: Nee.
1: Maar er zijn nummers die vind ik dan wel weer leuk. Dus
0: ja.
1: Wat ik wel heb, ik wil graag iets up-tempo. Vandaag geen ballads.
0: Oké, okay. Nou dat is handig om te weten. Dan weten we eigenlijk gelijk als we het fragment horen al dat het helemaal niks voor je is. Ik druk op een knop.
2: 845.
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Nee.
0: De Kings Lola gaat uit.
2: 1816.
1: Ja, doe maar.
0: Zijn we er al?
1: Ja, we zijn er.
0: Dit wordt hem, Mika Grace Kelly.
1: Ja.
0: Wil je de rest nog horen wel voor de vorm?
1: Ja, wil ik wel.
0: Dat wel eventjes, hè.
2: 978.
0: Was dan deze geweest?
1: Ook goed.
0: Alanis Morissette.
2: 863. And I think to
1: myself. Nee.
3: Nee?
1: What a wonderful
3: world. Nee, zetten we die niet aan.
2: 377.
0: En dit was de vijfde geweest.
1: Die was ook goed geweest.
0: Maar heb je een goede keuze gemaakt?
1: Ik heb een goede keuze gemaakt.
0: Dan gaan we lekker genieten van Mika Grace Kelly. Zet jij je radio hard?
1: Ik zet mijn radio hard.
0: Heel goed, enjoy.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

0: Stone Chemical en daarvoor Aerosmith en Love in an Elevator. Dat klinkt romantischer dan het is. Of let in ieder geval op in welke lift je het doet. Een vriend van mij heeft het ooit een keer gedaan in de glazen lift van... Nee, ik zelf niet. De glazen lift in Huizenduin in Noordwijk, die zit aan de buitenkant. En dan kijk je uit op de hele streek. Dus op een gegeven moment op de zesde verdieping dacht ik... oh, dat is wel vet, zet dat ding stil. En ik dacht, hey, leuk, we gaan hier... Maar kwam net op tijd tot het besef dat er dus 5 terrassen uitkijken op die lift.
1: Waar iedereen met een biertje zo naar boven zat te kijken.
0: Wat gaan die met z'n tweetjes doen? Ja, het zal hier gebeuren, hè? Net op tijd. Het is 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel heeft bij de parlementaire enquêtecommissie gezegd dat er in het begin van de coronapandemie niet veel aandacht was voor de alleroudste in de samenleving. De focus werd toen vooral bepaald door beelden van doodskisten uit Italië. Volgens critici zaten er in het OMT-team te veel virologen en microbiologen die andere zaken over het hoofd zagen. Maar volgens Van Dissel was het geen eliteclubje. De Britse oud-prins Andrew is weer in opspraak gekomen. Hij heeft 3 woningen verhuurd op het terrein van de koninklijke residentie bij Windsor en daar geld mee verdiend, zo meldt de Britse rekenkamer. De woningen werden verhuurd om de onderhoudskosten te dekken, maar de opbrengsten gingen naar Andrew zelf. Het Noorse elftal heeft voor het WK een hilarische teamfoto laten maken. Ze staan als vikingen op de foto, inclusief kleding en boten. De Noorse bond wilde weer eens wat anders dan een normale teamfoto en gebruikte daarvoor de Scandinavische geschiedenis. En een Amerikaanse oma van 99, die wel van een beetje spanning houdt, is tijdens een concert in Texas gaan crowdsurfen. Ja, ze werd door het publiek opgetild en ging helemaal over de mensenmassa heen. En daarmee heeft ze een wereldrecord te pakken. Ze is de oudste crowdsurfer ooit. Ze beleeft trouwens meer avonturen, is erg populair op sociale media. Ze heeft miljoenen volgers.
0: En is dus 99 jaar.
2: 99, yes.
0: Als sneuder mag ze volgend jaar niet meer met Lego spelen. Dat is van 4 tot 99 staat er altijd op die verpakking. Ik vind dat zo sneu voor die mensen dan. Dat mag het gewoon niet meer. Sorry. Het weer nog.
2: Buien, maar ook wat zon. Zeker vanmiddag. Het wordt met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind een graad of 18.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen. Ja, naast de vertragingen door controles aan de Duitse grens staan er ook op andere wegen files. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 3 kilometer file bij Knoopend Velsen. Een kwartier vertraging. Bij Roosendaal op de A17 vanuit Dordrecht een file. Tussen Roosendaal Noord en Knoopend de Stok. 10 minuten extra over 5 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss. 10 minuten extra tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En op de A58 Breda Tilburg staat een file van 6 kilometer tussen Knoopend Galder en Knoopend Sint-Annabos.
0: Dankjewel.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: in aan de slag voor Avatros op NPO Radio 2. Het is 11:45, vrijdagochtend. Dus een lekkere house classic op je radio. En vandaag draai ik Yuzura, Open Your Mind uit 1993. En werkelijk alles in die tijd werd bij elkaar gesampled. Dus alle geluiden die in deze track zitten, komen uit andere tracks. En één bepaalde sample vind ik zo grappig, komt uit de film Total Recall met Arnold Schwarzenegger. Die staat dan tegenover een andere man en er komt net een alien uit zijn borst. En de stem van die alien is gebruikt in deze plaat. Luister even.
1: Take my hand. Now, open your mind.
0: Open your mind. Het zit verwerkt in deze track. Samen met nog een heleboel andere sampletjes. En wat is een fijne klassieker om te draaien op deze vrijdagochtend.

De House Classic van deze week. En open your mind. Dames en heren, het is 10 voor 12. Het kan niet lang meer duren. De lunchshow komt eraan. En de show van Annemieke wordt, zoals we de afgelopen dagen keurig waargenomen door Tim op het boek. Die is klaar, hij is ingeklokt. Heeft er zin in. Dat allemaal tegelijk. Veel

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow.
4: Kost je maar 3 minuten.
5: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
7: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt, dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
7: Een hele goede middag. Het is bijna 12 uur en dat betekent het laatste nieuws. Dat hoor je van Joeri Stubinitsky. Joeri, goedemiddag.
8: Hey Tim, goedemiddag. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet gaan uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Over een uur begint de rechtbank in Assen met de uitspraak in de geruchtmakende kunstroofzaak. Drie mannen horen hoe ze worden gestraft voor het stelen van een eeuwenoude Roemeense helm en meerdere gouden armbanden. De vraag is hoe de straffen gaan uitpakken, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
9: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschatten terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk door die undercoveragent die met extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
8: De helm en twee van de drie armbanden kwamen terug nadat twee van de drie verdachten een deal hadden gesloten met justitie. Oekraïnse drones hebben in meerdere havens 5 Russische schepen geraakt. Dat zegt het Oekraïnse leger. De schepen lagen onder meer in de havens van steden die door Rusland worden bezet, namelijk Berdjansk en Mariupol. Om wat voor schepen het gaat, is niet bekend. En aan de rand van Jaure in Friesland worden vaak kittens gevonden. Bewoners maken zich zorgen en bellen elke keer maar weer de dierenambulance. Die rijdt af en aan, hoorde Omroep Friesland.
10: Wij doen heel erg ons best om elke keer toch weer zoveel mogelijk kittens naar het asiel te brengen. Dat alles gesteriliseerd weer geadopteerd gaat worden. En toch, druppel op de gloeiende plaat. Zo voelt het eigenlijk. Omdat we niet echt verder komen, het blijft een beetje op hetzelfde punt hangen, heb ik het idee.
8: Het probleem speelt al jaren. De dierenambulance roept inwoners van Jaure op om hun poezen te steriliseren. Het weer, vooral in het westen, zonnig en droog. Op andere plaatsen vaker buien. Het wordt vanmiddag maximaal 19 graden. Morgen in de middag opnieuw regen en ongeveer 20 graden.
7: Joeri, dankjewel. Tot over een half uurtje. Gaan we naar de ANWB. Daar zit Erwin Darter. Waar staat het stil in Nederland, Erwin?
11: Ja, natuurlijk staat het stil op de snelwegen aan de Duitse grens door de diverse controles die daar aan de gang zijn. Los daarvan staan er ook andere files. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 7 kilometer en een kwartier vertraging. De linkerrijstrook van de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Die is dicht bij knooppunt Rotterpolderplein door een spoedreparatie. Vanaf Beverwijk Oost 6 kilometer file. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal Borgwerf en knooppunt de Stok 4 kilometer file. En op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 12 kilometer langzaam rijdend verkeer.
7: Zometeen alle 13 liedjes rondom een bepaald thema. Maar wat moet het thema worden? Help ons inspireren. Laat het weten met de NPO Luister-app.
12: Ster. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar €6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Engie.nl.
17: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
21: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
23: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burritoschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
24: Hakje dag!
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: In het voetbal zijn er momenten...
27: Bergkamp 2-1!
26: ...die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
27: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
26: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
27: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
26: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Annemiekes, Alunch.

lunch op 5 juni. Een bijzondere dag trouwens op meerdere vlakken, want 5 juni 2026 is Wereldmilieudag. Dus dat is heel goed om even in je oren te knopen. Barry Manilow die brengt vandaag een nieuw album uit. Het is echt waar, What a Time, zo heet die plaat. Het is de eerste keer in bijna 15 jaar dat hij met nieuw materiaal komt. De laatste plaat van hem was 15 Minutes en die kwam uit in 2011. En als je denkt, Barry Manilow, wie was het ook alweer? Het was van, het was op Copavond. Toen ik rups in de slaap vond. Ja, ja. Verder is ook nog de jaarlijkse libellentuintelling. Dus aan de slag. Oh, dat is net geweest. Chaotic heeft vandaag een Nederlandstalige remake gemaakt van een doorbraaksingle, Damn I Think I Love You. Ter ere van het 25-jarig bestaan. Even kijken of dat nodig was.

0: heel slim, heel slim. En een veilinghuis veldt allemaal spullen van de Friends-acteur Matthew Perry. Die is overleden natuurlijk een tijd geleden. De opbrengsten gaan naar de Matthew Perry Foundation, die het taboe rond verslaving wil doorbreken. De veiling bevat onder meer scripts van Friends-afleveringen, een award en kunstwerken. Dat was mijn favoriet overigens, moet ik zeggen, van Friends.
1: Ja,
0: Chandler,
1: mij,
0: toch?
1: Mij ook, ja, absoluut.
0: Zou een idee kunnen zijn van alle 13, niet alle 13 Chandler, maar alle 13 Friends bijvoorbeeld.
1: Oh, leuk.
0: Zou kunnen. Misschien zit er nog iets anders bij tussen al die berichten waarvan je denkt, ja, daar kunnen we wel even een lijstje aan ophangen, want dat doen we straks tussen 1 en 2, 13 liedjes rondom een bepaald thema. NPO Radio 2, zometeen Sam Fender, Olivia Dean, naar de Fine Young Cannibals. He drives me crazy.

0: Zo. Grote woorden misschien, maar ik vind het echt zo. Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Ik vraag me wel eens af, Nathan Gauthier bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Hoe wordt hij wakker als hij op een gegeven moment weer de afschrift krijgt van de royalties die hij heeft gekregen van Somebody That I Used To Know?
1: Nou, dat is een prettige dag in het jaar, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Zou hij dan een taartje halen voor zichzelf?
1: Misschien wel twee.
0: Ja. Maar zou hij niet ook meteen balen dat het eigenlijk verder nooit meer iets van hem hebben vernomen? Dat is toch eigenlijk best wel jammer.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is echt een one-hit wonder. Dus wel een beetje te kijken, wat heeft hij nog meer gedaan? En er is zo'n soul achtig, Motown-achtig liedje wat hij ooit heeft gemaakt. Maar de titel van dit nummer is helemaal voor jou, Nathan. Dan ga je.
1: Oh ja. Komt-ie hoor. Lonely Giving Love In.

0: in een café in Nederland. Op zaterdag, rond een uur of drie, klinkt dit hard. En zingt de barman mee. En misschien is dat toevallig wel mijn stamcafé.
1: Echt?
0: Ja. Als hij een goede avond heeft gehad.
1: Wat mooi.
0: Om 3 uur en dan gaan de luiken dicht. En dan pakt hij de microfoon en dan zingt hij dat mooi mee, moet ik zeggen.
1: Dit nummer ook altijd.
0: Ja, maar echt altijd dit nummer.
1: Wat goed.
0: Goed, hè? Ja.
2: Verkeer.
0: We gaan naar de ANWB. Daar zit Erwin de Hart volgens mij, toch?
3: Nee, niet meer.
0: Groen. Oh, sorry, juist. Erik even Groen. Net van plaats gewisseld.
3: Opgevolgd.
0: Heel
3: zeker.
0: Goed, heel goed. Fijn dat je bent, Erik.
3: Ja, nou, ook goedemiddag, Tim. Het wordt al vroeger druk op de weg, zoals gebruikelijk op vrijdag. En een aantal files vallen daarbij op. De A2 om te beginnen. Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg. 9 kilometer met een kwartier op onthoud. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein. 10 kilometer file rijden met ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Vanaf knooppunt Ewijk kom je daar in een file van 15 kilometer langzaamheid in stilstaan. En dat kost je een kwartier.
0: Dankjewel. Gaan we naar het laatste nieuws en dat hoor je van Joris Stubinitsky.
4: In de haven van de Roemeense stad Constanta is een varende drone ontploft. Mogelijk van Rusland of Oekraïne. Een deel van de haven is ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een nieuwe long nodig. Ze heeft een ziekte waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor ze steeds moeilijker kan ademen. Haar toestand is verslechterd en de 52-jarige Mette Marit staat nu op de wachtlijst voor een nieuwe long. Een vrouw uit Naaldwijk moet 7 jaar de gevangenis in omdat ze haar minderjarige kinderen meenam naar Syrië en zich daar aansloot bij Islamitische Staat. Haar zoon van 13 kwam om het leven bij een bombardement in Syrië. En leerlingen van de middelbare school in Rome hebben onder de gymzaal resten van een villa uit de oude Romeinse tijd gevonden. De stadswoning is bijna 2000 jaar oud. Enkele muren zijn versierd met fresco's die vrij goed bewaard zijn gebleven.
0: Maar dan vraag ik me wel af, hoe komen zij nou onder die gymzaal terecht,
4: nou,
0: die kinderen?
4: Kennelijk hebben ze een paar jaar geleden de school ooit bezet tijdens een protest. En dan ja, ga je natuurlijk niet de hele tijd op dezelfde plek zitten. Ga je een beetje ronddwalen. Toen kwamen ze bij een oude ijzeren deur en daarachter...
0: Nee joh, ja, wat geweldig.
4: Leuk verhaal. Ja. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag zo'n 18 graden. Morgen eerst zon, maar in de middag opnieuw regenachtig.
0: Dank je wel. Dus nog een onderwerp voor alle 13, hè? 13 liedjes rondom een bepaald onderwerp. Als je er een hebt, laat het vooral even weten met de NPO Luisterapp. Gaan we daar zometeen aan beginnen om 1 uur.

0: en Messi. Het is vrijdag.
1: Een vrolijke vrijdag van NPO Radio 2. Een beetje feest. En dat betekent zometeen alle 13 vraagteken. We gaan iets bedenken waarop we weer 13 liedjes kunnen ophangen. Wat hebben we allemaal binnengekregen, Nathan?
2: Sven die komt met alle 13 weddenschap.
1: Oké.
2: Wat ik heel leuk vind. En hij geeft als voorbeeld You Better You Bet van The Who.
1: You Better You Better You Bet. Ja, die is wel lekker natuurlijk. Hè? Ja, maar dan houdt het ook een beetje op in mijn hoofd. Gamble.
2: Nou, misschien ga even doordenken. Erik die zegt de vrijwilliger. Hij noemt dat een uitstervend ras. Oh. Hij is zelf vrijwilliger onder andere bij poppodium Victorie in Alkmaar. Hulde daarvoor. En hij zegt dus alle 13 vrijwilliger.
1: Leuk. Ja, zeker.
2: En ik zag Jacco die kwam met alle 13 kikker.
1: Waarom?
2: Ja, dat weet ik ook niet. Hij zegt het een mooie opkikker voor iedereen die het nodig heeft.
1: Opkikker, leuk. Ja.
3: It's not easy being green.
2: En het kwaakseizoen is begonnen.
1: Ja, het zou allemaal kunnen.
2: Ik denk wel aan de breedbekkikkers meteen. Met maak van je scheet geen donderslag.
1: Van je scheet. Geen donderslag. Herman Brood was dat toch, hè?
2: Ja, zeker.
1: Goed, oké. Nou, we denken nog eventjes na. Laat het gewoon even weten met de NPO Luisterapp. En dan gaan we straks echt die beslissing maken. Trouwens, ik las iets moois. In Roosendaal komt er een soort kunstwerk te staan. Ja. In het park daar, Vrouwenhof. 6 meter hoog, dik 6 meter hoog. En het is een soort van Eric Clapton-achtig figuur. Een soort hippie op een gitaar. En waarom doen ze dat? Nou, er is altijd een festival geweest. Blommenkinders, dat is daar echt heel bekend. En ze willen, om dat een beetje te gedenken, willen ze daar zo'n heel groot hippiebeeld neerzetten. Dus echt een soort Eric Clapton-achtig figuur. Ze hebben trouwens ook gevraagd om het te komen onthullen, Eric Clapton.
2: Ja.
1: Hij heeft ook heel netjes gereageerd, dat gaat hij doen. Had hij geen zin in. Hij zei echt letterlijk, hier trek ik een lijn.

0: Even een kleine check. Nathan, ja. Eens? Gaan we doen?
1: Ja.
0: Ja. Mike, ben je het er mee eens?
2: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Jasper?
3: Nee.
0: Jasper is het er niet mee eens.
4: Dat weer dwars weer, hè?
0: Nou ja, we gaan het toch doen. We hebben besloten wat het thema gaat worden voor alle 13. Dat hoor je zo meteen. Dat is echt, wij hebben er echt al de grootste lol in. Maar het is hoor je straks. Eerst wil ik nog één keer draaien de nieuwe van McCartney. Dat wil zeggen een liedje van zijn nieuwe plaat. Ripples in a Pond van het album Boys of Dungeon Lane. Dit

0: De nieuwe van McCartney, Ripples in a Pond. We dachten eerst misschien alle 13 kikker is misschien wel leuk. Maar Martijn die appt ons meteen. Die zegt alsjeblieft niet het thema kikker. Daar koester ik te veel wrok tegen.
1: Ik hou van onze luisteraars.
0: Ja, alle 13. Maar we hebben iets heel anders bedacht. Dankjewel voor alle inzendingen. Dat is er eentje waar we echt heel erg op aangingen. Dat komt door Ellen. Ellen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Zeg maar, wat moet het worden volgens jou?
2: Het is vandaag... jullie kwamen zelf met dat de libelles geteld moeten worden vandaag.
0: Ja, klopt, libellendag, ja.
2: Ja, en toen dacht ik van, nou ja, alle 13 tijdschriften /kranten.
0: Ja, en eerst dachten we eerlijk gezegd van, nou, dan kom je niet zo ver. En toen kwamen er toch dingen in ons hoofd.
1: Dat is heel leuk.
0: Oh, dan hoop ik heel erg dat jij ook iets moois hebt bedacht als eerste plaats zo meteen.
2: Nou ja, ik dacht van, leuk nummer van de weekend.
0: De weekend, tuurlijk. Oké, alle 13 tijdschriften en kranten, kom maar door met ideeën. Laat het weten met de NPO Luisterrip. Dankjewel, Ellen.
2: Graag gedaan.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in het Pond Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
10: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Zometeen alle 13 kranten en tijdschriften. Eerst hoor je het nieuws van 1 uur en dat hoor je van Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
15: Hey Tim, goedemiddag. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld vanwege een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon van 13 liet recruteren door Islamitische Staat. 12 jaar geleden ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. De zoon kwam om het leven bij een bombardement. De vrouw heeft nu 7 jaar cel gekregen. Minister Van Wil van Justitie noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie de bevindingen van de NOS meeneemt in het onderzoek naar de site.
16: Nou, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten en het onderzoek wat de NOS heeft gedaan. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus naar gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno. Om het zomaar te noemen, ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt. Ik ga ervan uit dat de OM daar ook heel serieus naar kijkt.
15: Vanochtend kwam naar buiten dat medewerkers van de porno-site de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 plaatjes hadden geplaatst, waaronder kinderporno. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor zijn deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn woning. Het heeft veel impact op zijn gezin, zei burgemeester De Vries in de gemeenteraad.
17: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij: papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dit nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester werd?
15: En bij onderzoek naar het kadaver van bultrug Timmy is het niet gelukt om een doodsoorzaak vast te stellen. De resten waren in te verre staat van ontbinding. Wel zijn onderzoekers achter het geslacht van het dier gekomen. Timmy blijkt een vrouwtje. Na meerdere reddingspogingen en strandingen spoelde Timmy 3 weken geleden aan op het strand van een Deens eiland.
14: Te veel grappen die ik in moet slikken. Snel het weer.
15: In de loop van de middag vanuit het westen op steeds meer plaatsen droger. Het wordt maximaal 19 graden. Morgen eerst droog en wat zon, maar in de middag opnieuw buien bij een graad of 20.
14: Dankjewel. Gaan we naar het verkeer, naar de ANBB. En Erik Evengroen zit daar.
18: Ja, het is al behoorlijk druk op de weg. Het is gebruikelijk op vrijdag dat het al vroeg druk is. En dat zien we nu ook hier. 150 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 14 kilometer file met een half uur vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Voor knoop het Rotterpolderplein ook een kleine 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. Daar wordt aan de vangrail gewerkt. A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knoop het Grijshoord is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog wel een kwartier. En tenslotte is het druk op de A7. Van Dordrecht naar Roosendaal. Voor knooppunt De Stok 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En dit heeft te maken met de afgesloten A4.
19: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Annemiekes, Alens.

0: We Are The Champions. Ik kan me voorstellen bij dit soort onderwerpen. Maar waarom We Are The Champions van Queen?
1: Ja.
0: Nou,
1: Bastiaan de Goede die zegt, het blad van de ANWB, dat heet De Kampioen.
0: Nou ja, zegt die maar aan gedacht.
2: Alle 13.
0: Kranten en tijdschriften, dat is het onderwerp, want het is de libellentelling. Dus ja, dat was een leuk idee. Ja. Even kijken hoor. Mark, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey, hallo. Mark, ik ga het kort houden met je, want je staat in de wind volgens mij.
3: Ja, dat is correct.
0: Oké. Okay. Dan wil ik heel erg graag van je weten, waar dacht jij aan bij kranten en tijdschriften?
3: Paper Mate van Genesis.

0: 2.
1: Er is maar één. NPO Radio 2. Alle 13
2: kranten en tijdschriften.

0: Natuurlijk Lady Gaga en paparazzi voor alle roddelblagen en dergelijke. Iedere vrijdag een lijstje met liedjes rondom een bepaald thema. Deze keer hebben we gekozen voor kranten en tijdschriften in verband met de libellentelling. Als je leuke ideeën hebt voor liedjes, laat het vooral even weten met de NPO Luisterapp. De creativiteit is echt ongekend. Dank daarvoor. Jeroen bijvoorbeeld kwam met een heel mooi idee.
1: We hebben Margie aan de lijn.
0: Sorry.
1: Ik had heel veel mannen opgebeld al, maar die zitten allemaal een tijdschrift te lezen momenteel.
0: Waarschijnlijk, ja.
1: En die kunnen niet aan de telefoon komen.
0: Maar die Playboy-interviews zijn ook zo fascinerend. Ja. Daar blijf naar luisteren.
1: Margie die nam wel op, maar ik heb er nog niet gesproken. Dus ze weten nog niet of dat ze op de radio komt.
0: Margie, je bent nu op de radio. Had je dat al door?
2: Ja, dat had ik door.
0: Kijk eens aan. Lees je nog wel eens tijdschrift eigenlijk? Ben je iemand die een tijdschrift koopt in de kiosk?
2: Ja. Een woontijdschrift.
0: Een woontijdschrift?
2: Ik weet de naam niet.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Nee, dus hoef je hoeft geen reclame te maken. Nee. Een woontijdschrift. Je hebt er veel van natuurlijk, hè? Dat is wel...
1: Ja,
0: ga je hem toch alle namen
1: noemen? Ja.
0: maar koop je het dan gewoon iedere week bijvoorbeeld? Of echt naar gelang het de cover er een beetje leuk uitziet?
2: Nee, de tijdschrift komt één keer in de twee maanden uit. Oh, dus dan koop ik hem. Ja.
0: Okay. Welke had je in gedachten?
2: Ik dacht aan Joe Jackson, Sunday Papers.

Die zegt welke zeker niet mag ontbreken, is natuurlijk Frank Boeien met Linda. Groetjes uit Frankrijk. En Rosé, of Rogier, beter gezegd, die zegt ja, Linda. Het bekende tijdschrift van Linda de Mol. Ja. Gedraaid bij deze Frank Boeien groep. En Linda en René, die appte ons en die zei ja, in iedere krant en in elk magazine. Advertising space. Zo. Goed gevonden.

0: Robbie Williams, Advertising Space. Nou, hij is zelf druk bezig met de advertising, want hij zit in een van de kattenvoerreclames, zag ik laatst.
1: Ja.
0: Dat is toch ook op wonderlijk, dat ik het zo zeg.
1: En het gekke is, dat heb ik trouwens weer gehoord ook, maar hij lust helemaal geen kattenbrokker.
0: Dus nee, waarom die dat dan doet?
2: Verkeer.
0: Erik Evengroen van de ANWB. Waar staat het stil en vast in Nederland?
3: Nou, op behoorlijk wat plekken al inmiddels. Zo'n 200 kilometer file in totaal. Wat opvalt is onder andere daar A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook vrij. De vertraging is 20 minuten. A9 Alkmaar Amstelveen. Bij het knooppunt Rotterpolderplein wordt een slagboom vervangen. De linker rijstrook is daarvoor dicht. De vertraging is een kleine 20 minuten ook. De A15 dan, Nijmegen richting Gorkum. Er is een spoedreparatie aan de gang net voor knooppunt het Bijl. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel bijna een half uur. En tenslotte is het ook druk op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt de Stok staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel, maar dat ze Robbie Williams dan echt hebben gedwongen om eerst kattenvoer te eten. Zo van, doe eerst.
1: Weet je wel, weet waar je het over hebt.
0: Ja. Ook al lijkt een brok in mijn keel. Letterlijk goed. En het is tijd voor het nieuws, dat hoor je van Juri Stubenitski.
4: Er is een man opgepakt voor de dodelijke woningbrand in Rotterdam van afgelopen zondag. In dat huis werd het lichaam van een man uit Zwijndrecht ontdekt. De verdachte is 38 en wordt verdacht van brandstichting. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen komen wil het kabinet gaan uitsluiten. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft het lidmaatschap van de partij opgezegd. Dat doet hij omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van BBB overnam van Caroline van der Plas. En Finland gaat onderzeese kabels en leidingen beschermen tegen saboteurs, en dat doen ze met glasvezelkabels op de zeebodem. Die meten verdachte trillingen in de Oostzeebodem, zodat Finland op tijd kan ingrijpen.
2: Weer.
4: Later vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. Het wordt een graad of 19. Morgen eerst wat zon, in de middag opnieuw regenachtig en maximaal 20 graden.
0: Dankjewel. Nou, Olof die zei, ja, bij alle 13 vandaag denk ik aan de Jay Giles Band en Centerfold. Oh ja, die nietjes natuurlijk in het midden. Ja. Niet alleen de interviews waren goed, zegt hij erbij. Ah ja.
5: Alle 13 kranten en tijdschriften.

0: Vandaag trouwens een nieuwe plaat uitgebracht. Taylor Swift, een nieuw liedje voor Toy Story 5. Nathan en ik denken allebei, het wordt geen hit.
1: Nee. Zelden iets wat ze aanraakt wordt een hit.
0: Zelden wat ze aanraakt. Het is wachten tot ze echt een keer doorbreekt.
1: Dat gewoon zou leuk zijn voor de...
0: Maar dat gun ik er ook gewoon heel erg.
1: Al die energie die erin zit.
0: Ja, maar echt. Taylor Swift hoorde je met... Het Love Story. Aangevraagd door Kim en door Vivian.
2: Alle 13
0: kranten en tijdschriften. Martin, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ook aan jou de vraag. Koop je wel eens een tijdschrift?
3: Zelden.
0: Zelden, maar als?
3: Zelden. Als, ja, dan, zo nu en dan koop ik De Helden. Dat vind ik een leuk tijdschrift.
0: Ja, en wat vinden ze mooi aan?
3: Sport. Mooie artikelen.
0: Ja.
3: Ja,
0: okay. Nou, helder. Martin, sport, helden, tijdschriften. Ik zou niet weten, maar jij wel.
3: Ja, Heroes, hè? David Bowie.
0: Jeetje.
3: Nick Lowe.
0: Ja. Hey, maar als je het zo zegt, dan is alles logisch opeens, hè? Wie citeerde ik? Welke sporter?
1: Bowie.
3: Nou, ja, logisch.
0: Wat graag. David Bowie. Heroes.
3: Yes.
0: NPO Radio 2.
3: Top.
0: Maar dat is logisch.

0: Appje van Wendy. Misschien wel van Wendy en Lisa. Wie zou het zeggen? Zegt Prins graagt een sign of the times.
1: Alle dertien. Ja,
0: kranten, hè? Kranten, the times natuurlijk, Engelse krant. Kranten en tijdschriften, dat is het onderwerp vandaag voor de alle dertien. Nou, ik denk nog zo'n 2 liedjes te gaan ongeveer. En Wim hebben we aan de lijn. Wim, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Hoi. Ja.
0: Ben jij een krantenman?
2: Ja, ik heb nog een papieren abonnement en ik lees hem elke dag.
0: Oh,
2: ik
0: wat
2: vind
0: goed.
2: Het heerlijk.
0: Oh ja, ben je kopje koffie gewoon lekker traditioneel aan het ontbijt? Ja.
2: Heerlijk. En ja. 's avonds, dus of het nieuws nou heel erg nieuw is of het is een paar uur oud, dat vind ik niet zo erg. Maar even de krant lezen is een rustmoment van de dag.
0: Wat goed zeg. En welke plaat wordt erbij volgens jou?
2: Ja, er kan er maar één zijn, hè. Vroeger door de VPRO gebruikt, ja. Als Tune en ELO met Here is the News.

0: Night Orchestra. En here is the news.
1: Alle 13
0: kranten en tijdschriften. Dat was het thema. Te beginnen met nummer 1. The Weeknd. Blinding Lights hoorde je toen. Queen. We are the champions. Kampioen. Tijdschrift. Genesis met Paperlates. Lady Gaga op 4 met Paparazzi. Joe Jackson met Sunday Papers hoorde je op 5. En op 6 de Frank Boeien Groep en Linda. Advertising Space natuurlijk. Lang niet meer gehoord. Erg fijn. Robbie Williams op 7. De Jay Giles Band met Centerfold. Dinnetjes in het midden op nummer 8. 9. Taylor Swift. Love Story. Tijdschrift. En David Bowie op 10 met Heroes. Want Helden. Een tijdschrift over sport. 11. Prince. Sign of the Times. Een krant. En natuurlijk net dus op 12. Electric Light Orchestra. En here is the news. Dat betekent dat we de 13 gaan halen vandaag.
2: Moeten we opzitten?
0: Ja, graag. Dan kom ik een ander.
2: Oké, Vivian die komt met de opzij van Herman van Veen.
0: Wat goed zeg, ja.
2: René van der Kroon met Gossip. Heavy Cross van Roddelbladen.
0: Ja.
2: Tina Turner met Private Dancer vanwege de Tina en de Privé. Emmy Lou mee. En Lieslotte had nog Jamie Cullum, omdat er een Cullum vaak in staat.
0: En nummer 13, Alexis Jordan, The Happy.

0: in alle 13 kranten en tijdschriften. Zometeen is hier Daniel Lippens. Hallo met Daniel.
1: Hallo. Waar is je werkmeiter?
0: Mijn werkmeiter die heb ik even thuis gelaten.
1: Oh.
0: Ja, want die moet ook eens in de was.
1: Ja, dat begrijp ik. Hé, want volgende week ben jij jarig, toch?
0: Ja.
1: Ja. En wij hebben even een cadeautje voor jou.
0: Oh, nee.
1: Wat, nee?
0: Nee, dat vind ik leuk.
1: Hoezo,
0: sorry. Verrassingen vind ik altijd ingewikkeld.
1: Kijk, ik ben volgende week op vakantie. Anders hadden we het volgende week gedaan. Maar volgende week ben ik op vakantie. Dus ik dacht, nou, dan doen we het nu.
0: Oh, je wat lief. Nou ja, je hebt toch niet...
1: Er komt een grote rode doos in de studio binnen.
0: Nee, je hebt toch niet...
1: Komt een grote rode doos in de studio binnen.
0: Ik maak de rode doos nu... Oh, je was radio, hè? Ja, precies. Ik maak de rode doos nu open. Nee, dit ga je niet menen.
1: Je hebt echt serieus... Waar heb je het vandaan gehaald? Ik heb een echte werkmijter!
0: Wauw! Dit vind ik fantastisch.
1: Omschrijf hem even voor de luisteraar.
0: Ja, het is echt een Sinterklaasmijter. Nou, Oké, even een kleine backstory. Ik post op Instagram regelmatig dan wanneer ik inval... van ik heb de werkmijter opgezet.
1: Ja, dat is jouw Franse petje, is dat, hè?
0: Dat is mijn Franse... Nou, mijn Franse petje in Londen gekocht. Ja. En, maar nu heb ik dus echt een echte werkmijter... als de mijter van Sinterklaas die hij opheeft... als hij echt aan het werk is.
1: En er staat ook ingeborduurd...
0: Ja, er staat gewoon werkmijter. Staat er gewoon. Dus... ik vind dit zo geniaal. Ik ga hem meteen opzetten.
1: Gefeliciteerd alvast.
0: Dankjewel. Ik ga hem opzetten. Staat hij mij een beetje leuk? Ja? Wat een beetje argwalend gekeken.
1: Maar
0: ja,
1: enig.
0: Dat
1: is prachtig.
0: Ik ga hem volgende week de hele week opzetten. Bij deze beloofd. Zo meteen, hallo met Daniel, wat ga je doen?
1: Ja, lekker veel muziek draaien, bitterballen weggeven. Gewoon de vaste ingrediënten van de vrijdagmiddag. Oh, misschien wil je nog een plaat spelen.
0: Wat leuk zeg. Nogmaals, dankjewel. Ik ben hier echt ontzettend blij.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. 2 komkommers voor maar 1 euro. En ook fijn, varkenshaas culinair. Per 100 gram voor maar 1,19. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Echt serieus? Wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: Hartelijk welkom, het is 1 minuut over 2. Hallo met Daniel, met zometeen Rod Stewart en Tina Turner. It Takes Two. Eerst het NOS-journaal. Juri is erbij, goedemiddag.
13: Hey Daniel, goedemiddag. De verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een Roemeense gouden helm en 3 armbanden gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 verdachten een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. De mannen verdienen een zware straf, vindt de rechter.
14: De rechtbank is van oordeel dat vanwege de aard en ernst van de feiten enkel kan worden volstaan met een forse gevangenisstraf. Daarbij wegen de professionele werkwijze, de omvang van de toegebrachte schade en de berekenende houding van de verdachten mee. Ook wordt rekening gehouden met het feit dat de inbreuk op de rechtsorde niet volledig is hersteld, omdat de derde weggenomen armband nog steeds spoorloos is.
13: De rechter hield bij het bepalen van de straf rekening met de afspraken die de verdachten met het OM hadden gemaakt. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een varende drone ontploft. Het gaat om een zeedrone die wordt gebruikt in de oorlog in buurland Oekraïne. Nadat de drone vanochtend vroeg was gesignaleerd, werd een deel van de haven ontruimd. Deze journalist deed verslag toen hij ontplofte.
15: Hier in portul Constanța a fost văzută la mal.
13: Het was echt een enorme knal.
12: Maar dit was niet gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Hij is gewoon echt daar.
13: Het is een beetje vaag wat er is gebeurd. Of hij nou tegen een kade is gedobberd of dat ze dat gecontroleerd hebben gedaan. Dat weten we niet. We weten wel, niemand raakte gewond. En Oekraïne zegt, er zijn nog 3 van deze drones daar in de omgeving. Maar of die nou van Oekraïne zijn of van de Russen, ook dat is niet bekend.
12: Maar de drone is eigenlijk verdwaald, kunnen we zeggen?
13: Ja, een soort van verdwaalde zeedrones. En ze zijn nu naar die 3 andere drones op zoek. En ja, hopelijk vinden ze, want het zijn flinke explosies.
12: Ja.
13: De Belgische politie is op zoek naar een ontsnapte gevangene. Hij was voor behandeling in een ziekenhuis in Brugge toen hij er vandoor ging, zegt de politie.
16: Een gevangene was hier aanwezig voor een medische ingreep. En die man zou erin geslaagd zijn om bij de kledijwissel met een scherp voorwerp zijn bewakers te bedreigen en is dan op de vlucht gegaan.
13: Het gaat om een Rus die vastzat voor diefstal met geweld. Er wordt met een helikopter en honden naar hem gezocht. En netbeheerder Tennet wil een ondergrondse elektriciteitssnelweg maken in de Westerschelde. Onder water moeten 2 enorme tunnels worden geboord waarin dikke stroomkabels komen die Zeeuws-Vlaanderen van meer stroom moeten voorzien. tunnels zijn wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten, maar ze hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het weer later vanmiddag op steeds meer plaatsen droog bij 18 graden. Morgen eerst zonnig, in de middag regen en weer een graad of 18.
12: Dankjewel, Jori. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. Erik, is het al druk? Goedemiddag.
6: Ja, langzaam maar zeker wordt het al druk, Daniel. Ook goedemiddag. Inmiddels zo'n ruim 200 kilometer file alweer. Een paar vallen erop. De A15 om te beginnen. Nijmegen richting Gorkum. Bij knooppunt Deil is een spoedoperatie aan de gang. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Maar de vertraging is wel 25 minuten. Een ongeluk op de A15 van Gorkum naar Europoort. De hoogte van Rotterdam-Charloos. Twee rijstroken dicht. Vertraging een kwartier. En tenslotte de N3 Dordrecht richting Papendrecht. Voor Papendrecht ook een ongeluk. Hier is de rechte rijstrook dicht. En dat kost je bijna een half uur.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven... in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent... en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
22: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: Hallo, met Daniel.

De rijkste vrouwelijke muzikant ooit met een vermogen van 2 miljard dollar. De Taylor Swift en Opalite. En ze heeft ook iets nieuws gemaakt voor de film Toy Story. De nieuwe Toy Story film, dus de zoveelste in de reeks. Die komt over pakken bij 2 weken uit. En daarvoor heeft Taylor Swift de soundtrack gedaan met echt weer een ouderwetse Taylor Swift country track.

Ja, dit is een beetje de Taylor Swift die ik het liefste hoor. En toen dacht ik, ja, maar waarom is het nou echt zo'n ouderwetse country track? Nou ja, omdat Woody natuurlijk een cowboy is, hè? Ik denk dat dat ermee te maken heeft. Over ongeveer 2 weken in bioscopen hier in Nederland en over de hele wereld. De nieuwe Toy Story film, nummertje 5 alweer.

zin in, want de app stroomt al vol met appjes met het woord bitterbal. Ik leg het nog één keer uit. Heel simpel. Je stuurt nu bitterbal. Over een uur bellen we iemand terug. En als je dan opneemt met bingo, dan ben je een schaal bitterballen. Voor jou en ja, iedereen om je heen. Je familie, je sportvrienden, je collega's, met wie je de bitterballen dan ook maar wil delen. Ze komen jouw kant op als je nu bitterbal hebt en over een uur opneemt met bingo. Dus laat die aanmeldingen maar binnenstromen. Het is vrijdagmiddag. Lekker onderweg naar huis. Of naar vakantie misschien wel. Of misschien gewoon een weekendje weg. Kan ook. Ik hoop het in ieder geval voor je. Of misschien gewoon naar de volgende klus, hè? Lekker doorwerken. Ben Howard, Only Love voor je zometeen. Naar de Stranglers.

0: show me hard. And watch me fall apart, watch me fall apart.
1: Laatst nog tijdens de album Tweedaagse, dat prachtige album van Ben Howard, Every Kingdom, voorbij laten komen. Je hoorde nu Only Love, hele mooie plaat. Er zijn van die fragmenten, of überhaupt dingen in andere talen, die je niet eens echt volledig hoeft te begrijpen om te begrijpen dat het grappig is. Zo is daar dat ene fragment van die kerel die probeert dat intro van die plaat te timen, wat totaal niet lukt. Misschien heb je die wel eens een keer voorbij zien komen op social. En bij de volgende plaat hoort er ook eentje. En dat is een luisteraar en die belt in naar de Dominicaanse radio omdat hij een plaat zoekt, maar hij weet niet precies welke plaat het is. Het enige wat hij zich nog kan herinneren is, ja, het is iets met Reebok en met Nike.
2: Que dice, ¿esos son Reebok o son Nike?
3: ¿Esos son Reebok o son Nike?
4: Será esta, brother. Será esta. This is the

0: moest toch weer even aan mijn koptelefoon kijken of hij er wel goed in zat. Als je het maar aan één kant hoort, zo aan het einde van de plaat. Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. En dan, normaal gesproken doe ik het andersom, toch? Doe ik eerst altijd even het weertje. En dan praat ik even bij over dat het vandaag op steeds meer plekken droog wordt. En het is een graad van 18. Morgen begint zonnig, maar in de middag gaat er opnieuw wat regen vallen. En wordt het dan een graad of 18. En Erik Evengroen zit bij de AMB en die weet waar het vast staat. Goedemiddag, Erik.
1: Hi, goedemiddag, Daniel. Nou, op behoorlijk wat plekken al, met ruim 300 kilometer file in totaal. Een paar files vallen erop. Om te beginnen de A15, Nijmegen richting Gorkum. Wij knopen in Delft een spoedoperatie aan de gang. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel een half uur. A17, Dordrecht richting Roosendaal. Voor knopen de stok ook bijna een half uur oponthoudt. En dat heeft te maken met drukte door de afgesloten A4. A27, Almere-Gorkum. Wij knopen nu net een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 20 minuten. En tenslotte valt op veel vertraging op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor Utrecht 4 kilometer met bijna 3 kwartier vertraging.
0: Dankjewel. Joep. En Juri heeft de hoofdpunten van het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. In de Sahara zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Ze waren met een truck onderweg in Niger toen ze pech kregen. 2 mensen hebben het overleefd. Ze liepen 80 kilometer door de woestijn naar een stad om hulp in te schakelen. Oekraïne zegt dat de zeedrone die vanochtend ontplofte in een haven in Roemenië van het Oekraïense leger was. Het signaal zou door Rusland zijn verstoord, waardoor de zeedrone en andere zeedrones uit koers raakten. De Noorse kroonprinses Mette-Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. De 52-jarige prinses heeft al jaren een longziekte waarbij littekenweefsel ontstaat, en de afgelopen 3 maanden is haar toestand erg verslechterd. En een boer in Sint-Michielsgestel die heeft niet alleen gras ingezaaid, maar ook klaprozen. Het kon er een productiefout, zegt hij, met als gevolg dat het perceel van 85.000 vierkante meter nu een fleurig rood bloemenveld is geworden. Het trekt zelfs toeristen van over de grens. Voor de boer is het een kostenpost van 10.000 euro.
3: We hebben eigenlijk iets gedaan waar alleen maar klaprozen is gekomen. Het was niet helemaal de bedoeling, maar ja, het is gebeurd. En we zullen er nou mee moeten dealen. De natuur is de winnaar hier op dit moment.
4: Ja, mevrouw had net een foto. Is die een beetje gelukt?
5: Ik hoop het, ja.
6: Het fleurt alles weer een beetje op.
7: Speciaal voor gekomen, hè. Heel mooi.
4: Wordt u er een beetje vrolijk van?
7: Ja, tuurlijk. Ja. Zo moest het iedereen doen. Of iedereen, maar in ieder geval veel meer.
8: Hè? Maar wat moest het dan worden?
2: Ja, volgens mij wilde hij gras of zo inzaaien. Hij wilde iets anders inzaaien, maar kennelijk lijken die zaadjes een beetje op elkaar. Al wordt hier en daar in de wandelgangen ook wel gezegd dat die zaadjes van klaprozen, die kunnen jaren in de grond zitten zonder dat er iets gebeurt. En als de weersomstandigheden perfect zijn, dan poef, dan komen ze allemaal omhoog.
0: Kortom, hij heeft het veld nu voor altijd eigenlijk beklaproost.
2: Nou, ja, er moet wel iets gebeuren, inderdaad. Ik zou denk ik gewoon een entreebordje neerzetten en dan toch nog een beetje
0: keuken
2: de boel proberen terug verdienen. Ja, toch?

0: Yazoo en Don't Go uit 1982. Daarvoor ook nog Imagine Dragons, Bad Liar uit 2018. En de zanger van Imagine Dragons, Dan Reynolds, die is naast muziek maken ook met andere dingen bezig. Hij heeft een game studio, Night Street Games. En die maken dus echt computerspellen. Afgelopen april hebben ze nog een eigen spel uitgebracht. Een schietspel, Last Flag heet.
1: De Zip Service.
0: Altijd goed om een beetje een hobby te hebben naast je werk. En als jouw hobby nou iets met muziek te maken heeft, je hebt bijvoorbeeld een enorme cd-collectie waar je graag voor zorgt en die je graag uitbreidt, dan zou je mee kunnen spelen met de Zap Service. Want een beetje muziekkennis is al genoeg om leuke prijzen te winnen. Die Hallo met Daniel Powerbank geef ik weg en misschien win je wel een nieuwe platenspeler. 5 fragmentjes, raad je er 3, is de Powerbank voor jou. Raad je ze alle 5, dan krijg je ook nog eens een nieuwe platenspeler erbij. En het zijn allemaal echt bekende platen hoor, dus het is goed te doen. De nieuwe topsong van deze week van Bente, 3, 2, 1. Die hoor je zo meteen naar Simply Red. Dit is Stars.

0: 3, 2, 1. De topsong van deze week. Het is de nieuwe van Bente.
1: De Zipservice.
0: En van Bente naar Babette. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. Hallo.
0: Wat heb je gedaan vandaag?
2: Nou, ik ben vandaag even naar mijn vriendin toe geweest. Even gezelliger. Nou, even koffie drinken. En we zijn nu weer onderweg naar huis.
0: Nou, lekker. En wat ga je dit weekend doen? Heb je een beetje een hoogtepuntje waar je naartoe kan leven?
2: Hoogtepuntje? Ja, nou ja, we gaan vooral veel bezig met klussen. Maar we gaan ook nog even naar de film, waarschijnlijk zaterdagavond.
0: Maar waarom moet er zoveel geklust worden dan?
2: Nou, ik woon nu samen met mijn vriend. Dus we zijn ons huisje helemaal aan het klaarmaken.
0: Samen wonen! Voor het eerst?
2: Ja, ook voor het eerst. Voor het eerst, uit huis en samen, ja.
0: En wat was het moment dat je dacht, nou, dat moeten we dan toch maar gaan doen?
2: Nou ja, we zijn al een poosje bij elkaar en nou, op een gegeven moment dan ben je je ouders ook wel even een beetje. Ja. Dan begint toch het andere deel van je leven. En nou, we hadden allebei wel heel veel zin in en behoefte aan en een hele mooie kans gekregen.
0: Ja,
2: dus, ja.
0: Ja, en het is ook wel, ik bedoel, niet in, kijk, uiteindelijk komt dit vast helemaal goed, maar het is ook wel de ultieme relatietest natuurlijk, hè?
2: Ja, het is enorm spannend, maar ja, we hebben er vooral heel veel zin in en... ja, communiceren, dat is het beste, denk ik, hè?
0: Dat denk ik ook. Heb je regels? Als je bijvoorbeeld, weet ik veel, sokken in de badkamer laat slingeren... dat je dat echt niet... wat mag echt niet?
2: Wat echt niet mag, dat is denk ik vaat in de gootsteen.
0: Oh,
2: dat
0: echt?
2: Dat vind ik toch wel zo vies. Oh, ja, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Vaat moet uit de gootsteen blijven.
2: Gewoon in de vaatwasser.
0: Meteen in die vaatwasser.
2: Ja.
0: Maar ook gewoon even iets van bestek even in die gootsteen... voordat het de vaatwasser in gaat, dat kan niet.
2: Nou ja, de vaatwasser staat ernaast, dus je kunt ook gewoon hem erin doen.
0: Ik zal er rekening mee houden voor de toekomst.
2: Heel goed. Dat is een hele belangrijke, hoor.
0: Babette, ik ga jou 5 fragmentjes laten horen. Als je er 3 herkent, win je een powerbank. Herken je ze alle 5, win je een plaatsspeler. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Titels wil ik zo meteen horen als je ze allemaal gehoord hebt.
2: Oké, allemaal eerst horen en dan...
0: Eerst allemaal horen en dan titels opnoemen. Komt-ie.

0: maar door.
1: Chandelier heb ik gehoord als eerste. Er is nog Babylon, die heb ik gehoord aan het einde. Dan hebben we... wie dan? Wat is onder... Nee, dat is onderweg.
0: Bijna?
1: Nee. Ja.
0: Waarmee is die onderweg?
1: Waarmee is die onderweg? Onderweg. Ja, fietsen, ja.
0: Ja, reken ik goed.
1: Ja. Dan hadden we als tweede, die wist ik niet. En de vierde... Oh, die kan niet meer. Wat
0: maar,
1: erg.
0: Luister, Babette, houd het gewoon bij 3 goede antwoorden. En dan win jij die Hallo met Daniel Powerbank.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, yeah. Die komt jouw kant op. Je had nog kunnen zeggen Kryptonite van Three Doors Down.
1: Ja, dat was hem. Ja.
0: En die andere was Eddie Vedder met Hard Sun.
1: Ja, klopt. Ach, hè.
0: Ja, nee. Joh, hey, maar hartstikke goed gedaan. 3 van de 5 is gewoon prijs. Dus die powerbank die komt jullie kant op. En ik wens jullie heel veel succes met klussen. En mijn vraag is, welke van deze 5 zou je graag willen horen als soundtrack van deze vrijdagmiddag?
1: Babylon. Rivers of Babylon. Ja.
0: Rivers of Babylon. Boney M. ga ik voor jullie draaien. En ik wens jou een heel fijn weekend.
1: Heel erg bedankt. Hetzelfde. Doei.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
8: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
9: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
8: Ja, voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Een extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Het is exact 3 uur. Dead or alive, you spin me round like a record. Het NOS Journaal met Joeri. Goedemiddag.
14: Hey Daniel, goedemiddag. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is dat nog steeds niet, zegt voormalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al werd gewaarschuwd voor een wereldwijde pandemie. Toch waren de draaiboeken die in Nederland klaar lagen volgens hem eigenlijk alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in het land. Het kabinet wil strengere regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Als een buitenlands bedrijf het koopt, dan mag het land waar dat bedrijf zit niet de gegevens van Nederlanders inzien. Dat vindt staatssecretaris Van den Burg van Binnenlandse Zaken.
15: Het gaat niet om de vraag of het Amerikaans is, of Duits is of Frans. Het gaat erom dat alleen bedrijven kunnen meedoen waarbij niet het risico bestaat dat het land waar het bedrijf gevestigd is kan zeggen wij willen informatie hebben.
16: Zoals de Verenigde Staten.
15: Zoals op dit moment speelt bij Amerika, maar ook dat kan weer veranderen. Maar het kan ook gaan om andere landen.
14: Een man van 20 die heeft zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij veel te hard reed. Bij Apeldoorn reed hij 181 op een weg waar je 80 mag. De beginnend bestuurder werd gezien door een motoragent die hem meteen heeft aangehouden. En Utrecht maakt zich op voor de Pride. Morgen is er een botenparade door de grachten en zijn er veel feesten in de stad. Er wordt gevierd dat iedereen mag zijn wie die wil en mag houden van wie die wil. Tachtigers Nel en Ans staan in elk geval op de boot.
17: We krijgen een stoel, dus we kunnen zitten. We hadden het plan eerst om onze eigen jurken van vorig jaar aan te trekken. Dat was echt het plan. Maar die van Nel is een beetje te groot geworden, dus we moeten even wat anders zoeken. Dus maar dat komt wel even naar de verkleedwinkel en dan gaan we wel kijken.
14: LHBTI-belangenclub COC zegt dat de Pride nog steeds hard nodig is, omdat acceptatie steeds lastiger lijkt te worden. De botenparade in Utrecht begint morgenmiddag om 1:30. Het weer, in het oosten en zuiden nog wat buitjes. Op andere plaatsen droog, maximaal 19 graden. Morgen eerst zon, in de middag buien en opnieuw een graad of 19.
13: Joeri, dankjewel. En dan gaan we kijken naar de situatie op de weg met Erik Evengroen. Die zit bij de ANWB en houdt het allemaal in de gaten. Goedemiddag, Erik.
18: Hi, goedemiddag, Daniel. Ja, het is al behoorlijk druk, wat op zich wel gebruikelijk is op vrijdag rond dit tijdstip. Ruim 300 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor op het Empel 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Kost je 3 kwartier. A2 Eindhoven richting Maastricht. De hoogte van Maastricht Airport is een ongeluk gebeurd. Hier zijn zelfs 2 rijstoken dicht. Ook hier kost het je bijna drie kwartier extra reistijd. A15 Nijmegen-Gorkum bij knooppunt Delft een spoedreparatie aan de gang. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar de vertraging is 20 minuten. En tenslotte de A16 Rotterdam richting Breda. Bij Rotterdam Feyenoord 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
13: Dankjewel. Ja.
0: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
22: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt alleen vandaag nog. Dus stap nu over op Angie.nl.
23: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
27: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
28: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
29: Hallo, met Daniel.

Sommieux en Dark Before the Dawn. En de frontman van Sommieux, Camille, die was jarenlang enorm fan van Direct. Grote inspiratiebron voor het werk wat hij nu levert. En wat ik dan wel weer leuk vind, is dat Direct dan weer een grote rol speelt in onze nieuwe commercial. Heb je die al gezien? Onze nieuwe Radio 2 televisiespot. Ja, het is wel echt heel erg tof, want hij eindigt met Direct die zeggen, ja joh, luister, Radio 2, dat snap je toch gewoon. Zelfreflecting op de vrijdagmiddag, maar dat mag ook wel een beetje. Welkom, je luistert naar Hallo met Daniel, met zometeen muziek van de Pretenders. Don't get me wrong. En eerst Lemon Tree van Fool's Garden. Zometeen nog wat weggeven, wat ook alweer. Ik ben het even vergeten.

0: The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Even kijken, 3:50, we moesten nog iets doen. Volgens mij deze knop.
1: De Bitterballen Bingo.
0: Ah, ja, dat was het. Eens even kijken.
2: Bingo.
0: Kijk, dat heet ik. Met wie spreek ik?
2: Met Manon.
0: Hey Manon, goedemiddag, met Daniel.
2: Hi Daniel.
0: Gefeliciteerd, je wint de schaal bitterballen.
2: Yes.
0: Zo makkelijk kan het zijn.
2: Goed hè?
0: Ja, wat heb jij in de agenda staan voor vanavond en komend weekend?
2: Ik ben thuis.
0: Maar nog iets bijzonders? Komt er nog bezoek over de vloer? Of ga je gewoon lekker in je eentje voor de tv-bitterballen naar binnen zitten werken?
2: Nee. Mijn man die komt thuis. En verder woont een zoon 2 straten achter mij met zijn vrouw. Dus komt wel goed met die bitterballen.
0: Gezelligheid is zo gecreëerd.
2: Ja, precies.
0: Nou, lekker. Nou, dan gaan we dat helemaal regelen. En dan krijgen jullie een schaal bitterballen. Of je nou normale wil, of vega, of een mix, of whatever. Dat mag allemaal.
2: Dan
0: komt het helemaal goed. En dan wens ik jou een heel fijn weekend.
2: Ik jullie ook.
0: Nou, Manon, blijf even hangen. Gaan we je games noteren en dan stuur ik ze op.
2: Oké, Daniel.
0: Doei.
2: Doei.
0: Miley Cyrus hoor je hier zo meteen met Flowers. En dit zijn de Killers. En Spe-

0: Miley Cyrus vorig jaar ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Zo'n 3 weken voor kerst. Daar had hij op zich ook even mee kunnen wachten natuurlijk, die vriend.
1: Your fiancé, I wonder if he realizes, Max is your fiancé.
2: Yeah.
1: That if he'd waited like 3 weeks, he wouldn't have to come up with a Christmas gift.
2: This was Black Friday deal, baby.
1: Oh, I see.
0: Huwelijksaanzoek met 50% korting, zullen we maar zeggen. Het weer voor vandaag. Het is een beetje wisselvallig, want in het oosten en het zuiden kunnen nog wat buitjes voorkomen. Op andere plaatsen is het droog en maximaal een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag valt er weer wat regen en blijft het opnieuw een graad of 19. En de situatie op de weg wordt de hele middag in de gaten gehouden door Erik bij de ANWB. Goedemiddag, Erik. Goedemiddag, Erik. Nog geen Erik. Nou, dan komen we zo bij hem na het nieuws met Jori. Oh, heb ik het verkeerd gedaan? Ik heb het verkeerd gedaan. Oh, Erik is er wel. Wacht. Sorry. Mijn schuld. Je hebt helemaal gelijk. Ik had net een fragmentje laten horen. En toen heb ik het verklooid. Even kijken. ANWB. Ja, Erik.
3: Ja,
0: sorry.
3: Ik ben er.
0: Vertel, waar staat het vast?
3: Ja, op een aantal plekken al, want de avondspits is al op gang gekomen. Inmiddels ruim 400 kilometer file. De A2 om te beginnen valt op, Eindhoven richting Maastricht. Bij Maastricht Airport 13 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. A9, Amstelveen-Alkmaar, ook een ongeluk ter hoogte van knooppunt Kooimeer. Ook hier 3 kwartier vertraging. A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij knooppunt Del 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A16, Rotterdam richting Breda. Bij Rotterdam Feyenoord ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je 20 minuten.
0: Dankjewel. En dan Jury met de headlines.
4: Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is dat nog steeds niet voor een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Hij vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. 3 mannen die Roemeense kunstschatten uit het museum in Assen hebben meegenomen, die hebben celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Ze namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 van die armbanden is nog spoorloos. 2 mannen sloten een deal met justitie in ruil voor een lagere strafeis. Het is nog niet duidelijk geworden waaraan bultrug Timmy is gestorven. Timmy was al in verre staat van ontbinding, waardoor de doodsoorzaak niet meer kon worden achterhaald. De walvis kwam eind maart vast te zitten op een zandbank in Duitsland na allerlei mislukte reddingspogingen. En in een park in Utrecht kwamen...
0: Sorry dat ik jullie erbij maar nog even terugkomen. Ik weet al dat we hebben toen veel over Timmy gehad. En toen was hij eindelijk was hij weer... En toen, ik heb dit voorspeld. Hè. Ik zei, hij is gewoon niet de meest pintere walvis.
4: Hij bleef maar stranden.
0: En
4: het is niet goed gekomen. Maar met zulke inzichten, Daniel, met het WK in aantocht...
0: Ja.
4: Wij moeten straks even een poeltje gaan maken.
0: Wij gaan voorspellingen gaan we doen.
4: En in een park in Utrecht kwamen kunstfluiters gisteravond bijeen... voor het Nederlands kampioenschap vogelfluiten. Het AD was er ook bij en de krant wilde van de kunstfluiters weten... hoe ze erachter kwamen dat ze zo mooi konden fluiten.
5: Ja, gewoon uitproberen.
6: Vroeger floot wij altijd op een notendop of een eikeldopje... zo tussen de handen en dan floot je het geluid van een vogeltje. En dat is een beetje gaan perfectioneren en toen heb je het met mijn handen geleerd.
7: En heb je dan ook een favoriet?
6: Nou, ik ben met de wielerwaal bezig, maar de wielerwaal is echt heel moeilijk.
5: De kou, en daar word ik ook mee wakker iedere ochtend.
8: Diegene die gewonnen heeft nu, dat was wel echt een hele mooie merel die hij nadoet.
4: Ja, dat,
0: oh,
4: de win.
0: Dat, mag ik dat eerste fragment nog even een keertje horen? Die eerste quote die jij had, want die aan het einde is wel een beetje apart. Wat is dat?
4: Het lijkt een soort lokroep van een of andere vogel.
0: Ja, of het begin van iemand die gaat beatboxen.
4: Ja.
0: Heb jij nog een goede vogel in huis, Jury? Ja.

0: plank op de foto, maar ze konden helemaal niet surfen. The Beach Boys, you're the God only knows. Even richting de telefoon. Hallo, met wie?
1: Hoi, met Sigrid.
0: Hey Sigrid, goedemiddag.
1: Hoi. Ik hoorde net jullie item over die vogelwedstrijd, vogelfluitwedstrijd.
0: Oh ja, wacht, we gaan het nog één keer laten horen dan, hè? Het ging over dit fragment.
1: Ja?
0: Waar komt ie? Ja?
1: Ja, die laatste, dat is de krullenvaar uit het boek van Pluk van de Pettenflats. Van
0: Annie M. G. Schmid.
1: Ja, ken je dat verhaal?
0: Ik ken het verhaal, maar ik ken het geluid niet.
1: Ja, goed. Ik heb het voorgelezen en dan maak ik zelf natuurlijk ook dat geluid. En het lijkt er heel erg op, moet ik zeggen.
0: Ja, Sigrid, je snapt. Dan willen wij natuurlijk even jouw beste krullenvaar horen.
1: Prrrtalilu.
0: Heel goed. Dankjewel voor je belletje, Sigrid.
1: Oké, okay, hoi.
0: Hoi, hoi. Kijk, jongen, dit zijn de belangrijke dingen die we toch even recht moeten zetten.
2: Heel fijn.

vallen in geluk. In 2017 werd deze plaat in één keer gebruikt in de reclame van een Amerikaanse fastfoodketen. Een keten die vooral kip verkoopt. Niet die ene, niet KFC, maar Chick-fil-A in Amerika heel erg groot. Maar die keten was niet onomstreden, omdat ze heel erg aan het vechten waren tegen LGBTQ-rechten. Toen werd aan Starship gevraagd van, ja, maar waarom hebben jullie dan die track ter beschikking gesteld om daar iets mee te doen? En Grace van Starship had daar goed antwoord op. Die zei, nou, weet je wat wij gaan doen? Wij stellen eerst die track ter beschikking en daarna doneren we de volledige opbrengst van die reclame aan LGBTQ-organisaties. Nothing gonna stop us now.

0: binnen. Zet de gitaar uit, zet de gitaar uit.
1: Hallo, bitterballen bingo.
0: Bitterballen bingo, vind je leuk?
1: Heel leuk spelletje vind ik dat. Ik zou alleen ervoor kiezen om in deze tijd wat gezonders weg te geven, maar dat ben ik.
0: Ja, ach, je moet er ook een beetje van genieten zo als je naar het weekend toe gaat.
2: Daniel, hij had zijn koptelefoon expres af omdat hij inderdaad die gitaren niet aankomt.
0: Ja, nee, dat. ik ken hem langer dan vandaag.
1: Gitaarmuziek.
3: Wat goed!
1: Voor jou is dat goed, maar wij roepen.
4: Ach, maar dat kan toch niet?
0: Nee, dat snap ik.
1: Ja, net zijn mensen die het leuk vinden. Het past ook bij Radio 2, hè?
0: Zeker.
1: Daarom.
0: Ja. Wat gaan jullie allemaal doen zometeen? Want het is weer een bommetje volle show, of niet?
1: Ja, we hebben weer drie gasten. En,
2: de een gaat over de Waddeneilanden. En de andere heeft een duettenalbum uit. En we hebben ook nog een rectificatie van een groot artiest.
1: Rectificatie?
2: Ja, een van de toppers gaat iets rectificeren. Ja. En dat en van die dingen. En vele prijzen.
1: En de kop van de show, een bekende Nederlander die iets recht komt zetten. En dat is geen grap.
0: Hou hem hier.
5: En dit is het geluid van de dag.
6: Een brand trip van New York Pizza met meer dan 40 influencers is helemaal uit de hand gelopen. Zo zou er een groepje influencers met een Duitse supertank die nog gebruikt zou zijn geweest in de Tweede Wereldoorlog over een stel andere influencers zijn gereden, omdat ze matcha-ijs niet lekker vonden. Het echte drama kwam echter pas toen hun koffers waren vergeten, wat irritant vaak gedeeld werd. Als reactie gooiden de influencers handgranaten naar verschillende hotels en huizen uit woede en omdat daar volgens hen te gewone mensen zonder likes en views in zouden wonen. De Griekse overheid heeft laten weten dat het in Griekenland nog nooit zo erg op een oorlog heeft geleken als tijdens de trip van New York Pizza. Ze eisen excuses van de influencers, die de influencers op zich ook wel zouden willen geven als het gaat om een betaalde samenwerking. Voor geld doen wij alles, liet een van hen weten.
5: BNN! Dit is NPO Radio 2.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
11: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
12: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
2: Medicijn? Het is maar een neusspray.
3: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Het is 4 uur. En ik heb weer de eer om Daniel Lippens van BNN VARA te bedanken voor de afgelopen 2 uur. Thank you, Daniel.
7: Hi, hi.
6: Ja, dat gaat er vandoor, begrijp ik ook wel. En van het ene talent naar het volgende talent, Juri Stubenitski. Ik ben blij dat ik je weer zie.
8: Nou, insgelijks zei hij, goedemiddag. Ja,
6: goedemiddag.
8: Een jongen van 16 is opgepakt voor betrokkenheid bij de explosie bij een kantoor in Amsterdam in maart. Hij is de tweede die daarvoor is opgepakt. De aanslag werd opgeëist door een groep die ook achter explosies zou zitten op een Joodse school in Amsterdam en op een synagoge in Rotterdam. Netbeheerder Tennet wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. Volgens Tennet waren er meerdere opties, maar bleef de tunnel als enige over.
9: We zien dat een tunnel het minste impact heeft op bijvoorbeeld de scheepvaart en op de natuur, want die verstoor je het minst op het moment dat je een tunnel hebt. Maar dat is natuurlijk wel een stuk duurder dan de andere opties. En baggeren is ook een ondergrondse optie, maar dan zul je toch iets in de Westerschelde moeten doen. En bovengrond, daarvan hebben we gezien, ja, dat is niet vergunbaar, dus dat is eigenlijk geen haalbare optie.
8: Het is nog niet bekend hoeveel die tunnel gaat kosten. De 3 mannen achter de kunstroof uit het Drents Museum hebben celstraffen gekregen van bijna 4 jaar voor het stelen van een Roemeense gouden helm en 3 armbanden. 2 van de 3 daders sloten een deal met justitie in ruil voor strafvermindering en het teruggeven van een deel van de buit. De 3e man sloot geen deal, omdat hij naar eigen zeggen niet was betrokken bij de roof. Toch geeft de rechter hen dezelfde straf, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
10: De rechtbank zegt, nou, dat uit het bewijs blijkt dat ze wel degelijk alle 3 een even belangrijke rol hebben gespeeld. Meneer heeft niet afspraken gemaakt met het OM, maar het zou onrechtvaardig zijn als wij hem een veel zwaardere straf zouden opleggen, want ook hij mag ervan profiteren dat de spullen zijn teruggekomen. Dus die strafkorting geldt ook voor de 3e verdachte. Ze krijgen alle 3 dezelfde straf, 47 maanden.
8: En astronauten in ruimtestation ISS moeten zich voorbereiden op een evacuatie, zegt de NASA. Er lekt zuurstof weg uit het Russische deel van het ISS en dat proberen de bewoners van het ruimtestation nu te voorkomen. Er zitten nu 7 ruimtevaarders in, 4 uit Amerika en 3 uit Rusland. Dan het weer.
6: Wat was het dan?
8: Dat was het.
6: Oh, oké. Okay. Ja, ISS, dat is een hoop geld en om even zo goed, hè? Ja. De maan ben je natuurlijk op uitgekeken op een gegeven moment.
11: Ja, dat is sowieso. Dus, maar het is wel kwalijk als je daar zeg maar bent en je zuurstof loopt weg.
6: Dat is heel belangrijk. En de maan is een eind weg. Ik heb het al eens eerder gezegd. Ik heb het al eens tegen mijn schoonmoeder gezegd. Loop naar de maan, ze is nog steeds onderweg. Moet je nagaan. Zo hoe ver dat is. Jaren geleden gebeurd. Maar goed.
8: Dat is weer. Vanavond lokaal nog een buitje. Morgen begint droog met wat zon, maar in de middag weer regen en maximaal 19 graden.
6: Dank je. Tot zo weer.
8: Joep.

0: Wat leuk dat je er weer bent, Erik.
1: Ja,
0: het wordt traditie inmiddels voor de vrijdag.
1: Jij hoort bij ons net als Juri Stubenitski.
0: Het is, ik doe mee.
1: Ja, graag.
0: Want we hebben ook weer files. Dus,
2: oh, en veel ook, echt veel.
0: Ja, best 500 kilometer.
2: Wat was het ook weer, Erik? Duitse vakantie nu, toch?
0: Ja, klopt. Het is sacramentsdag, weekdag, gisteren officieel. Dus de Duitsers hebben weer een lang weekend. En die zijn weer alweer in volle getale naar ons toegekomen.
1: Een hele lange
0: maar, moet eerlijk zeggen, de meeste zijn er al, hoor. Het zijn nu vooral veel mensen met woonwerkverkeer.
1: Ja. Zijn ze er weer, de Duitsers? Oh, dan ga ik mijn fiets op zetten.
0: Nee, Den Haag. Doe er een extra hangstotje om het, want ja... Je mag het niet zeggen.
1: Natuurlijk mag ik dat zeggen.
0: Van mij wel,
1: ik heb een documentaire gemaakt erover. Hou eens op.
2: Maar de files.
0: Zeker. Ja, misschien moeten we dat eens doen. In totaal. En op de meeste vertraging zie je op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Zaltbommel een half uur oponthoud. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Hey, echt is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. En het kost je een kwartier. A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij het Ketelplein een half uur oponthoud. En de A9 tenslotte Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer ook een ongeluk. De weg is vrij. Nou, het kost je nog wel een half uur.
1: Dankjewel, Erik.
0: Yes, tot zo.
1: Hoi.
3: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Deze week bij DA. 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
5: De vriendelijke specialist. DA.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
1: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Ja hoor, mogen 2 uur knallen. Heb je er een beetje zin in?
7: Nee, dat heb ik niet.
6: Oh, nou,
8: okay. Ben jij warmbloedig of wat kouder?

Jim Morris is er ook, je zou het niet zeggen. Het is Phil Collins, mensen. En Two Hearts. Oh, hier klopt iets niet, zoals de ene cardioloog zei tegen de andere. We zijn er weer met 107. Keur in de middag op NPO Radio 2 tot 6.

0: zijn we weer. We hebben een hele lieve vriendin. Altijd blij om die te zien natuurlijk. Dat snap je natuurlijk wel.
1: Oh, lieve Eddie.
0: Nee, Karin, tegen Stefan.
1: Ach, dat wist ik al. Ja, maar echt mensen, het is goed dat iedereen luistert, want Eddie is geladen. Dus dat wordt een hilarische middag of een hele toestand.
0: Ik heb hem al vast. De Eddiebeer komt er weer aan. Valt weer te winnen. We hebben weer 50 nieuwe besteld in Japan. Deze spreken trouwens ook Japans. Dat ik vertellen. Wat zit er in de show?
1: Nou ja, dus die Eddiebeer die ga je weggeven bij een leuk spelletje. Ja. We hebben jouw vriendin Afke Bovens. Jouw NOS-vriendin is dat. En ze komt even naar beneden of naar boven.
0: Ze komt naar boven.
1: Ze komt naar boven. Ja. Want ze heeft een boek geschreven over de Waddeneilanden. Dan hebben we René Vroger. Die komt langs. Zeker. En hij zingt een duet met Welen. En wat denk je wat? Welen komt mee. Leuk. En dan is er nog ergens een rectificatie. En daar ga jij meer over zeggen.
0: Dat gaan we zo meteen doen. Komt een bekende Nederlander aan de telefoon. Kort om even iets recht te zetten. En ik wil even mijn excuses aanbieden, mensen. Zeker, ja. Ja. Want wij maken af en toe een grap. Maakt Irene een grap waarvan je zegt, dat kan niet.
2: Nee. Ach, maar dat kan toch niet?
0: Nou, laten we er even op wachten dat het gebeurt.
1: Nee, hoor, dat gaat nooit gebeuren.
0: Ik heb 2 weken geleden een grapje gemaakt over mensen in een rolstoel.
1: Nee, dat kan niet.
0: Dat kan niet. Dat kan in mijn geval wel, omdat een van mijn allerbeste vrienden, zoals je hoort in de achtergrond, trompet speelt. En in een rolstoel zit. En we kennen elkaar al 20 jaar. Zeg, dat kun je gerust zeggen. Dus daar ben ik gewoon mee gestopt. Aha. Ik heb het ook wel eens gedaan over dikke mensen. Moet je ook geen grappen over maken. Die hebben per slotverrekening al voldoende op hun bordje liggen. Dus dat moet je niet doen. Kan niet. Dus ik bij deze mijn excuus. Trouwens, ik heb nog even een raadseltje voor jou.
1: Ja.
0: Dus hoe noem je eigenlijk een dominee in een rolstoel?
1: Ik heb geen idee.
0: Een geestelijk gehandicapte.

0: lekker dit.
1: Wat een toestand
2: en
1: allemaal.
2: En straks de rectificatie direct hierna.
1: Ja, hij komt hierna. De rectificatie, mensen.
3: Ik heb er nooit van gehoord, dat is een enige woord.
1: Ja, dat is iets anders dan een rectificatie. Dat komt daarna weer. Dus blijf aan het apparaat, dat is een serieus moment. Bowie en Queen op de radio. Under pressure.

0: David Bowie, samen met Queen. En,
1: Under pressure.
0: Wat een wereldhit. Under
1: pressure.
0: Precies, je hoeft zelf niets te zeggen. Dat is zo mooi. Goed vrienden, ik heb het erover gehad aan het begin van de show. Bekende Nederlander komt nu op het apparaat waar we altijd mee lachen en gieren kunnen, zoals met de meesten. Maar toch een beetje een serieus moment, dus ik heb hem 2 minuten gegeven. En de BN'er hangt nu aan de lijn. Hallo, met wie spreek ik?
2: Hey, hallo Eddie, met Gerard Joling spreek. Goedemiddag.
0: Bijzonder goedemiddag, Geertje.
3: Dag, lieve Gerard.
0: Dag, lieve Gerard.
2: En ook een lieve iedereen.
0: Oh, daar ben je dan weer, schat. Schat, er staat iets in het nieuws over jou dat je gaat stoppen. Is dat zo of is dat niet zo?
2: Nee, ik ga absoluut niet stoppen. Ik ga gewoon door met televisie en ik ga gewoon door met optredens. Ja. Alleen, ik geef 19 en 20 februari geef ik twee hele grote concerten in Ahoy. En daar neem ik eigenlijk een soort afscheid van het hele grote werk. Dus ik blijf gewoon zingen, blijf gewoon televisie doen. En dat is eigenlijk om duidelijk te maken. Want er zijn ook mensen die denken dat ik helemaal stop. Dat is niet zo.
0: Nee. Toppers ga je wel zeggen, gewoon doen, toch?
2: Ja, natuurlijk, dat doe je met z'n vieren. Dat is weer een andere energie. Ja.
3: Het gaat om solo-optredens van Gerard Joling in grote vorm. Want
0: daar
3: snabbelen,
0: stopt hij mee.
3: Snabbelen blijft
2: je,
3: snabbelen blijf je gewoon doen, want
0: Centje, mensen kunnen jou gewoon blijven boeken voor 20 roodjes voor een half uur. Kan gewoon.
2: En het stemmetje is nog steeds goed. En vanaf 8 juni om 10 uur aan de maandag gaat de kaartverkoop in
0: zeker.
2: In gang.
0: Hartstikke goed, Gees. Dit was de 2 minuten. De tijd zit er helaas op. Lieve schat.
2: Lieve Eddie.
0: Ja.
2: Je kunt

0: zegt hier.
1: Goedemiddag.
0: En hier. Goedemiddag. En hier.
1: Goedemiddag.
0: Ja, precies. Dat zijn er drie keer. Dus het is helder voor wat Gerard aangaat, toch?
2: Ja, dat lijkt me wel.
0: Dat lijkt me wel, ja.
2: Goed maar zo. Ja, ik had wel iets meer willen weten, maar ja, hij is alweer weg.
0: Twee minuten. Ja,
2: jij bent streng vandaag.
0: Nee, vandaag wel. Want,
2: waarom?
0: Nou, omdat het uitpakt, dan zitten wij. Luisteraar en Eddie BMS.
2: Ja, maar luister, ik word helemaal kortademig van je. Maar goed. Ja,
0: ga even liggen, schat.
2: Nee, maar ik heb dan wel de behoefte om even nog één keer, zonder dit getetter er doorheen, te luisteren naar de goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Nog één keer dan? Hoor ik het.
1: Goedemiddag.
2: Ja, nu hoor ik het.
0: Ik ga een tip geven. Ja. Hij heeft iets gemeen met Rembrandt van Rijn. Maar meer zeggen we natuurlijk niet.
2: Nou, als je het weet, ga naar de NPO Luister-app en laat daarachter wie jij denkt dat het is. En wellicht win jij dan een Eddie Beer.

0: Goedemiddag.
1: Wie zegt hier?
0: Goedemiddag.
1: Precies, ja. Nou, we zijn op zoek en we hebben daarvoor iemand aan de lijn. Irene Moors, wie hebben we aan de lijn?
2: Sorry, ben je niet naar de sportschool geweest? Want je staat hier te gym en te springen. Wat is er aan de hand? Jij moet iets kwijt, energie of
1: nou,
2: zo.
1: Nou, ik heb een salarisverhoging gehad.
2: Oh, dat is ja, het. Dat is de euforische. Ja. Ah, wat euforisch.
1: Ja, dus heb ik teruggestuurd naar de NPU. 15'tjes. Ik zeg, nou, als ik me wil laten naaien, ga ik van aan de wallen. Dus dat is natuurlijk veel te weinig natuurlijk.
2: Maar Eddy, aan de telefoon is Peter van Lennep uit Zwolle.
1: Dag Peter, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag Eddy.
2: Nou.
1: Ik hoor aan je stem, Peter, dat je het fijn vindt om ons aan de lijn te hebben.
3: Nou, ik ben zeer opgewekt, ja.
1: Hoe komt dat, jongen?
2: Is dit opgewekt?
1: Ja. Laat hem maar nog even uitpraten. Nee hoor, negeer haar. Doe maar hier ook. Je bent opgewekt.
3: Irene, wat bedoel je?
2: Nou, je klonk een beetje donker, een beetje zo, maar komt dat... Ja,
3: nee, maar ik ben ook relaxed.
2: Oh, dat is het. Dat is wel lekker.
1: Nou, daar is Irene gek op, hoor. Ja, ja, had ze thuis bij iemand zitten die relaxed was.
2: Hoe oud ben je, Peter?
1: Gaat zo.
3: Ik ben net 2 weken 60 geworden.
1: Van harte gefeliciteerd. Wat doe je voor de kost, Peter?
3: Ik ben onderhoudsschilder.
1: Oh, nou, dat kan mij misschien bij Irene wel wat schilderwerk even gebeuren. Dat is misschien wel een leuk dingetje. Nou, schat, wat weinig mensen weten, ze is nu voor de 3e keer geopereerd aan de spataderen.
2: 4e keer.
3: Okay.
1: 4e keer. Afke boven is hier ook toch afke?
2: Oh, pijn of niet? Leg het ze straks uit.
1: Ze heeft van die lange naalden mag ik even wat zeggen? Ze heeft wat van die lange naalden in de onderbeen gekregen. En daar hebben allemaal, die dokter heeft daar allemaal bruine en groene dingetjes uitgepulkt.
2: Nou, wat een ontzettend leuke info. Maar terug naar Peter. Ja, lekker onsmakelijk. Jij gaat op vakantie, heb ik me laten vertellen.
3: Ja.
2: Wat is de bestemming?
1: Ja, wat is de bestemming, Pet?
3: Samos.
2: Oh, lekker zeg.
1: Waar gaat je heen?
2: Naar Samos, Griekenland.
1: Wat ontzettend leuk, ja. Nou ja,
3: en ik ga samen.
2: Met wie?
3: Met Sandra.
1: Oh, toch niet met Sandra Kim, hoop ik.
4: Shaman, Laffy.
1: Shaman,

0: Hoe lang ben je al met Sandra, mag ik vragen?
1: Oh, nu 6 jaar.
0: Ach, dat is toch heerlijk, even zo goed. Nou, je gaat er lekker van genieten. De vraag aan jou, ja, nu, we moeten even to the point komen om die prijs weg te geven. Wie zegt hier...
2: Goedemiddag.
0: Vertel het me maar.
1: Nick de Painter.
0: Wat? Painter, ja.
2: Je hebt het goed. Dit was een goede middag van Nick Schilder.
0: Ja, wat goed van je, Nick de Painter.
2: Ja. Kijk eens. Peter, je krijgt een morgen. Eddie Beer komt naar je toe. Ik denk niet meer dat hij op tijd is om mee te gaan naar Griekenland. Maar elke andere vakantie kan niet mee.
3: Ja, zeker.
1: Nou, daar gaan we zeker van genieten.
0: Goed zo.
1: En zeker voor mijn kleindochter.
2: Oh, nee. Nou, wat. Hoe leuk. Heet je kleindochter?
1: Judy.
2: Judy. Ah,
0: de beer gaat naar Judy. En jij en Sandra krijgen van ons de keurende middag zonnebril erbij. Fijn weekend, jongen.
1: Hey.

0: de Material Lover. En we zijn er weer aan toe, vrienden. Irene Moors met een...
1: Ik kijk even uit het raam en hier schijnt het zonnetje in Hilversum.
0: En het
1: is best
0: wel
1: lekker. Ja, nee, maar het is best lekker hier. Maar vanavond is er lokaal een bui. Morgen is het eerst droog en wat zon, dus dat is best aardig. Maar in de middag weer regen en maximaal 19 graden.

0: beetje vol te houden. Is het wel dubbel glas?
1: Nee, enkel. Maar dat is wel goed, hoor.
0: Enkel glas?
1: Als je naar buiten kijkt, zit er nog een laag glas. En daar schijnt ook in Den Haag de zon.
0: Dat is inderdaad heel gek, want ik was even op de walletjes van de week.
1: Ja.
0: Weet je, waar ik tik tegen het ruitje. En er zit zo'n heel mooi, zo'n prostitueetje. En ze zegt €50. Ik zeg, dat is niet duur voor dubbel glas. Maar goed, hoe dan ook.
2: Hij is oud, maar nog altijd leuk.
0: Ja, ze was ook oud.
2: Ja.
0: Maar goed, je bent ook de jongste niet meer natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Maar ik had nog mee, hoor.
0: Ja, ik zag foto's van je.
1: Ja. Er staan ook weer files.
0: Serieus?
1: 500 kilometer in totaal inmiddels. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij echt is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein half uur. A7 is druk van Zaanstad naar Hoorn. Voor Avenhoorn 15 kilometer file met ook een half uur vertraging. En de meeste oponthoud op dit moment op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij de Meern. Een ongeluk, 2 rijstroken dicht. Vertraging bijna een uur.
0: Een uur, dat is best een ruk, even zo goed.
1: Nou, daar sta je wel even stil, hoor. Maar
0: sta je wel even stil. Maar gelukkig is er wat leuks op de radio.
1: Er wordt aan gewerkt. En je kunt natuurlijk nog uren luisteren.
0: Nou, dank je wel, jongen. Zeker. Om 5 uur weer.
1: Zeker.
0: Tot zo.
1: Tot zo.
0: Dan is het nu iets na 4:30. En ik zeg goedemiddag tegen Yuri Stubenitski.
3: Hey, Eddie. Goedemiddag. Er zit een lek in het Russische gedeelte van het internationale ruimtestation ISS. Dat gat wordt steeds groter en er lekt nu zuurstof weg, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. Astronauten moeten zich daarom klaarmaken voor een eventuele evacuatie en hun ruimtepakken aandoen. Er zitten nu 7 mensen in het ISS. De Russen proberen het lek te dichten. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde het tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening. De politie heeft een man in Apeldoorn opgepakt omdat hij veel te hard reed. Hij ging 181 km per uur op een 80-weg. Hij moest een rijbewijs inleveren en krijgt later mogelijk nog een straf. En medewerkers van een kringloopwinkel in Arnhem schrokken zich dood toen ze vanochtend op hun werk kwamen. Iemand had voor de deur een doos met een slang achtergelaten.
0: Je hoort hem al. Nu nog niet.
3: Er zat een levende python in.
4: Ik kwam aan en ik had een collega helemaal in tranen, in paniek. En ik zeg, wat is er? Ja, zegt ze, ik heb een doos gevonden met een slang erin. Ik zeg, oké. Dus daar stond hij. Heel mooi, waarschijnlijk gedumpt door de eigenaar. Met zaagsel en gaatjes in het dekseltje.
5: Wat moet zo'n slang bij de kringloop?
4: Ja, geen idee. Waarschijnlijk recyclen.
5: Ja. Nou, wat erg.
3: Ja, erg, hè. Nou, het zou gaan om een netpython. Dat is een van de grootste wurgslangen ter wereld. Die in het wild wel 7 meter lang kan worden. En echt berucht is om zijn felle slis.
0: Ja.
3: De python is meegenomen door de dierenambulance.
0: Ah, geslis hoor je hier heel wel eens, hoor. Ja. Kijk, daar is het weer. Zie je wel. Ik heb al een tijdje geleden was verteld dat een vriend van mij, ook in Griekenland, zoals die luisteraar van net die derde weer gewonnen had, in zijn eikel is gebeten. Hè, op het strand, het naaktstrand, door een slang.
3: In zijn enkel?
0: Een rode slang met groene lijntjes. Ja, het is. Hoe klinkt zo'n slang, Afke? Gaat je carrière. Dus ik ben naar een dokterspost gehold.
6: Ik zat hier een uur geleden al klaar om die slang na te doen. Toen was het niet goed. En nu is het weer niet goed.
0: Jawel, het is goed. Maar ik zou het journaal er eens mee openen. Maar goed, ik zeg tegen die dokter, hij is gebeten in zijn enkel door de slang. Wat moet ik doen? Hij zegt, nou, wat voor kleur is die, heeft die slang? Hij zegt, nou, hij is rood met een groen streepje. Ik zeg, afschuwelijk, die is dodelijk. Je moet er ogenblikkelijk naartoe. Je moet het eruit zuigen, anders is hij binnen een kwartier dood. Dus ik als de sodemieter naar die vriend van mij toe. Hij zegt, nou, wat is het nieuws? Ik zeg, je bent over een uur dood.
7: Bijna weekend. Maar dat kan toch niet?

0: licht te krijgen. En het is nu ook weer gelukt. Kijk mee via de beelden. Afke Boven is in de house. Ja, kreeg je bij de NOS zoveel applaus.
1: Nou, echt hè, daar ga ik wel goed op hoor.
0: Ja, toch?
1: Ja, wie niet?
0: Ik vind het zo leuk om zo'n wilde bloem als jij bij zo'n staccato-organisatie als de NOS, en dat zeg ik met alle diepste van respect, want misschien word ik ooit nieuwslezer.
1: Ik denk het wel.
2: Hoe lang lees je al het nieuws, Afke?
1: Al wel heel 4 jaar lang.
2: Zeg maar echt op televisie, hè? Dat bedoel ik.
1: Ja, 4 jaar.
0: Zullen wij Afke, voor de mensen die haar niet kennen, nou, die kans is bijna nul, hebben we van jou een leuk liedje gemaakt, schat.
1: Oh mijn god.
0: Nee, voor jou.
1: Oh!
0: Ja, nee.
1: Oké, dan is het goed.
0: Dan is het goed. Die hebben

0: heeft die journaaldingetje er een beetje doorgemerkt.
1: Ja, ik hoor het, wat leuk.
0: Wat is dit één? En dat luistert toonsoort ook nog.
1: Nou, het is ongelooflijk.
0: Het is onvoorstelbaar.
1: Ik heb het alweer warm. Ik ben 2 seconden binnen en ik heb het alweer warm.
0: En nu warm. Ja, maar ja, dat komt ook omdat je naast Ireentje zit. Daar krijgt iedereen het warm van.
1: Ja,
0: zoals haar dokter van de Sparta belde mij op en zegt... Ik was met haar één...
1: Dokter Mooi.
0: Moet je
2: hij is al heel blij zijn met deze name-dropping. Lieve Afke, je hebt een prachtig boek geschreven. Dat is vandaag of gisteren uitgekomen, volgens mij officieel, zoiets. Als de laatste boot vertrokken is. En dat gaat over de mensen, hoe zij leven op de Waddeneilanden. Waarom wilde je zo'n boek schrijven?
1: Nou, er liggen al heel veel Waddenboeken in de winkel. Er zijn al heel veel mensen die over de natuur schrijven. Die schrijven over hoe het leven daar is. Maar het zijn allemaal mensen die vaak zelf aan de wal wonen. En dan heel veel op een eiland zijn. Maar er niet echt wonen. Hmm. En dat is wel heel anders.
2: Jij bent een local. Jij bent van Ameland.
1: Ik ben van Ameland. Ik ben ook wel import. Ik was 5 toen ik er kwam.
0: Ja, Friesland, waar je hebt natuurlijk geboren, toch?
1: Ja, in Dokkum.
0: In Dokkum.
1: Ja.
0: Boutabrère en Grantjes.
1: Zeker, waar dat net is ik in.
2: Spreek jij Fries ook?
0: Boutabrère en Grantjes. Wie dat niet zes kennen, is kennen op rechte Fries.
1: Wat betekent dat? Foutloos. Foutloos.
0: Wat betekent het?
1: Boter, roggebrood en groene kaas.
0: Wie dat niet zeggen kan, is geen echte Fries.
1: Nou, dat. Ja.
0: Irene Moors begint helemaal te glanzen met zo'n blik in de ogen. Ja, ik wou dat ik dat kon.
2: Bijna wel, maar goed. Anyway. Nee, maar jij bent geboren in Friesland, maar op Ameland vanaf je 5e gaan wonen.
1: Ja.
2: Dat denk ik, ik weet niet hoe het met jou zit, Eddie, maar hoe ver terug kan je je dingen herinneren?
0: Nou, volgende week, hoor.
1: Ja, ik kan niet meer herinneren dat wij met al die verhuisdozen op de veerboot gingen. Dat weet ik echt. Ik weet nog wel dat ik de eerste dag in groep 3 in de klas zat met allemaal nieuwe mensen, nieuwe meesters.
0: Ja.
1: En dat die meester zei, wie wil er een liedje zingen? Nou, niemand. En wie ging daar weer staan? Ja, ik vraag me niet waarom. En ik ging zingen, blij, mijn hartje is zo blij, want Jezus is een vriend van mij.
2: Nou, hoe lief is dit dan?
0: Je bent dus al die eilanden ben je afgegaan. Want, maar jouw favoriete is waarschijnlijk Ameland. Want omdat je er natuurlijk, wat je zei, gewoond hebt.
1: Ja,
0: is toch even een heel andere situatie.
1: Dat is altijd thuiskomen.
0: Ja, hoe kom je bij die wijsheid van al die eilanden? Het valt over elk eiland valt er wel iets te vertellen natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Dus je gaat gewoon eens iemand bellen en die zegt leuk, kom langs. En dan moet je daar ook naartoe. En dan moet je daar,
0: met de boot.
1: Met de boot. En daarna met de fiets of lopend. Hè. Zo kom je nog eens ergens.
0: Maar het boek gaat met over de boot. Want er zijn wat mensen die aan de aanleiding van jouw boek vragen wat voor boot dat is. Laten we dat gelijk even benoemen. De boot waar het om gaat.
1: Als die vertrokken is, weg ermee.
2: Ik wilde van tevoren jouw boek lezen, maar ik had geen tijd. Maar wat ik wel gelezen heb, dat was heel lekker. Dus ik verheug me gewoon om het helemaal te lezen. Maar help mij eventjes, want jij hebt je eigen verhalen over jouw jeugd. Maar daarnaast ga je met andere mensen van andere eilanden andere verhalen ophalen.
1: Ja, dus ik zit daar aan tafel en dan denk je, ik ga niks zeggen. En dan komen er allemaal verhalen die heel herkenbaar zijn.
0: Tuurlijk.
1: Dus inderdaad, we zijn allemaal stronteigenwijs op die eilanden. Dat is hard. Hartstikke leuk. We zijn zelfstandig, eigenzinnig, we doen van alles. En dat blijkt dus op alle eilanden eigenlijk wel zo te zijn.
0: Leuk, is dat op Urk ook zo? Daar heb je natuurlijk geen onderzoek
1: ook allemaal naar. Eigenwijs, ja
0: eigenwijs.
1: Hoor. Wonen hele leuke mensen.
0: Je noemt al die eilanden. Ik heb ook een favoriet eiland. Curaçao. Dat is zo fijn. Ben je er eens geweest?
1: Nee, maar ik moet nog met je mee, toch? Irene is al geweest.
0: Die heeft een favoriet plekje daar. Dat heet het ook Irene-plekje. En dat is niet een goedkoop plekje, maar wel een heel mooi plekje. Heel duur plekje.
2: Ja, maar dat is jouw favoriete eiland. Ja, daar ga je nog een boek over schrijven.
1: Als de laatste boot vertrokken is.
2: Wat is nou het grootste verschil tussen die eilanden? Zit dat ergens in de mens? Of is dat eigenlijk
1: tussen de eilanden onderling?
2: Ja, precies.
1: De mensen.
2: In de mensen.
1: Nou, er is een burgemeester die zegt dat de Terschelling, en hij zegt het, hè, ik niet, dat wij op Ameland milder zijn en dat de Terschellingers masculiner zijn.
2: Ah zo. Dus er zit wel een ding.
1: Er zit wel een verschilletje tussen, ook tussen de dorpen onderling, joh. Ja. Het is echt een belevenis. Wat wil je zeggen, Eddie? Staat te trappelen.
0: Ik sta te trappelen, omdat, kijk, dit is zo'n lieve schat. Ze is er zo veel te bescheiden in. Zij heeft net ook gezegd, ze heeft dus een kleine korte passage, ze heeft het boek erdoor. Maar wat ze al gedaan heeft, dat weet jij niet. Ze heeft het boek niet gekocht, maar ze heeft de I.
2: E-book besteld. Ja,
0: heeft ze al besteld. Ja. Dat is ontzettend leuk.
1: Leuk, hij is zo lief, hè?
0: Misschien is het een idee zo meteen als je terugkomt om een van de luisteraars te trakteren op dit boek.
2: Oh!
0: Is dat niet een leuk
1: idee? Dat is een heel leuk idee.
0: Dus blijf lekker luisteren,
2: mensen. Wacht even. Nee? Voordat jij, mag ik iets vragen? Oh, wil je dat laten horen? Want is dat even de vraag waar dat van is? Ik heb een dingetje klaarstaan en dan moet jij eventjes herinneren om welk eiland dat ook alweer ging.
0: Oh ja, dat moeten we nog even laten horen. Ben je er klaar voor? Stop de muziek, mensen.

0: Even laten nadenken.
1: Ja, na zeker. Dit gaan we pas na de plaat doen. We moeten wel
2: kan
1: even...
2: Kan ik even googlen voor
1: nou,
2: mij?
1: Nou, je was nog niet eens een ja, hoe zeg je dat? Een embryo, waarschijnlijk. Maar
2: ik ben wel terug naar de Schelling.
1: Ja, nee.
0: Trek even een nadenkend gezicht. Kijk naar de beelden, nu. Afke, denk na. Tot zo.
3: Ik ben blij dat jullie weer allemaal...

0: ik moet je zeggen, wij krijgen zometeen... Nee, ik wil deze. Ja, wij krijgen zometeen de lekkere de bittergarnituur. Ik kijk ontzettend naar uit, Afke.
1: Oh, ik kijk er zo naar. Ja, ik had het eigenlijk al verwacht.
0: Ja, ik moet je zeggen, ik ben blij dat ze even vertraagd zijn... maar ik heb in liever zin in wat zoets. Een lekker

0: dat is toch... Gekkigheid, dat gaat maar weer, hè? Ja, dat vonden de mensen allemaal leuk wat we net even hebben laten horen. Dat was, onder andere ging dat met Monique van der Ven.
1: Ja, we hebben het over als de laatste boot vertrok, veerboot vertrekt. Dat is van Afka, dat heeft ze geschreven. En dat is omdat ze van Ameland is en het gaat over de Waddeneilanden. En toen liet ik haar dit horen, of jij, wij lieten jou dit horen. Hebben we dat nog?
0: Ja, dat hebben we nog.
1: Was de vraag, over welk eiland ging dat? Ik weet het ook niet
2: nou,
1: meer.
2: Nou, ik zie exact. Het nu ja. In het systeem. Sil de Strandjutter, dus dat moet wel Terschelling zijn.
1: Ik weet niet of het Terschelling was. Was het ook niet Texel of niet?
2: Nee, was Sil van, nee, dat Sil weet was jij dan echt weer. Van Terschelling.
1: Oh, ben ja, blij dat je dat ja, weet. Het was een serie.
2: Ja, het was Dr. Deen was van Vlieland met Monique van der Ven.
1: Klopt, want dit is uit 1976. Weet jij het nog?
0: Ja, maar was ik 3, schat.
1: Niet waar.
0: 4.
1: Sensationeel.
0: Het was sensationeel. Ik kwam uit een kribbe gekropen.
1: Nee, maar serieus, dat was een hit.
0: Dat was heel mooi.
1: Monique van der Ven in de hoofdrol. En later dus inderdaad Dr. Deen op Vlieland.
2: Ja, en die Dr. Deen, zijn opvolger is er... die heeft de dieren uit de wachtkamer gebonjourd. Want je zat daar dus in de wachtkamer als mens. En dan kon het zijn dat er een koe naast je zat.
0: Ja, kan niet. Heb ik ook wel eens gehad bij vorige zender. Heb ik dat ook gehad. Heb ik eruit gesodemieter.
2: Ja.
0: Kan echt niet.
2: Nee,
0: absoluut niet. Hey, wat zo leuk is, mensen kijken mee via de beelden. En die denken, wat die Irene, wat ziet er verschrikkelijk goed uit. Dat is natuurlijk geen nieuws. Dat is eigenlijk altijd zo. Afke geldt hetzelfde voor. Maar wie is toch die schitterende meneer in de fucking background. Nou, dat hebben we een vrij unieke kans mee.
2: Hij is bezet.
0: Dus handen thuis, Irene. Maar dat is jouw man natuurlijk, hè?
2: Ja, wat een knappert, hè?
0: Ja, wat een knappert,
2: we hebben het al zo vaak over hem gehad.
0: Zeker. Fijn dat je er bent.
3: Ja, zeker. Dank je wel.
0: Stel je even voor aan de miljoenen.
3: Sander, de man van Afke, dus.
2: Ja.
0: Man van Afke. En jullie hebben elkaar bij de waterkant leren kennen?
3: Klopt.
0: Vertel er eens even over.
3: Oeh, dat is al.
2: Ja, toen liep jij in die dunne
3: terug pootjes
2: van die joekels van laarzen.
3: Met die laarzen.
2: Ja.
3: En toen was het klaar.
2: Ja, was het meteen klaar.
3: Toch?
0: Viel je op, zijn benen? Afke, is dat zo?
2: Ja, zeker. Ja. Nou, en op dat hoofd natuurlijk ook.
0: Ja.
2: En heb je die spierballen gezien?
0: Ja, ik heb hem natuurlijk een hand gegeven. En ik dacht dat hij bijna vermorseld werd.
2: Ja, heerlijk, hè?
0: Het is onvoorstelbaar. Ja. Zeg, als je nou haar allerleukste kant zou moeten benoemen. Mag ik eens vragen, wat zou dat dan voor kant zijn?
2: Daar moet je niet zo lang over nadenken, man.
3: Alle kanten.
2: Oh.
3: Alle kanten.
0: Nee, dat is wel heel grappig.
3: Dat is te makkelijk, weet ik. Maar het is
0: laat ik een makkelijke vraag stellen.
3: Het is echt.
0: Want daar zal ze er wel niet veel van hebben. Wat vind je nou dat je zegt van, nou, ik ben nu een tijd met haar samen. Dat vind ik toch iets minder dan Afke?
3: De chaos.
0: Oh, de chaos, mensen. Kun je dat eens duiden? Waar blijkt dat uit?
2: Nou, kom eens bij ons thuis.
0: Nou, je doet er vaak genoeg uit. Wat is bijvoorbeeld, waar is er chaotisch in?
3: Nou, in alles.
0: Ja?
3: Ja.
0: Dat stoort jou?
3: Nou, nee, daar ben ik mee opgehouden.
2: Hij ruimt altijd de sokken uit op overal liggen.
3: Er liggen overal sokken, overal tassen.
2: Overal tijdschriften, overal troep. Het is wel schoon, maar het is een chaos.
0: Nou, dat past totaal niet bij die uitstraling die je hebt,
2: vind ik. Nee, zo'n kalme uitstraling.
0: Goed, ik wil jou graag dezelfde vraag stellen over jouw man. Wat is zijn leukste kant? Dat zien we zo wel natuurlijk, maar even qua karakter.
2: Heel lief en zorgzaam. Heel grappig, heel intelligent.
0: Oh.
2: En heel sterk, heel stoer. En hij ruimt mijn sokken op.
0: En zijn mindere kant?
2: Dat hij soms wat te beschermend is. Ik ben natuurlijk van die eilanden. Ik ben heel zelfstandig. En dan denk ik, nou, laat me nou maar gewoon mijn gang gaan. Okay. Maar ja, hij wil me dan een beetje beschermen.
0: Ben jij dat ook?
3: Dat ik dat wil?
0: Ja, dat je haar extra wil beschermen dan doorgaans?
3: Tuurlijk.
2: Ja, zo gaat dat, hè. Dat is liefde.
0: Ja,
2: dat is liefde.
0: Het is een beetje het moet een beetje in balans.
3: Ja, maar daar wil je ook op passen.
0: Ja. Ja. En toen jij... Ja, maar je hoeft mij niet te vertellen. Ik zei het in de gang tegen. Je hebt geluk dat ik homo ben, want anders had je een probleem gehad. Maar goed.
1: Wil je nog op de liefde doorgaan?
0: Ja, één korte vraag nog. Op een gegeven moment gaat zij dus binnen jullie relatie een baan krijgen. Dat zij dus dagelijks op televisie komt. Dat zij zich via het scherm dat met andere mensen zichzelf deelt. Hoe voelde je toen je haar voor het eerst zag op de buis?
3: Ik leerde haar kennen en toen was ze al op de buis natuurlijk.
0: Okay.
3: Bij Omroep Friesland.
2: Yes.
3: Dus ik ken haar niet anders dan dat.
0: Nee. Oké. Okay. En je had haar dus al gezien, wat je zei, voordat je haar kende. Had je toen al zoiets van, potverdikke, met deze vrouw, als ze vrijgezel is?
3: Vanaf moment 1.
0: Ach, kind toch.
2: Ja.
0: Kun je nou, Afke?
1: Heerlijk,
0: ja, het verbaast mij niet, maar...
2: Zo gaan die dingen. Maar moest jij niet door, want je had net nog met 2 minuten...
1: Het lijkt wel een liefdesprogramma worden, mensen die zitten in de auto... die denken,
0: jij hebt ambities, jij wil ook wel meedoen met andere programma's bijvoorbeeld.
1: Nou ja, wat ik me afvraag, kijk, ik vind Afrika zo leuk. En er zit veel, inderdaad, wat jij zegt, heel keurig sta je daar dat journaal te lezen en zo... en niemand weet echt wat er precies achter jou zit. Alhoewel, als je het boek leest nu, als de laatste boot is vertrokken... dan weet je ook al wat meer over jou, maar ik vraag me dan toch af... kun je ook dansen? Zou je mee willen doen naar Stars on Stage?
2: Ja, heel leuk.
1: Of zou je liever willen doen met het perfecte
2: plaatje? Dat is mijn grote droom.
1: Ja. Of Expeditie Robinson op een eiland.
2: Het is wel goed voor de lijn. Maar
1: je moet kiezen.
2: Perfecte plaatje.
1: Perfecte plaatje.
0: Dat heeft zij ook mee gedaan.
1: Ja,
0: enige nadeel is, je krijgt de camera niet mee.
4: Wat? Nee, dat kan toch niet.
0: Je krijgt er geen reet voor.
1: Nou.
0: Ja, je krijgt 1500 euro per dag.
2: Nou, lekker.
0: Dat is al gauw 1000 euro meer dan met journaal.
2: Ik ontken.
1: Nee, ik vind ook wel, dat zou je ook goed kunnen. Maar weet je, ik zie dan ook bij Stars om steeds mensen van wie je het niet verwacht... ineens zingen en dansen.
2: Ja,
1: en
2: dat kan, wil ik ook
1: dat
2: nog
1: kan jij ook.
0: Ja.
2: Nou, ik mocht net niet meer zingen van Eddie.
1: Jij zong net over Griekenland. Dat zou ik graag nog even willen horen.
0: Nou, even een beetje galm. Nee,
2: maar kunnen we dan Eleonora misschien doen?
1: Oh, kan ook.
2: Want daar kun je lekker mee...
1: Doe maar. Doe.
2: Ja. Oh, ik dacht ik... Kom, zing en dans met mij. De liefde gaat nooit meer voorbij. Oh, Eleonora.
1: Wow. Nou, jij hebt echt een goede stem.
0: Je hebt een goede stem. Moet je wat mee doen.
1: Ik koop je platen niet, maar verder hartstikke goed.
0: Ik vond het heerlijk dat jullie er allebei waren. En zo openhartig ook, hè? Dus dat
2: hoort niet
0: bij andere zenders.
2: We vertellen alles.
0: Goed, het boek, mensen, Als de laatste veerboot vertrekt...
2: Nee, Als de laatste boot vertrokken is.
0: Als de laatste boot vertrokken is, inderdaad. Ik lees ook wat er staat, dus zometeen even Stefan Spenker.
2: Even de redactie.
0: Kun je gewoon kopen en het e-book kun je ook van het internet rippen. Ik weet niet waar, Elger.
1: Van het internet rippen? Dan bestel je gewoon een e-book.
0: Oh, e-book. Nou, het is toch hartstikke leuk?
2: Heel.
0: Yo.
2: Ik wil bitterballen.
0: Ja, die komen er nu aan. Zou jij de saxofoon in mond willen steken?
1: Ja, natuurlijk, daar gaat-ie.
0: Let op. Dat wil ik helemaal niet. Jezus, Mina.
2: Eleonora.
0: Dat jingeltje wil ik hebben. Wat met die saxofoon van net. Jezus Christus.
1: Rommelig.
0: Het is zo rommelig dit.
1: Maar het komt door Aafke, want die houdt van chaos.
2: Ja, ik ga heel goed
1: komt
2: op
1: door
2: chaos.
1: Haar.
0: Ja, je bent vrij chaotisch. Daar zijn we nu wel achter. Je ruimt geen rotzooi op achter je komt. Nou, goed.
2: Jij bent gelukkig heel netjes hier.
0: Heel netjes. Irene, zet maar je mond.

0: lekker, man. Ogene en de nieuwe... Ja, wie is daar nou weer? Hallo?
1: Hey, wij zijn Ogene. Ja. We wensen alle luisteraars van Radio 2... Ja? Een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.
0: Nou, dan ben je er snel bij.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Kijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog... Bij Eliza Was Here.

0: zoals hier heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
3: We zijn er nog een heel uur om, mensen.
4: Oh, wat erg.
3: Het is 4:55 op deze heerlijke vrijdag, door met het nieuws. Niet met Afke, maar met Yuri Stubenitski. Goedemiddag.
5: Hey Eddie, goedemiddag. Russische cosmonauten hebben een van de lekkages in ruimtestation ISS gedicht, zegt de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos. Er is nog een tweede lek en dat moeten ze nog dichten. Er lekt lucht weg en daarom moeten de bewoners van het ISS hun ruimtepakken aantrekken en zich op een evacuatie voorbereiden. Er zitten nu 7 astronauten in het ISS. 2 coronaverhoren vandaag door de parlementaire enquêtecommissie. Zo werd Pieter Jaap Albersberg ondervraagd, de voormalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Hij zei dat Nederland niet goed voorbereid was op een crisis en ook niet op een volgende crisis. Verslaggever Lars Geerts luisterde mee.
6: Tegelijkertijd ziet hij ook dat Nederland zo is georganiseerd dat als er ergens een landelijke crisis plaatsvindt, dat ministers in Nederland eigenlijk te weinig te zeggen hebben op dat moment, en dat ze dan al heel snel moeten grijpen naar noodwetgeving, terwijl je het ook anders zou kunnen organiseren.
5: Ook oud-RIVM'er Jaap van Dissel werd ondervraagd. Hij zei dat Nederland in het begin van de pandemie te veel afging op informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie, terwijl die informatie niet altijd volledig was. Opnieuw is het onrustig in Brussel. Gisteren liepen protesten tegen bezuinigingen op het Franstalig onderwijs uit de hand. En ook vandaag gaat het er heftig aan toe in de Belgische hoofdstad. Zie deze verslaggever van de VRT.
7: De politie heeft echt gechargeerd. Er zijn slagen gevallen. Een vuilbak stond in brand. Een verkeerslicht heeft er bijna aan moeten geloven. En je hoort het denk ik op de achtergrond. De politie is hier massaal aanwezig en aan het ingrijpen.
5: Ondanks de protesten zijn de bezuinigingen op het Franstalig onderwijs wel goedgekeurd in het parlement. En in de Westerschelde zwemt een bultrug.
8: Meen je niet?
5: Ja, volgens Omroep Zeeland zwom het dier tot aan de kerncentrale van Doel in België en is het inmiddels weer in Zeeuwse wateren en gaat die richting zee. Schippers zijn gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. De huid van de walvis ziet er niet goed uit en dat kan duiden op gezondheidsproblemen.
8: Oeh, klinkt het mijn zusje, die zwemt er ook vaak hoor. Oh. We zijn toe aan het weer, dat doe jij normaal gesproken, maar we hebben een hele leuke natuurkennis nieuwslezer. Die kan dat ook heel goed, Efke.
9: En dan nog het weer. Vanavond nog enkele buien. Het koelt af tot 1 graad of 12. Morgen eerst droog, maar in de middag wat regen. En ongeveer 18 graden. We kunnen het niet mooier maken dan het is.
8: Dat is ook zo. Erik Evengroen, helemaal in Den Haag. Een bijzonder goedemiddag.
10: Goedemiddag, en dat geldt ook voor mij. Ook morgen kunnen wij het bij de ANWB niet maken dan het is.
8: Oh, nou ja, je komt niet om in bescheidenheid in ieder geval.
10: Ja.
8: Vooruit er maar weer.
10: Nou, vooruit. 3 files vallen op, want het zijn vooral veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Maar zoals gezegd, 3 opvallende. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Woerden is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 1/2 uur. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander ook een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Knoop Lunetten en Werkendam. Ook daar doe je er 3 kwartier langer over.
8: Weet je wie onze gasten zijn de komende uur?
10: Nee, ik ben benieuwd.
8: Waylon en René Vroger.
10: Nou, leuk.
8: Tot zo.
10: Tot zo, weer ik ga luisteren.
11: Oranje Fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
5: Nu bij Dirk. Red Band Cola Twist. 89 cent. Verdraait lekker.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joejoe.
10: Ja, je moet hier geen joho roepen, dan krijg je de redactie om. Maar goed, het is weer zover, vrienden. De vrijdagmiddagborrel, oftewel...
11: Vrijdagmiddagborrel.
10: Precies.
11: Met Eddie Klekker.
10: Keur.

0: Zo jongens, wat fijn dat jullie er zijn.
1: Nou,
2: waar liggen de kalmeringstabletten?
0: Jij bent hier vaker geweest, maar dit is voor jou, lieve man Waylon, jouw première.
3: Dit is onze eerste keer samen.
0: Ja, zeker. Je zit hier voor het eerst. Ik hoop dat je kunt blijven zitten als we klaar zijn.
1: Wat is je eerste indruk?
3: Mijn eerste indruk is, geprikkel.
0: Ja, toch?
3: Ja, zeker. Ja. Ik ben een beetje ADHD-gevoelig, dus, dit komt helemaal goed.
0: Ja, net, ik hoor allemaal goede dingen van je.
3: Ja, allemaal leuke dingen.
0: Allemaal lekker, de diepte in zo meteen. Maar we hebben nog een interview ook nog, dus dat is allemaal heel goed. Hoe is het met Renéetje?
3: Ja, goed.
0: Je ziet er goed uit, schat.
2: Dankjewel. Ja, kan ik één keer zeggen wat een beetje doof van deze
0: kant? Ja, het gaat goed met je, hè?
2: Ja, dank je. Ja, echt.
0: Heel goed. Hey, de toppers komen eraan.
2: Ja.
0: Dan gaan we gratis nog weggeven, trouwens.
2: 20 juni, ja. Dan zijn we
0: mag dat op jouw kosten? Dat
2: we hebben
0: namelijk 2 keer 2 kaarten, dus jullie kunnen zelf ook komen. Is dat niet enig?
2: Ja.
0: Ja, ik vind het wel leuk. Ja.
2: Eindelijk ben ik er ook een keer bij.
0: Waarom is deze toppers leuker dan vorig jaar?
2: We zijn in ieder geval luchtig gekleed.
0: Luchtig gekleed.
1: Je hebt toch wel iets aan?
0: We
2: hebben wat. Nee, maar het is makkelijker gekleed. En we doen het is een beetje back to the 80s, 90s. Dus denk aan de kleuren van Don Johnson. Hè. Denk aan de roze en de paarse pakken.
1: The summer is magic.
2: The summer is magic. Dus,
0: voor de mensen die nu kijken mee via de beelden kijken, schakel Waylon en René. Wacht hem even op. Dit is René. En deze glimt niet. En dat is Waylon. dat is het mooie van alles. Maar voor de mensen die jullie niet zo goed kennen, heb ik een liedje gemaakt.
3: Oh jee.
0: Speciaal voor jullie. Met een wat gitaar, een beetje rocky, zoals het jou goed aanspreekt.
2: Okay. Dus

0: inhoud met Irene.
1: Nou ja, nee, wel een... wat, ja. Dit krijg je om je oren. Nee,
0: hoe vind je dat?
2: Ik ben het een en ander gewend in mijn leven, maar...
3: dat zijn ik laat eerste, lekker over me heen komen.
0: Dat zijn mijn eerste date ook.
3: Oh jee.
1: Je hebt gelijk. Maar Welen, een duet met René Vroeger is niet een voor de hand liggende combinatie. Vond jij dat ook?
3: Nee, misschien niet. En tegelijkertijd is het allemaal zo vanzelf en zo natuurlijk gegaan... dat het ja, het was heel logisch op een of andere manier. En dat heeft vooral mee te maken dat we hebben afgesproken om lekker muziek te gaan maken. En niet meer dan dat. En dan komt het altijd wel goed.
1: Ja, ja, god, als je allebei de liefde voor muziek hebt, dan kom je al een heel eind.
3: Lekkere vette
1: maar ja, ik ben toch voor jou...
3: Ik ben klaar met vette happen.
1: Er komen hier bitterballen.
2: Ik heb een leeg vreten.
1: Maar ik ben voor jou tante Irene, maar René is echt oom René. Dus ja, dat ga je...
3: Wij gaan way back, hè.
1: Ja, wij gaan ook way back.
3: Telekids en zo. Ik ben Harry de Hengst.
1: Oh, ik wilde het niet zeggen.
3: Ja, ook.
1: Ja, nee, maar omdat iedereen spreekt jou daar steeds op aan.
3: Oh, dat vind ik juist heel erg leuk. Dat vind ik echt heel erg leuk.
1: Oh, ik durf het bijna niet te vragen.
3: Ik krijg het heel vaak nog te horen. Ben jij echt Harry de Hengst? Ja. Dan zeg ik, ja, zeker.
1: Maar je hebt dat kinderstemmetje niet meer.
3: Harry is de strik van elke cowboy. Harry is de allerwilste hengst. Jumpen, draaien, vliegens vlug.
4: Niemand zit langer op z'n rug.
0: Ik zal het even beter zingen, hoor.

0: hartstikke leuk om met een hengst te vergelijken. Ze zeggen het op mij in de sauna ook wel eens, hoor. Zeggen ze, hang lekker like horse.
1: Oh, maar Welen, dit is zo leuk. Daar kan ik aan blijven denken. Maar goed, je bent hier samen met Gedegen. Nee, jij bent bijna 65 of beter al.
2: Nee, ik ben 65 geworden al. En jij wilde,
1: maar jij wilde jezelf trakteren op een duettenalbum. Maar heel langzaam wilde je dat maken. En Welen is de eerste klant.
2: Ja, 100%. Ja, ik dacht op mijn 65, dat kun je doen. Dan kun je een lekker feest geven en dit, zo en zo. Ik denk, nou, weet je wat? Ik ben een heel jaar jarig. Laten we het ook heel jaar vieren.
1: Ja, je hebt gelijk.
2: En ik had al in mijn hoofd om een mooie duettencd te maken.
0: Ja.
2: En ja, nou ja, Waylon stond gewoon hoog op mijn lijst.
1: Waarom? Logisch.
2: En hij was ook een van de eerste die ik belde.
0: Maar waarom?
1: Dat hij hoog op je lijst
0: waarom?
1: Stond.
2: Nou ja, het gaat bij mij om mensen die...
3: Goedkoop.
2: Heel goedkoop.
0: Is dat zo?
2: Heel goedkoop.
0: Ik heb toevallig een centje bij me, dus dat komt goed uit.
2: Nou ja, ik weet niet of je kan zingen. Nee, maar...
0: Dan ben je het over zingen.
3: Voor het zingen de kerk uit.
2: Nou, dat kan wel. Je begint op een gegeven moment te bellen. En ik heb eigenlijk Waylon als eerste gebeld.
1: Maar waarom?
2: En nou, gewoon omdat het Waylon is. En gewoon een waanzinnige zanger.
1: Ja, dat ben jij sowieso. Maar
2: een heerlijk mens.
1: Jij bent dan heel erg...
3: rest?
1: Nee, maar jij bent heel country.
2: Zeg, nog een heerlijk mens.
1: Maar dit is niet country wat jullie samen zingen.
2: Nee. Ja, het is wel country.
3: Ja, wel. Het is wel een country-achtige song, daar is het geworden. En muzikale invulling, er zit steelgitaar in. Maar het is wel Nederlandstalig. Maar de Nederlandse song tegenwoordig ligt niet zo heel ver verwijderd van country music.
2: Maar weet je wat het ook is? Kijk, op het moment dat je belt en dat je zegt, dan ga je over muziek praten.
0: Logisch.
2: En dan denk je van ja, goed, we kunnen allebei wel lekker blaren. En dan kunnen we wel hard, hoog en
0: ja, dat heb je alles gedaan,
2: tot aan de maan.
1: Ja. Kan jij ook.
3: Oh. Nou ja, dat is goed.
0: Er zijn mensen die zich afvragen hoe Welen klinkt als hij over een uur bij mij thuis is. Nou, dit was het zo.
2: Nee, maar weet je, op een gegeven moment is het zoiets. En dan ga je samen praten en praat je. Want we hebben heel veel gesproken. En dan kom je eigenlijk tot de ontdekking dat je eigenlijk gewoon een heel mooi liefdesliedje wil maken.
0: Zullen we er eens naar luisteren?
2: Ja, misschien wel lekker, ja.
0: Ik denk dat het lekker komt. Komt-ie.

0: plaatje, jongens, dit. Dat is echt ontzettend lekker. Hoe kan dat?
1: En het is gewoon heel, heel fijn. Het brengt ook iets ouderwets terug. Dat had ik meteen. Ik zei tegen René ook. Ik krijg een beetje dat opvolle toeren gevoel.
0: Ja, maar bij
1: mensen
0: klasse.
1: Vroeger altijd met zo ingehaakt zat. Ja. En dan zo'n lekker... Het is gewoon lekker zwierig.
0: Was het makkelijk om te schrijven?
2: Ja.
0: Het was er zo.
2: Ja, het was wel snel.
0: Ja?
2: Ja, want je hebt het ritme en je hebt het gevoel. En wat ook wel bij ons wel lekker was, is dat die stemmen gelijk bij elkaar pasten.
0: Kleurt goed. Ik vind de clip ook leuk. Het heeft een beetje iets, Bourgondisch zal ik zeggen, maar die is een beetje duister. Het is een beetje alsof je daar ter plekke draait.
2: Ja,
0: het ziet er heel leuk uit.
2: Het is ook wel heel leuk, want het is ook wel weer heel origineel in Wisseloord opgenomen. Maar het leuke van het verhaal is, we hadden natuurlijk een soort van demootje gemaakt. Ja? En die hebben in Wisseloord met zijn band ook echt opgenomen.
0: Oh, dus
2: de muzikanten die je ziet, dat is ook die dag gedaan.
3: Het is een soort fijn gevoel. Je wil een beetje inhaken met elkaar. Juist. Een beetje deinen.
0: En toch blijft het gevoel van liefde overeind.
3: Ja.
0: Dat vind ik toch belangrijk. En om het ook af en toe eens even over de liefde te hebben.
4: Nou, is met liefde wel fijn als het overeind komt.
0: Ja. Oh, ja. Zoals jij weet zijn er pilletjes voor.
4: Ja, ik weet dat heel goed.
0: Oh. Ja. Oh. Hey, hoe is het in de liefde eigenlijk? Wil ik even weten?
1: De liefde gaat fantastisch.
0: Ja?
1: Het is één groot feest. Ik mag vanavond weer de avondvierdaagse lopen.
3: Oh.
0: Oh,
1: dus als je het over liefde hebt, dat is liefde.
0: Ja, dat is liefde.
1: Ja.
0: Maar is er ook thuis iets dat je zegt, want ik kom thuis en daar zit iemand waarvan ik zeg, potverdikke, maar ik heb de poppetjes van je ogen gekeken.
1: Zit mijn prachtige vrouw zit op de bank. Ja, dat is heerlijk.
3: Hele knappe meid.
2: Mag het licht nog iets lager, jongens?
0: Oh, zit je vrouw op de bank?
1: Mijn hele, hele, hele lieve vrouw. Ja zeker.
0: Ja. Mijn beste vriend.
1: Zeker.
0: Mijn beste vriend heeft hetzelfde. Die komt ook af en toe thuis.
1: Ja.
0: Hij zegt, het is echt een sprookjeshuwelijk. Want ik kom ook wel eens thuis en
1: er zit een
0: heks op de bank. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Jij gaat natuurlijk al decennia goed met jouw meisje. Hè? Dat gaat het niet
2: ja,
0: met
2: wij
0: Natasha.
2: Zijn inmiddels 39 jaar samen.
0: Als je het snel zegt.
2: Maar ik moet eerlijk zeggen, het is nog steeds mijn prinsesje.
0: Ja, wat een schattig.
2: Heerlijk,
0: dat je zo

0: inderdaad, ja.
1: Weet je wat het grappige was? Wij hadden het er vorige week met elkaar over. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, er komt altijd reactie, hè? Dus als je weer een liedje uit hebt, dan komt er reactie van mensen. En heel veel mensen zijn ontzettend aardig en lief. En er komen ook altijd lelijke reacties, weet je? Dat is tegenwoordig helemaal een ding.
2: Ja.
1: En toen hadden we het erover. Het is zo bizar dat wanneer je een bekend koppel bent, zeg maar, ja, dat mensen een soort van je liefde in twijfel trekken. Ja, de liefde die je met elkaar hebt. Ja. En dat is zoiets bizar. Zoals als je bij hun thuis komt, het is één bom van warmte en liefde. Ja. En dat is hetzelfde als je bij ons thuis komt. En dat is zo grappig.
0: Het is moeilijk om je er niks van aan te trekken, want soms komt het toch binnen en dan denk je, nou, dat type is voor ze.
1: Ja.
0: Wij weten hoe het zit namelijk. Het is namelijk echt. We hebben

0: dan zie ik de twinkeling in de ogen. Dat zie ik nu bij jullie. Nou, jij hebt je bril op. Ik ga er tegenaan. En nu is het beter. Nee, maar leuke, dat zie ik bij jullie ook.
1: Maar weet je wat het ook is? Het gekke van het verhaal is, we zijn natuurlijk de laatste 2-3 maanden wat vaker met elkaar. Maar ja. wij raken er ook niet over uitgepraat.
0: Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Nee. Dat ik met jouw kinderen ook gaan. En trouwens, al jouw gevolg is hier geweest. Ja. Dus dat is een open deur. Geldt voor jou trouwens net zo. En ik heb me er natuurlijk extra op verheugd omdat het voor mij de eerste keer is om jou in het echt te zien.
2: Nou,
0: vind ik toch een hele eer.
2: Dat vind ik ook leuk.
1: Ja, en het valt echt mee. Te horen. Nou,
3: hij valt best mee in het echt.
0: Hey, de toppers. Wordt dat ook een duet?
1: Dit jaar niet.
0: Maar hij komt wel toch?
4: En je gaat niet meezingen.
1: Hij komt lekker op de bank hangen bij ons. Lekker meedijnen.
2: Ga in de koninklijke loge.
1: En we gaan hem ongelooflijk verzorgen dit jaar. Maar dat weet ik veel. We zijn met toppers nog lang niet klaar. Dus
0: nee, begrijp ik.
4: Oh, maar Irene en ik kunnen ook wel een duet.
5: Ja, wij zijn er ook heel goed in. Ja, wij kunnen heel goed.
0: Twee blondines. Maar dat laat.
5: Ik wilde even weten, want dit nummer is uit. En jullie gaan op tour en overal wordt hij leuk ingestart. Ja. Gaan jullie hem ook daadwerkelijk ergens ook live zingen? Gaan jullie ook samen ergens te zien zijn?
1: Ik denk dat op een gegeven moment dat er wel... Misschien komen er wel optredens inderdaad. Dat we allebei gevraagd worden.
5: Ja, oké, staat niet gepland.
3: Er zijn al een aantal dingen waar we voor gevraagd
1: zijn. Oh ja, we hebben wel een paar tv's nog staan natuurlijk.
3: Een ding op het plein volgens mij.
5: Ja, dat is wel leuk.
1: Maar het kan zomaar komen dat... Het kan zomaar zo zijn dat we binnenkort gewoon gevraagd worden.
5: Maar ja... Ja,
1: om een duet te doen.
5: Maar wat zijn de volgende duetten, René? Want we weten niet dat je al weg bent, want je zit hier nog. Maar wat zijn de volgende duetten?
1: Ja, nou, het leuke van het verhaal is dat ik geen namen ga noemen die erop meedoen.
0: Oh,
1: wat wel heel leuk is om te vertellen, dat we met Waylon nog eentje gaan doen.
5: Oh.
1: Omdat ik aan alle gasten gevraagd heb om een nieuw liedje te doen samen.
5: Ja.
1: En een oud liedje van mij. En dan als duet in duetvorm.
5: En dan ga je ook niet vertellen welk het woord samen?
1: Jawel, want hij mag kiezen.
5: Welke? Hij mag kiezen.
2: Winter in America.
5: Oh,
0: jouw eerste plaat.
2: Ja. Die is zo goed.
1: De eerste hit, ja.
0: Doc Ashdown.
1: Klopt.
0: Ja, jouw eerste
1: juist.
0: Ja, ja, ja.
5: Ik zie je nog zo staan. In de muziek,
0: jij staat maar ik ken mijn klassiekers, dan vraag ik jou ook steeds. Ja,
5: ik zie je nog zo staan, René, bij Countdown, bij het afscheid van Adam Curry. Want daar zong je hem.
4: Ik vond laatst die dubbel CD live in Ahoy nog in mijn kast.
1: Oh, mag ik daar wat leuks over vertellen?
0: Graag.
1: Dat is die blauwe, bedoel je? Die wil ik even wat over vertellen. Die hebben we opnieuw uitgebracht op vinyl.
2: Weet niet.
1: En hij is en op CD verkrijgbaar tegenwoordig.
4: Wat?
2: Dus je kunt hem scratchen.
4: Ik wil vinyl.
2: Lekker scratchen.
0: Ja. Don't get down.
1: Sinds een paar weken. En leuk. Leuk, gewoon een limited edition.
0: Ja, wat leuk.
5: Dat is een leuk weetje. We hebben kaarten,
0: Eddie. Die plaat niet meer kennen van Doc Ashdown. Ik wil even een stukje laten horen. Ik ben in de tussentijd, ik ben natuurlijk wel aan het multitasken.
1: Skip dan wel het intro.
0: Ik doe meerdere dingen. Ik noem het gewoon talent. Maar goed, het is door multitasken. Even kijken of ik hem hier heb. Even kijken hoor, of dit het dingetje is. Ik geloof wel dat ik hem heb. Heb ik hem al? Winter in America van Doc Ashdown misschien.
6: Je zat iets anders te vragen
0: aan. Oh, goed. Ja, laat maar zitten.
5: Wij hebben kaarten, Eddie Keur.
0: We hebben kaarten, jongens.
2: Ja, twee kaarten. Kaarten. Twee dingen tegelijk, maar ze zijn allebei mislukt.
0: Ja. Nou, je carrière nog.
5: We hebben twee keer twee kaarten voor de nieuwe Toppers-editie. Ja. En dat is een enorm groots iets. De concerten zijn uniek, lees ik hier. Geen enkel ander act ter wereld is op deze schaal... die stadio's zo blijft vullen, ieder jaar weer. Dat was de commerciële tekst. En dan gaan we nu twee keer twee kaarten
0: geven. Ja. Ja. Ja. Je telefoon, mensen. Als jij zegt, oh, daar willen we naartoe. Laat ons wel even weten waarom je hier naartoe wil. Hè? Want als je zegt, nou, ik heb niks te doen. Nee, dat is geen goede reden. Ik wil daar een reden in zien.
5: Echt een goede.
0: Dus hoe gaan mensen dat voor elkaar krijgen?
5: Naar de NPO Luister-app. Laat haar vooral weten waarom je daar heel graag heen wil en met iemand. Dat moet een reden
0: hebben. Oh ja, wacht even. Ik doe deze even dicht. Ik heb toch nog... Nee, dat is hem niet.
5: Dat is Harry.
0: Nee, van dikke me. Deze. Nee, dat is hem niet. Deze.
5: Ah, jij bent net aan het
0: dit is hem. Dit is toch schitterend.
5: Oh, René.
1: Ja, maar wacht even. Dit ben ik.
0: Ja, dat weet ik.
1: Maar
0: dacht jij,
1: jij zet Doc Ashdown op.
0: Nee, natuurlijk niet. Ik wil jou horen.
5: Ik vind het echt rommelig, maar dat komt door Afke.
0: Ja, Afke is
5: het. Ja, allemaal Afke de schuld. Waar zijn mijn sokken?
0: Oh, ik ga deze plaat speciaal voor Afke draaien, want ik kan mijn ogen niet van haar afhouden.
1: Boys Town.

0: ook gehoord. Het maakt niet uit, jongens. Irene is hier met het...
1: Nog steeds zonnig in Hilversum en ik hoop op vele plaatsen ook. Maar er komt echt een klein buitje vanavond. Lokaal. Niet overal. Morgen eerst droog en wat zon, maar in de middag weer regen. En dan maximaal 19 graden.
0: Naar de

0: Hi Eddie. Ja, het is... drugsmoment hebben we gehad, kan ik beter zeggen. Ja, we zijn op de weg terug. Ja, zeker. Maar op een aantal plekken nog veel vertraging. Zoals op de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Tussen Jouden en Heerenveen is een ongeluk gebeurd waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is ook zelf dicht. Er is een politieonderzoek aan de gang. Verkeer richting Groningen volg Leeuwarden over de A32 en de N31. Dit gaat zeker tot vanavond 9:30 duren. A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Woerden ook een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging nog wel een half uur. En tenslotte de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam voor Oud-Beijerland 20 minuten op onthoud.
1: Mijn weekend, Erik.
0: Hetzelfde.
1: Het is 5:35. Goedemiddag, NPO Radio 2. Het nieuws nu bij Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
2: Hey Eddy, goedemiddag. Het kabinet wil statushouders aan het werk helpen, zegt minister Aartsen. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. En in tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. Die lag bewusteloos in het water. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is. In Montenegro zijn EU-regeringsleiders bij elkaar met collega's van 6 Balkanlanden om te praten over toetreding tot de Europese Unie. Onder meer Albanië wil al heel lang lid worden. Journalisten vroegen aan de Albanese premier of het nu eindelijk eens gaat gebeuren. En toen deed hij een opvallende uitspraak.
3: There are 3 things you can't predict. 3. Right, God, sex and the EU.
2: Er zijn 3 dingen die je niet kunt voorspellen, zegt hij. God, seks en de Europese Unie. Ook de EU lijkt het toetredingsproces te willen versnellen. Op die top worden plannen daarover besproken.
1: Wat een onzin.
2: En Lego-fans even opletten, want het Deense speelgoedbedrijf brengt een nieuwe set op de markt. Het gaat om een model van de Sagrada Familia, de basiliek in Barcelona. Het is de grootste Lego-set ooit. Oh. Hij telt meer dan 12.000 stukjes. Oh. Waarschijnlijk is hij alsnog eerder klaar dan de echte Sagrada Familia, want daar wordt nog steeds aan gewerkt.
1: Ongelooflijk, Lego. Ja, moet je eerlijk zeggen. Ken je deze slogan nog van Lego?
2: Ja, wie heeft er niet mee gespeeld?
1: Ja, maar dat geldt voor mijn penis net zo. Oh. Gaat hij met?

0: zoek nog forget.
1: Ik moest eerst een slang nadoen. Ja. Nu doe je net alsof ik hier zit te weten. Ik weet niet wat. Het wordt steeds gekker.
2: Ja, maar jij bent een multitalent. Dat weten ze bij de NOS weten ze dat niet te appreciëren.
3: Ik heb er nooit van gehoord, want het enig woord.
2: Ja, dat is alleen maar een opleiding, kind. Dus waarderen. Ik waardeer dat.
1: Ja, nee, fijn.
2: Jij kunt zoveel met je mond. Je kunt wat dat betreft zo bij de NPO werken. Ik zou willen dat de grap was. Okay. Lieve mensen, wij moeten eventjes...
1: We gaan de tickets weggeven.
2: Ja, maar ik wil even zeggen, voordat we het gaan doen... even over de tour van Willem. We het niet onvermeld laten. Je eigen tour, ik word het even uit mijn hoofd, is de Time Jumper.
1: Ja, het is de reprise die daar aankomt.
2: Ja. Spring je door jouw eigen tijd de carrière heen? Wat is het voor tour?
4: Nee, we zijn vorig jaar heb ik de keuze gemaakt... om gewoon weer terug te gaan naar waar ik echt vandaan kom. En dat is country music. Ja. En daar hebben we een tour aan geplakt. En daarin maak ik eigenlijk een reis door country music. En leg ik de mensen uit wat country music dan daadwerkelijk is. En dat het meer is dan klapperpistolen en een paard en een cowboy.
1: Ik had dus echt mijn Dolly for President t-shirt aan. En die heb ik uitgedaan. Ik dacht, ik moet een net blouse aan, net een man. Eddie Kerr.
2: Waar deed je hem uit?
1: Ja, nou, daar zijn beelden van. Ik weet het zeker. In een parkeergarage.
2: En daar kom ik ook wel eens.
1: Even over die toppers. Ik wil toch heel even, voordat we die mensen aan de lijn hebben, als het kan nog. René.
3: Ja.
1: Voorheen heb ik altijd van jou gehoord, vlak voor de toppers. Ik ben aan het sporten, ik ben aan het hardlopen, ik eet alleen nog wortels. Maar ik zag jou hier aan het bruine gebak.
3: Nee.
2: Ik heb ook
3: tijd aan de wortels. Maar ik heb toevallig net even een bitterballetje gehad.
1: Ja, inderdaad. Klopt. Ja. Dus dit jaar doe je dat niet?
3: Iets minder.
1: Hoezo?
3: Nou ja, ik heb... Het is gewoon
1: je hebt ervaring. Het is de 21ste keer.
3: Ik weet het zonder trainen. Nee, ik weet het niet. Ik zit nog steeds elke dag op mijn fiets. Ik ben er wel een trainer.
2: Ja, waar naartoe?
3: Maar af en toe nog een... af en toe even een bitterballetje moet kunnen, toch?
2: Maar ik vind ook dat je gewoon gezond moet eten. En een wortel is heel goed voor je geheugen, hè?
3: Ja.
2: Want een vriendje van mij, zijn hetero vriend, is een keer achterovergevallen op een wortel een jaar geleden.
3: Hangen,
2: en dan weet ik nog steeds zo'n tickets. Dus het is echt goed voor je geheugen. We hebben twee dames aan de telefoon, maar we gaan er twee van die kaarten weggeven. Eens even kijken. Chantal, ben je daar? Nou, dat hoor ik niet.
3: Zo, Brechtje hangen op.
2: Brechtje, ben jij er ook? Hallo Brechtje.
5: Ja hoor, ik ben er. Hallo.
2: Ah, wat fijn dat je er bent. Ben jij fan van de toppers, mag ik vragen?
5: Ja, heel leuk is het altijd om daar naartoe te gaan. Ja.
1: En ben je al vaker geweest, hoor ik dat?
5: Ja.
1: Dat is leuk.
2: Ja, wat ontzettend leuke vraag.
3: Waarom dit jaar dan niet?
5: Nou, hier was ik pas nog niet aan toegekomen om daarover na te denken. Omdat het midden in de zomervakantie is deze keer, hè?
2: Oh ja, dat is zomervakantie. Ja, een beetje kut gepland inderdaad.
3: Ja, ik moet eerlijk zeggen, volgend jaar gaan we gewoon weer in mei.
1: Nee,
3: niet achter in mei. Het is midden mei.
2: Nou, plaats genoeg.
1: Ik hoor, er komt een nieuwe editie. Ik vind dat nieuws.
3: Maar het valt een beetje raar dit jaar. Omdat we zaten natuurlijk met Harry Styles. We zaten met Bruno Mars. Al die concerten en weet ik wat allemaal.
1: Welke mensen?
3: Ook voor de WK. Het loopt allemaal niet zoals het moest. Dus volgend jaar staan we er gewoon weer in mei.
2: Dan loopt het beter. Nu loopt het een beetje als Lucille Werner, jongens. Dus dat willen we niet. We hebben nog even Annette aan de lijn. Goedemiddag, Annette. Hallo
6: Annette. Ja, hand op A.
2: Hallo Annette. Ik hoor je niet. Oh, daar ben je. Goedemiddag, schat.
3: Dag Annette.
6: Hoi.
2: Ook zo'n groot fan, Annette, van de toppers.
6: Nou, ik ben een hele tijd geleden geweest met collega's.
2: Oh.
6: En ik vond het heel fantastisch.
2: Ja, natuurlijk.
6: En wij kijken altijd op tv de toppers na.
2: Ja, oké. Maar dat is dan gratis. En nu is het ook gratis, want we gaan jullie allebei twee kaarten weggeven.
1: Maar we willen wel even weten, Annette, waarom verdien jij die kaarten?
6: Waarom? Verdien jij die kaart?
1: En dan de radio een beetje zacht.
2: Ja, de radio mag uit.
6: De radio een beetje zacht.
2: Ja. Nou, doe maar Annette.
6: Dat is beter, hè? Ja.
3: Hoe laat is het nou bij jou?
6: Ik ben 32 jaar getrouwd.
3: Ja.
6: En mijn man en die is nog nooit geweest.
1: Oh. Nee, jouw man is nog nooit geweest.
2: Dat
1: is een goede reden.
2: Leuk.
3: En ik ben een beetje raar.
2: Maar ik vind het wel apart. Het is wel iets wat ik met jouw man gemeen heb, overigens.
1: En wat is de reden van Brechtje? Hangt hij ook nog op B?
5: Ja hoor.
1: Wat is jouw reden?
5: Nou ja, ik dacht dat het in de zomervakantie is. En een vriendin van mij die gaat... of tenminste, haar man wil dit jaar weer niet op vakantie. Ik dacht, nou,
3: wat
5: dan moet hij met mij mee naar de toppers.
3: Nee, nou.
2: Maar jullie gaan er gewoon aan. Hoezo niet? Jullie gaan naar de toppers!
1: Ja! Het riep vragen op.
3: Wil
1: iets vragen aan Brechtje.
3: Waarom wil hij niet op vakantie? Ik vind, daar moeten we een partij voor oprichten. Voor mannen die niet op vakantie willen. Wij willen de vrouwen.
5: Ja, precies. Ja, ik snap het ook niet. En soms dan chanteren we hem in een vakantie, dan moet hij toch mee, maar dit jaar is het niet gelukt.
2: Dus. Ja, dat is handig wat je allemaal met AI kunt maken, hè, tegenwoordig. Ik heb zelfs een AI'tje van René Vroeger waar die slank is. Dus
3: dat is allemaal. Met zulke vrienden heb je gevijanden. Ja.
2: Hey, dames, gefeliciteerd en veel plezier daar, hè.
5: Ja, dankjewel.
2: Jojo, jo, alsjeblieft. Weer twee vrouwen tegelijkertijd blij gemaakt. Dat is jou nou nooit gelukt, Willem.
3: Nou,
1: wat je zegt, weet je daar dan van?
4: Nu gaan we op heel glad ijs.
2: Goed, jongens. Ik vond het heerlijk dat jullie er waren.
3: Nou, ja,
2: ik was het.
3: Volgende keer bij mij thuis.
2: Volgende keer bij jou thuis. Willem en

0: Het is Alex Warren hier op de radio.
1: Geur in de middag.
0: Grootste hits aller tijden bij de NPO. Ah, wat gezellig was dat, hè?
2: Nou, maar, maar leuk dat Waylon een keertje hier was. En ik ben echt wel bewonderaar van hem.
0: Ja.
2: Ja, hij heeft gewoon echt een van de beste stemmen van Nederland.
0: Is echt zo.
2: Laten we wel wezen.
0: Ja, en je ziet hem niet zo vaak in dit soort studio's en zo. Nee. Dus ik vind het echt een leuke gozer.
2: En een gekke combinatie met René en Afke, die er dan ook nog tussendoor zingt. Het is werkelijk een legendarische uitzending, Eddie.
0: Ja, dit zijn echt unieke beelden geweest.
2: Jawel, hè?
0: Ja, vind ik wel.
2: Daar ben ik voor ingehuurd, toch?
0: Ja, en die mooie openhartigheid over het liefdesleven van de mensen met jij en je mannetje natuurlijk. En waar gaan jullie het weekend mee voeren?
2: We zitten vanavond in Paradiso en daarna gaan we weer naar het Drentse land.
0: Oh, wat is in Paradiso te doen?
2: Hickpie.
0: Wie?
2: Hickpie.
0: Heel
2: leuk.
0: Is dat heel leuk, ja?
2: Wat is het? Het is Hip and Happening, een band. Oh, een band.
0: Oh, het is een band. Komt uit Friesland?
2: Nee, komt net uit Friesland.
0: Nee, niet aan Friesland. Ja, dat is jammer niet uit Friesland komt. Ik vind dat je man ook zo'n leuk accent heeft.
2: Ja, sexy, hè?
0: Sexy. Maar goed. Kan je vast gaan.
2: Ja, dank je.
0: Leuk gesprek dit ook.
2: We gaan even bijkomen van alles en even lekker op muziekje. Ja. Ga even met je dansen, is dat oké?

0: Is dit Luf? Is dit Luf of wat is het?
1: Luf is bij elkaar.
0: Ja, Luf is weer bij elkaar. Tralalala.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Mooie, diep donkerbruine stemmen. En heb je het over diep donkerbruin, kom je al gauw terecht bij Jeroen van Inkel. En daar is het toch tijd voor, dames?
2: Het is tijd voor Van Inkel met Rinkel de
0: Kinkel. Oh, dankjewel.
2: Je zit klaar, dus start die kutviolen maar.
0: En daar zijn ze.
1: Ik hoor ze altijd veel te vroeg. Einde alweer van deze show, vrienden. Maar ik zeg het wel eens wat vaker. In elk negatieve zit ook een positief iets.
2: Volgende week is Keur en weer. Vreselijk.
1: Ja, ik ben echt gehecht aan de NPO. Tenminste, zolang ze blijven betalen.
3: Snap ik.
1: Ja, natuurlijk. Jij doet ook het journaal
3: niet voor niks. Ik hou heel erg van de NOS.
1: Ja, dat snap ik. Oh, dat komt echt. Weet jij, elke maand storten ze en dan wordt wel te bang of je de lotto gewonnen hebt.
3: Nee hoor, nee. Het is gewoon lekker normaal.
1: Lekker normaal.
3: Ja.
1: Maar jouw man heeft ook een inkomen.
3: Ja, natuurlijk. Natuurlijk.
1: Hij is ook blij met jouw inkomen. Ik sprak hem. Ik zeg, ik ben erg blij met het inkomen van Afke. Dus niks mis mee. Maar goed, dat is allemaal NOS.
0: Ik dacht dat we allemaal een boekenbon kregen en een gevulde koek.
1: Nee,
0: zeg maar.
1: Jij werkt bij BNNVARA.
0: Oh, dat is het.
1: Weet jij meer? Op, mijn lieve vriendjes erover. Jesse Sprikkelmans.
0: Ja, Jesse is er ook weer. Ja.
1: Schakel Jesse nu.
0: Hoppa. Schakel Jesse nu?
1: Ja, zit er geen camera? Zet maar één camera aan die kant.
0: Zit iemand bij de video?
1: Oh,
0: ja, daar.
1: Is die. Kijk eens.
0: Kijk dan, woest aantrekkelijk zit die daar te zijn. Ja, dankjewel.
1: Zelfs jij vindt hem aantrekkelijk.
0: Nou, ik weet goed dat jij er zo over denkt, dus ik lul jou gewoon na.
1: Nou, aantrekkelijk. Niet in die zin, maar meer in de zin als
0: mensen. Nee, maar ik zie het wel. Als knappe man.
1: Als knappe man hebben wij veel liefde voor elkaar.
0: Oh, die vent is trouwens ook leuk. Oh, dat was ik zelf. Sorry.
3: Ik heb
1: een bril toe.
0: Een bescheidenheid ook weer.
3: Ik heb een dringende vraag.
1: Moet je eigenlijk?
3: Nee, aan Jeroen. En die is eigenlijk van Afke. Afke wil weten wat je favoriete Waddeneiland is.
0: Dat is Curaçao.
1: Ja, precies.
0: Ik hoorde jullie lullen.
1: Dat is namelijk. Ook zo. Dat je beter horen dan zien in jouw geval, denk ik.
0: Texel is wel... ik hou wel van Texel.
3: Daar is zij van Ameland natuurlijk niet blij mee. Maar waarom Texel dan?
0: Daar ben ik vroeger vaak heen geweest met de brommer. En daar was het altijd leuk en gezellig.
1: Nou, dan moet ik je zeggen, er loopt op dit moment loopt er een serie, bij de NPO 3 is dat, over daten op Texel. De mannen die daarvoor geselecteerd zijn, zijn 4 stuks. Daar komen vrouwen naartoe en die krijgen aan de voorkant de wetenschap dat als je verliefd wordt op een van die mannen, onthoud één ding, die mannen gaan niet verhuizen. Dan ben je dus, als je verliefd bent, verplicht om naar Texel te komen.
3: Ja, maar Texel, daar ben je in 10 seconden, joh. Ja. Dan ben je toch ook zo weer in Nederland zelf. Maar, ik vind het wel een leuk idee. Je kan naar een boerderij, maar je kan ook naar Texel.
1: Ik weet even niet hoe het heet. Stefan, zoek het op.
3: Is dat op televisie?
1: Nee, het is op de radio. Schat.
3: Nee, maar serieus. Ja. Die legt de mensen nou uit waar we het kunnen zien.
1: Het is op televisie op NPO 3.
0: Oh, kijk eens aan.
1: En ik
3: vandaar
1: weet niet
3: dat ik het niet weet.
1: Maar het wordt nu opgezocht.
4: Dus daten in het dorp op Texel heet het programma.
1: Daten in het dorp op Texel. Oh. Ja. NPO 3 en het wordt gepresenteerd door...
0: Ja, leuk.
3: Emma Wortelboer.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Oh.
1: Maar het scoort niet.
3: Ja?
1: Dat is jammer. Goed. De Erik Top 10, snel.
0: Ja, daar staat Tim Hofman in.
1: Ja, dat is elke week zo.
0: En ik kan ook nog een tipje van de sluier oplichten. Ja. Bekende advocatenduo.
1: Ja,
0: wiens naam we niet noemen, maar die we allemaal kennen. Vanwege hun, factuur.
1: Hoge facturen. Ja, daar weet je ook wel eens van, hè?
0: ik heb nog geen factuur gestuurd.
1: Nee.
0: Vandaag gisteren wel.
3: En waarom noemen we de naam niet? Worden we dan meteen aangeklaagd?
0: Ja, die kans is serieus. Okay,
3: dat zeg ik ook niet.
1: En mijn verzoek. Nee. Staat ze erin?
0: Wie?
1: Jesse?
4: Ja, tuurlijk. Oh, wij komen onze beloftes na.
0: Die staat hier. Op verzoek van jou.
1: Dankjewel, lieve man. Jij vraagt je af wie zijn de gasten volgende week. Ga ik je nu vertellen. Wolter Kroes en Helene van Rooyen.
0: Zo.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd?
1: Dat, nee, om en om, hè.
0: Oh, okay.
1: Dus waarom zouden we dat tegelijkertijd? Dat is toch zonde? Dankjewel, Jeroentje. Jesse, allebei een mooi weekend. Lieve Afke.
3: Tot de volgende.
1: Fijn dat je er was. Eentje.
3: Ja, schatje.
1: Dankjewel, vriendin. Hey, dankjewel, Stef.
0: Graag gedaan. Hè.
1: Einde van de show. Het is weer voorbij. We gaan ons aankleden, want het is mooi geweest. We gaan bellen met de directie. Dat zijn 2 vrouwen tegenwoordig met de vraag... Wat vonden zij van...

0: Doei.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
3: Medicijn? Het is maar een neusspray.
4: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
5: Sneldertrekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel op trekpleister.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Minuut over zes. Vrienden, vriendinnen, een hartelijk goedenavond. We gaan kijken wat er allemaal in de wereld gebeurt. NOS Journaal hier met Yuri Stubenitski.
9: Astronauten in het ISS mogen hun schuilplek weer verlaten. Er was sprake van een zuurstoflek in het ruimtestation. Astronauten moesten een evacuatiecapsule opzoeken, zodat ze indien nodig zo snel mogelijk konden vertrekken. Russische cosmonauten hebben het zuurstoflek gedicht. De drie mannen achter de kunstroof uit het Drents Museum in Assen hebben celstraffen gekregen van bijna 4 jaar... voor het stelen van een Roemeense gouden helm en 3 armbanden. 1 armband is nog niet gevonden. De advocaat van een van de mannen wilde ook na de zitting niet zeggen of die ooit nog boven water komt.
10: Ik ga daar niet op reageren verder.
11: Ja, je weet het wel.
10: Dat zeg ik niet. Nee.
11: Ja, iedereen wil het weten.
10: Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Okay. Wij hopen dat de armband terugkomt en onze cliënt hoopt dat met ons. Ja.
11: Heeft hij daar geen invloed op?
10: De overtuiging is er dat onze cliënt het niet in de macht van onze cliënt ligt om die teruggave daarvan te bewerkstelligen.
11: Klinkt zo vaag.
10: Ja, ja. Dat is het wat ik erover kan zeggen.
9: 2 mannen sloten een deal met justitie in ruil voor een lagere strafeis en teruggave van een deel van de buit. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Hij is bekend van zijn rollen in Buffy the Vampire Slayer, Ted Lasso, Merlin en Little Britain. Hij is overleden aan complicaties van een longontsteking en was 72. Uit een ziekenhuis in Brugge is een gevangene ontsnapt. Hij was daar voor een operatie. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het weg te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Mensen moeten oppassen, zegt een verslaggever van de VRT.
12: De politie vraagt wel aan mensen hier in de buurt om toch extra alert te zijn en bijvoorbeeld ook de deur niet open te doen voor mensen die ze niet kennen of die er eventueel verdacht uitzien. Volgens onze informatie gaat het om een man die vastzit voor een diefstal met geweld.
9: Bij het ziekenhuis in Brugge staat extra politie. En er is nieuws over dit vogeltje. De struikrietzanger.
8: Oh, wat een mooi geluid.
9: Ja, je hoort hem niet heel vaak. Hij is heel klein, zeldzaam, bruin vogeltje. Gezien in het noorden van Drenthe, in Peizermade. Bekend om zijn zang en hij kan andere vogels goed imiteren. Dit jaar is hij nog maar 1 keer eerder in Nederland gezien.
8: Oeh, ik zou die ook... Die roepie vogel ook kunnen imiteren.
9: Denk het wel.
8: Ja, hij kan alles.
9: Even met een goede speaker naar dat beestje toe. Dan kan u horen hoe die is. Het weer dan. Vanavond in het zuidoosten nog een buitje. Verder is het droog. Morgen eerst wat zon, maar in de middag weer regen. En maximaal 19 graden.
8: Erik Evengroen, roepie roepie. Valt daar nog wat te roepen bij de ANWB?
13: Ja, onderweg zullen ze het ongetwijfeld doen. Maar we gaan de goede kant op, hoor. Nog 130 kilometer file. En tussen het drukste moment ligt alweer een tijdje achter ons. Nog wel wat flinke vertraging op de A2. Onder andere van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel nog 1,5 uur oponthoud. Datzelfde geldt voor de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Voor afrit Avenhoorn 35 minuten vertraging. Dan de A7 Afsluitdijk richting Heerenveen. Bij Oude Hask is een ongeluk gebeurd vanmiddag waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. De weg is nog altijd ook dicht. Er is een politieonderzoek aan de gang. Verkeer richting Groningen volgt Leeuwarden over de A32 en de N31. En let op, dit gaat tot vanavond 9:30 duren. En tenslotte valt nog op de A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 1,5 uur vertraging.
14: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Hey, jij daar.
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
19: Hey, bedankt.
20: Merci.
19: Thanks.
18: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
21: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
23: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
26: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
27: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Oké, we gaan weer even de horeca wakker bellen. Kijken of ze klaar zijn voor het weekend. Als ik nou volgende week jouw favoriete kroeg moet bellen, zo aan het begin van deze show, om te vragen of het allemaal klaar staat, bier, wijn, et cetera, kunt even laten weten via digitale doorgeef, luik de NPO-luister-app. Kees-Jan, die wilde dat ik even ga bellen met...
28: In Zwolle. Zou je willen vragen of ze daar het bier en de wijn en alles erop en eraan koud hebben staan?
8: Ja, nou, bij hem staat het in ieder geval wel koud, dat is duidelijk. Oké, we even kijken. Café de Roemer in Zwolle.
29: Goedenavond, ik spreek met Iris van Café de Roemer.
8: De legendarische, de ongelooflijk overal over de hele wereld bekendstaande Café de Roemer heb ik aan de telefoon. Ongelooflijk.
29: Ja, zeker.
8: Ja, wauwie. Hey, en het is al gezellig, hè, hoor ik.
29: Klopt.
8: Zijn ze te dansen? Of wat hoor ik?
29: Nee, gewoon gezellig aan het praten en zo.
8: Oh, praten. Ah, ja, oh, dat kan heel gezellig zijn natuurlijk. Staat het bier koud eigenlijk voor het hele weekend?
29: Ja, nou, wij zijn in het weekend altijd gesloten.
8: Oké. Nou, dan zou ik zeggen, een fijne vrijdagavond. Geniet van je vrije dagen. En ik bel namens Kees Jan, een van jullie vaste klanten. Dat moest ik nog even zeggen.
29: Oké. Okay.
8: Ja.
29: Oké.
8: Okay.
29: Ja?
8: Ja. Oké. Okay. Je weet niet waar het over gaat, hè? Je snapt er niks van, hè? Volgens
29: mij. Nee, helemaal niks van.
8: Nee, maar dat geeft ook niet. Ik overval je ook. Iris, ik wens je een fijn weekend en geniet van je avond.
29: Doei.
0: To the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside.
8: En de wilde vrijheid van het weekend roept je reeds toe. Even de werkweek helemaal vergeten. Want dit zijn de vrije dagen die jou van harte gegund zijn. De werkweek is voorbij.

zoals voor Radio 2 niet te bedoelen dat je tijdens deze muziek van Joy Division lacht. Want het is zwaarmoedige muziek. Maar wel legendarisch met natuurlijk zanger Ian Curtis. And love will tear us apart. Ja, droevig, zwaarmoedig, maar... Oh,

0: En daar gaat hij nog een keer een hartelijk goedenavond. De vrijdagavondshow is los de enige echte officiële invulling van de vrijdagavondshow, zoals die al jaren geleden plaatsvond. Ik heb het over 1983. Jezus, zit die Van Inkel nou al zo lang op die plek? Nou, ik ben wel eens weg geweest, maar ik ben gewoon daar nu weer terug. Dus hartstikke gezellig deze komende uur. Ik ben niet alleen gekomen. Ik heb ook meegenomen Jesse Spikkelman.
1: Goedenavond, Jeroen Van Inkel. Hallo, hallo.
0: Ja. Oh, muziekje is afgelopen. Wacht. En ik heb, moet nog even een paar dingen vertellen. Oh nee, ga nog even door. Gelukkig. Ken uw materiaal, zeggen ze altijd wel, bij de DJ-lessen. Moeten we even in de gaten houden.
1: De DJ-lessen, ja. Ik las er het een en ander over. De DJ-lessen.
0: Binnenkort met Keur ga ik DJ-les geven.
1: Leuk. Nee, we mochten het geen les noemen, hè?
0: Nee, seminars.
1: Seminars, ja.
0: Dat is de officiële term daarvoor. Maar dat allemaal terzijde, vrienden. Vrijdag 5 juli is het vandaag.
1: Zometeen, ja, mensen zitten er klaar voor met natte haartjes op de bank. De officiële ERI Top 10.
0: Yeah.
1: Nog een klein tipje van de sluier. Mark-Marie Huibrecht staat erin. Anja de Jong en Splinter Shabbat.
0: Eigenlijk, als je de laatste 20 minuten geluisterd hebt, dan weet je al alles wat erin staat.
1: Op de helft wel. Ja. Maar ja, de grote vraag, het is net, net als bij de top 40.
0: Waar staan ze?
1: Wat is de volgorde? Wie is het grote nummer 1?
0: Vanavond staat Harry Styles voor de laatste keer in de Johan Cruijff Arena. Daarmee sluit hij zijn reeks van 10 concerten af. Er kwamen vooral heel veel jonge vrouwen naar Amsterdam voor hem.
2: Ik heb dus nu een tussenjaar. Dus ik was van, oké, of ik ga reizen, of ik ga lekker naar Harry Styles toe. Nou ja, die keuze was snel gemaakt. Dus ik ga 8 keer naar Harry Styles toe, Nederland en 1 keertje in Londen.
3: Ja, het is gewoon echt een schat. Het is zo'n lieve man. En het is een goede artiest. Hij doet veel goeds voor gewoon ook goede doelen en dingen in de wereld.
1: Ja, het is natuurlijk een fantastische muzikant. Maar als mensen zo fan zijn, vind ik het altijd een beetje eng.
0: Behoorlijk eng. Ja, ik bedoel, als Harry Styles een secte zou beginnen, dan plegen deze vrouwen over 2 jaar allerlei moorden in opdracht van hem.
1: Ik denk het wel, ja. Ja, en als hij samen een secte zou beginnen met Tom Cruise, dan is het echt helemaal van de dam.
0: Oké, dan. Maar we houden even muzikaal, want daar gaat het natuurlijk nog altijd om. Vraag je favoriete Harry Styles plaat aan via de NPO Luister app, digitale doorgeefluik. Dan gaan wij hem draaien op deze radiozender. Our clock is still going strong. Yes, baby. Weet je wat gewoon het belangrijkste is? Is dat je... Young and hard. Bent. Young and hard. Blijft. Ja, dan ga je jaren mee. En vooral, heel belangrijk, heb je zelf ongelooflijk veel lol. In alles wat je doet in het leven.

0: genieten van Carpe Diem. En via de NPO Luisterapp komt een berichtje binnen van Louise. Ze is al naar het Harry Styles concert geweest en wil graag Watermelon Sugar horen.
1: Hello, I'm Harry.

0: sugar.
1: Oh, I just wanna taste it. En dat je het dan ook proeft, heb je meteen zo'n reactie van... Watermelon sugar. Iedereen weet natuurlijk waar het eigenlijk over gaat, dus dat ga ik niet vertellen. Maar het was wel Harry Styles. En zo werd het 1828, Houston, Whisky. Wat gebeurt er in de wereld?
2: Het gebruik van staalslakken moet definitief worden verboden... tenzij veilig gebruik kan worden aangetoond, vindt het kabinet. Staalslakken zijn een steenachtig restproduct van de staalindustrie... en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal bij bijvoorbeeld wegen. Maar ze zijn ook slecht voor het milieu als ze nat worden en gaan lekken. In Glanerbrug, bij Enschede, opent morgen een informatiepunt... voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. Toen waaiden er bomen om en daken weg. Ook auto's raakten beschadigd. Mathieu van der Poel doet dit jaar weer mee aan de Tour de France. Het is de zesde keer dat hij aan de start zal verschijnen. Tot nu toe won Van der Poel 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. En de bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in... Een paar uur geleden riep de NASA-astronauten op om zich klaar te maken voor een evacuatie vanwege zuurstoflekkages in het ruimtestation. Volgens astronaut André Kuipers wordt er veel getraind op zo'n situatie.
3: Dat is een van de grote noodgevallen die kunnen plaatsvinden. Ik heb er zelfs voor getraind in een echte onderdrukkamer. Een enorme kamer waar het ruimtestation is nagebouwd binnen in een onderdrukkamer. Waar ook de lucht echt verlaagd wordt. En dan moet je de lekken zien...

0: vinden en eventueel de vluchtprocedures uitvoeren. Dus we zijn er heel goed op voorbereid.
1: In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 daarvan is inmiddels dicht en daarmee is het gevaar geweken.
2: Was in het Russische gedeelte, toch?
1: Ja, zeker.
2: Dus wat is er waar dat het een drone uit Oekraïne was? Is daar iets over bekend? Reeds?
1: Over de oorzaak is nog niets bekend, Jeroen.
2: Nee, okay.
1: Dat zullen we nog wel horen, denk ik.
2: Ja,
1: het weer dan. Vanavond in het Zuidoosten nog een enkele bui. Verder is het droog. Morgen eerst wat zon, maar in de middag meer regen en maximaal 19 graden.
2: Ja, dankjewel, Jordi. En meteen eventjes naar Erik Evengroen, want die kan vertellen wat er gebeurt op de wegen.
3: Ja, tussenstand van de avondspits, Jeroen. Een paar files vallen nog op. De A7 om te beginnen, Afsluitdijk richting Heerenveen. Bij Oude Haske gebeurde een ongeluk tijdens de avondspits met meerdere voertuigen. De weg is ook nog altijd dicht voor politieonderzoek. Verkeer richting Groningen volgt Leeuwarden over de A32 en de N31. En dit gaat tot vanavond 9:30 duren. De A12, Utrecht-Duitse grens. Daar is een ongeluk gebeurd bij Knoopend Velpenbroek. Ook hier is de weg dicht. Verkeer kan er langs via op- en afrit, maar dat kost je 10 minuten. A17 is nog druk, van Dordrecht naar Roosendaal. Wij knopen de stok 2 kilometer met 10 minuten op onthouden. Dat heeft weer te maken met de afgesloten A4. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Utrecht. Wij knopen Rijnsweerd, zijn opruimwerkzaamheden aan de gang. De rechte rijstrook is vrij, maar dat kost je ook daar 10 minuten.
2: Hey, dankjewel, Erik. Een berichtje van Evelien Karels, die wil weten wat watermelon sugar over gaat. Ja, over het eten van de vrouwelijke vrucht. Ik hou het even beschouwd. Eten van de vrouwelijke vrucht. Dat gaat het over, ja.

0: man die een nummer lang probeert een dame te verleiden om een one night stand met hem te hebben. Je hoorde The Outfield, legendarische song natuurlijk. En voor we beginnen met de officiële Indie Top 10 wil ik toch een kleine persoonlijke kanttekening plaatsen. Met een extra, zeg maar, notering, zeg maar nummer 11. En dat is dan toch wederom een gezellige bezuinigingsronde, waardoor wij zeer veel van onze geliefde collega's vaarwel hebben moeten. Nou, vaarwel klinkt wel heel erg, dames, maar in ieder geval toedeledokie hebben moeten zeggen. Want er zijn weer een zootje mensen ontslagen afgelopen dagen bij BNNVARA. Het was gewoon bizar om dat te horen en de reacties van de mensen en de verwarring en zo. Dus ik vind dat toch ook wel een extra notering voor de top 10 en dan op 11. Dus
1: absoluut. Eigenlijk zou dat ook op nummer 1 mogen staan. Maar misschien moeten we dat doen als ze daadwerkelijk weg zijn. Want ja, het komt allemaal door de bezuinigingen.
0: Ja, het is echt bizar. En ik zeg het extra nu op de radio. Omdat er wordt soms, zeg maar, buiten de publieke omroep gedaan alsof er niets gebeurt. Maar dit is al de tweede keer dat wij een bloedbad hebben meegemaakt.
1: Ja.
0: Dat er gewoon heel veel mensen weg moeten.
1: En het zijn mensen met ontzettend veel verstand van zaken. Ja. Dus ik hoop dat John de Mol luistert. Die moet ze binnenhalen.
0: Ja, dat zou ik zeker doen als ik er was. Alright, dan nu de rest.
2: Dames en heren, de Irie Top 10.
0: Nou, daar gaat hij. Wij vinden op nummer 10 Gordon. Hij heeft weer iets te zeuren. De beste man wil op Men's Health staan op de cover. Maar nu vindt hij het allemaal net iets te zwaar.
3: De laatste twee maanden voor de covershoot. Niet zulke goede weken voor mij. Vooral mentaal met het eten en zo.
0: Oh ja, ja, ja. Wat zit je nou? Je zit wel heel lullig te lachen.
1: Nou ja, dit is natuurlijk weer typisch Gordon, toch?
0: Ja, ja, absoluut. Ja,
1: belooft hij weer iets en dan gaat hij weer zeuren. En dan waarschijnlijk wil hij er straks weer onderuit komen.
0: Er gebeurt natuurlijk, er gaat iets gebeuren in zijn privéleven. Ja. Iets wat hem heel erg aangrijpt.
1: Ja.
0: En dan kan hij er onderuit komen, ja.
1: Ja, dat hij 's nachts een grote teen heeft gestoten. En dan kan hij niet op de voorpagina verschijnen.
0: Iets heftigs, inderdaad, ja.
1: Op nummer 9, het ging er net al over. Sylvie Meis, haar houding en haar gedrag. Dat is een grote irritatie voor onze lieve collega Eddie Keur. En daarom vroeg hij vorige week.
4: En kun je het volgende week voor mij Sylvie Meis inzetten? Dat is ook kinderachtig.
0: Ja, hoor.
1: Natuurlijk, hier
0: geen probleem. Ja, we doen alles voor jou.
1: En wat we doen, wat we beloven, hierbij Sylvie Meis op nummer 9.
0: En wat was eigenlijk de reden van hem? Dat was gewoon haar algehele establishment, zeg maar.
1: Sylvie Meis als persoon.
0: Als persoon, dit. Oké, goed. En nummer 8. ja, Tim Hofman. Omdat het Tim Hofman is, die staat dan op nummer 8.
1: En dan nummer 7, de Nepo-baby Splinter Chabot, omdat hij overal verstand van denkt te hebben.
0: Oh.
1: Hij speelt nu ineens weer de kunstscanner.
0: Kunstscanner
1: waarover hij deze week bij Eva zat te oreren.
5: Dit is gemaakt door Jean Dubuffet, daar ook speciaal gemaakt in 1973 volgens mij. Echt gemaakt daar. Je stapt dus vanuit de natuur, kan je dit kunstwerk oplopen. Je stapt echt in een, bijna een droomachtige wereld.
0: Het maakt er niet uit, hè, als hij maar op tv komt. Dat is
1: bizar.
0: Dat...
1: En hoe snel hij ook praat, is een soort van koortsdroom als je hem ziet oreren. Ja.
0: Het is een hele lieve jongen, maar iets te veel aanwezig. Dan nummer 6, de man die zijn vriendin zwaar voor schut zette. Tijdens het concert van Miss Montreal vorig weekend. Hij vroeg haar ten huwelijk op het podium, maar dat was blijkbaar nog behoorlijk het verkeerde moment.
6: Ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Nee, eventjes kan het gewoon niet. Hop, nummer 6 was dat. Het is er nog niet voorbij. We hebben nog meer.
7: Hoera!
0: De rest hoor je zo.
8: NPO Radio 2 Topsong.

0: hoge gunfactor heeft ze. En ook de topsong.
1: Dames en heren, de Irie Top 10.
0: Door met het vervolg op nummer 5. Het sterrenadvocatenduo Knops. Geert-Jan en Carrie stuurden veel te royale facturen. Veel te dik, veel te hoog. Ze zijn daarom volgens het tuchtcollege
2: financieel niet integer. En dat zijn ernstige verwijten.
0: Ja, dat zijn inderdaad ernstige verwijten. Maar goed, ze hebben wel mooie kleding aan.
3: Ja.
0: Ze gaat elke dag naar de kapper, heb ik al het idee. Dus,
3: inderdaad, ja.
0: Ja, dus daar komt het van.
3: Zou wel een keer hakken mogen kopen. Dat is iets meer op de lengte van de man zit. Hè? Dat, ja, nou ja, goed. Op nummer 4 vinden we Angela de Jong.
0: De Jong.
3: In haar column beweert ze dat jongeren die geen kinderen hebben dat doen vanwege het geld.
0: Oh ja.
3: Maar ze schrijft dus dat ze hun centen liever uitgeven aan dure koffies. Zoals Antoinette Schulderman terecht opmerkte.
4: Die mensen zouden ontzettend veel bijdrage aan de maatschappij kunnen hebben. Die hebben misschien veel meer tijd om vrijwilligerswerk te doen. Of ander zinvol werk waar we als maatschappij behoefte aan hebben. Die zouden fulltime kunnen werken. Omdat ze geen kinderen hebben die afleiden daarvan. Alsof je dan alleen maar je geld uitgeeft aan een flat white.
3: Hoppa, en op de plek gezet, Angela. Heel goed.
0: Die heeft in Antoinette haar meerdere ontdekt. Ik zeg vaak met de twee op tv ergens neerzetten.
3: Ja, dat is leuk. Dat is content. Ja.
0: En dan nummer 3. Het nieuwe stadsbestuur van Amsterdam. Ze gaan... dat is die Zita Pels, is dat toch? Ja, 10.000 parkeerplaatsen schrappen. En ook gooien ze de parkeerkosten verder omhoog.
5: Dat moeten ze echt niet doen. Er zijn mensen die het gewoon niet kunnen betalen.
6: Ze maken Amsterdam echt voor de mensen met een dikke portemonnee.
0: Ja, dat is helemaal waar. Ja.
3: Nou, dat is precies wat het is. Ja? Ja. Dat wil je allemaal de trein gaan pakken. Maar ja, die rijdt ook heel vaak niet. Hè? Dus,
0: nee. Goed. En je kan een leuke woonprojecten opstarten. Zeg maar tussen allerlei gedetineerden. Of mensen die gereïntegreerd worden in de samenleving. En dan met hele jonge, knappe studenten.
3: Ja.
0: Dat gaat ook heel goed.
3: Ook heel goed. Nummer 2 in de irritop. Die mensen die heel minachtend doen over het feit dat jongeren steeds minder alcohol drinken.
7: Ik ben bijna 40. Vroeger dronk ik wel een drankje. Als ik nu vergelijk met jochies van 20, die drinken niet meer. Die hebben een spaarroodje en een chocomelly en houden ze op.
3: Ja, so what? Het is juist heel goed dat de jeugd met ongezondheid bezig is. Hier zitten twee voorbeelden in de studio.
0: Ja, nou,
3: allebei jong en ze drinken niet meer.
0: Oh, dank je. Inderdaad, laatst is waar. Ja, dat eerste. Even wat minder, maar dan hebben wij natuurlijk een leider in dit lijstje.

0: de Edit Top 10.
1: Nummer 1, daar vinden we Mark-Marie Huibrecht. Omdat hij totaal onverantwoord omgaat met dieren.
2: Ik had een hondje gekocht, maar die was één dag bij mij. Hij keek me gewoon de hele dag aan.
3: Maar
2: hij zat
3: de
2: hele dag naar me te kijken, wat gaan we nou doen? Dacht ik, weet je wat,
3: ik breng hem lekker terug.
2: Ik heb het alles terug laten brengen.
1: Wat een asshole. Ja, Mark-Marie. Hond is absoluut geen impuls aankoop, daar moet je goed over nadenken. En dit verhaal zegt wel heel veel over onze voormalige pruikdrager, die naar de heer weggewezen. En daar had je ze weer, alle 10. En je weet het, laat je niet te veel zien, anders kom je in de IRI Top 10.
4: FMBO Radio 2.
5: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: soort drieërs, hè? Just, Jack Style en John. Oeh, ja. Dit was lekker om even te horen. Weet je, sommige mensen hebben gewoon een profetische blik. Een visie op de wereld waarvan pas later blijkt dat ze het helemaal bij het rechte eind hadden op het moment dat zij iets gedaan hebben. Zo was er in 2004, 12 jaar geleden, een halfnaakte vrouw. Wat dat ermee te maken heeft, weet ik niet. Die
1: belangrijk detail.
0: Ja, ja, wel een belangrijk detail. Maar het gaat over dat ze het wassen beeld van Poetin in Parijs vernietigde. Ja. 12 jaar geleden.
1: Stoer.
0: Dus zij zag hem al helemaal aankomen. Wat er later zou gebeuren in de wereld.
1: Dat was een vooruitziende blik.
0: Ja, dat is de profetische blik die deze half. Waarom was ze halfnaakt eigenlijk? Was dat,
1: Ja, dat vond ze beter passen bij het statement. De halfnaakte kant was de bovenkant voor de goede orde.
0: Oh, voor de goede orde, ja.
1: Ja, dus en, niet de onderkant.
0: En misschien dat ze weg wilde rennen en dat een portier haar bovenstukje vastgreep. En dat het zo uitscheurde.
1: En ze was al half naakt voordat ze dat deed. Ja, ja. Ze trok haar bovenkleren uit en hoppakee.
0: Dat is grappig, want Poetin zelf heeft ook iets met half naakt zijn, hè?
1: Ja.
0: Weet je nog die foto's op dat paard?
1: Ja.
0: Oh, dat is zo vies. Daar kon je eigenlijk zien wat voor een eng mannetje daar was.
1: Ja. Toen hadden we al met z'n allen in moeten grijpen. Toen hadden we moeten zeggen, dit kan niet. Nee.
0: We hadden dat paard moeten omkopen. Ja. We moeten zorgen dat hij Vladimir even flink gebeten had. Of zo. Is een lul. Oké.
1: Nou.
0: Volgende uur gaan we verder. Mystery Movie hebben we. En we gaan het spel spelen met een van de meesterwerken van Christopher Nolan. Ja. En de laatste is een beetje gelovig.

0: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
2: Hak je dag!
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Dag radiovrienden. Na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
6: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
5: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
6: Opgeruimd je weekend in met Jan Willem ruimt op.
5: Vanavond om 21:30 bij BNNVARA op NPO 1.
7: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De 2 andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
11: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. En vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
10: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
12: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
10: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik en vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. Dus ging Cobolli automatisch door. Het weer op enkele buien na is het overal droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de middag kans op regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En meteen naar de ANBB, want Erik Evengroen die heeft nog wat te melden, volgens mij.
14: Ja, klopt. De avondspits is natuurlijk voorbij. Maar nog problemen op 3 plekken. Om te beginnen de A7, Afsluitdijk richting Heerenveen. Bij knooppunt Heerenveen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is ook nog altijd dicht. Verkeer richting Groningen volgt Leeuwarden over de A32 en de N31. Dit gaat tot 9:30 vanavond duren. De A12, Utrecht richting de Duitse grens. Voor knooppunt Velperbroek ook een ongeluk. Ook hier is de weg nog dicht. Verkeer kan er langs via de af- en toerit, maar dat kost je 10 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land grenscontroles op de A76 vanuit Geleen. Bij de grens daar een kwartier vertraging.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
16: Ster. Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suikerchallenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
17: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. GreenChoice. Positief.

0: kiss. Bestel nu bij New York Pizza.
1: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
3: Deze week bij DA, 1 plus 1 gratis op alle L'Oréal Paris gezichtsverzorging. Kom langs voor advies.
4: De vriendelijke specialist. DA.
2: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Dag radiovrienden. Na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
6: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
5: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
6: Opgeruimd je weekend in met Jan-Willem Ruimt Op.
5: Vanavond om 9:30 bij BNNVARA op NPO 1.
7: May contain some themes of an adult nature, some brief nudity, and a few naughty words. Parental discretion is advised.
8: Rinkel de Kinkel.
9: Goedenavond.
10: BNN Para.
11: It is my
12: Whenever you have a mental breakdown, just listen to that magic radio clown. He will give all that great song.

0: Thank you very much. Zo'n warme ontvangst. Dat is, ja, dat is gewoon eigenlijk te veel voor zo iemand als ik. Ik ben natuurlijk wat ouder, dus ik ben snel emotioneel. Als ik dan zo welkom geheten word, ja, dat is echt... Ja.
1: Ik vind niks van jou dat je ineens zo bescheiden gaat doen. Dat is een nieuwe kant die ik leer kennen. Maar goed, leuk.
0: Zo is er altijd nog wat te ontdekken, zullen we maar zeggen. Dames en heren, jongens en meisjes, vrijdag 5 juni. Hollywood is in de ban van de moord op James Handy. De Top Gun acteur werd neergestoken bij zijn huis.
2: When officers arrived, they found him unconscious and suffering from a stab wound to the chest outside of the home. He was taken to the hospital where he later died.
0: Ja, wat een raar verhaal is dat nou toch?
1: Ja, de dader die zou zelf 911 gebeld hebben na de steekpartij en hij blijkt een bekende te zijn van James.
2: The suspect flagged down police and told them he was the person they were looking for. He lives at the residence with his mother, who we have also learned was the victim's girlfriend.
1: Dus zijn stiefzoon was het.
0: Stiefzoon,
1: ja, okay. Ja. James Delaney is 81 jaar geworden. Oh. En wel het voor de show over dat het natuurlijk niet de eerste keer is dat zoiets in Hollywood gebeurt.
0: Nee, die Rob Reiner, die acteur, regisseur.
1: En zijn vrouw.
0: All in the Family onder andere. En zijn vrouw, die zijn allebei vermoord door hun... Was dat hun stiefzoon? Of,
1: dat was hun directe zoon.
0: Directe zoon.
1: Ja, heel,
0: Wat is er aan de hand met die bubbels in Hollywood? Er
1: gebeuren rare dingen daar.
0: Nepo-babies, die hebben dat allemaal lastig, hè?
1: Jaloezie, denk ik. Of afgunst.
0: Te veel drugs.
1: Dat allemaal te veel drugs. Kunnen. Doen allemaal ze ook allemaal daar, ja.
0: En komende week gaat het WK voetbal van start. En er wordt door veel mensen bloedserieus genomen. Behalve het elftal van Curaçao. Die weten de sport aardig te relativeren. Die doen dat een stukje handiger. Speler Tahit Chung vindt...
3: Moet dat er druk op moet zijn. Druk is een alleenstaande moeder met 5 kinderen die niet weet waar de volgende maaltijd vandaan komt. Dat is druk. Wat wij doen is voetbal. Dus is iets moois.
0: Zo.
1: Nou, zo hoort het.
0: Wow, dat is relativeren.
1: Zo.
0: Met een hoofdletter R. Zo zit je wel goed in de wedstrijd dan. Zeg Olivia Dean, jongens, die kan echt muziek maken. Ik heb hier So Easy, lekker nummer.
4: Ik vind die muziek te gek. Wat een goed arrangement.
5: Radio 2.
6: NPO Radio 2.

0: wel eens zijn geschoord als een kind, een jong kindje, een tantrum heeft. Als hij helemaal een kortsluiting heeft, dan moet je roepen... Jessica! En dan worden ze zo afgeleid dat je iemand roept... dat ze uit die tantrum, uit dat kortsluitingmoment... uit dat helemaal huilen, helemaal in de war zijn... dat ze daar uitschieten.
1: Nou, dit zijn de lifehacks voor de vrijdagavond. Ja,
0: ja man, het is echt... Ik zit natuurlijk de laatste tijd wat vaker naar te kijken... naar dat soort dingen. Vanwege Bowie, mijn kleinzoon. Nou, die heeft dat soort tantrums nog niet, maar dat is wel heel handig. Je moet wel altijd denken aan Robert Smith als hij zingt... dat hij een tantrum heeft als een klein kindje. Boys, don't cry.
2: Rinkel, de kinkel, rinkel, de kinkel.
0: Legendarische goede muziek van The Cure. Vrijdagavond, je hoort ze wel vaker hier.
2: Vrijdagavond, weekend is hier.
0: Een bloem kan niet bloeien zonder zon. En de mens kan niet leven zonder liefde. Dat is mooi, hè?
1: Mooi.
0: Ja, is van Max Müller. Dat is een vreemd genoeg Brits-Duitse dichter. Die heeft dit geschreven. Je zou kunnen zeggen, deze man was van alle markten thuis. Hè? Omdat je en Engels bent en Duits. ja, dan heb je allebei de dingen een beetje meegemaakt, zeg maar.
1: Ja, dat...
0: Ze waren de oorlog winnen en de oorlog verliezen.
1: Je hebt zowel gewonnen als verloren, dus dat is eigenlijk gewoon de perfecte positie.
0: En dan zulke mooie dingen zeggen over bloemen. Het is heerlijk. Als ik tegen jou zeg Ushuaia, waar denk jij dan aan?
1: Nou ja, natuurlijk aan die fantastische club op Ibiza. Ja. Getta draait daar ongeveer elke dag voor mijn gevoel. Daar denk ik dan aan, ja.
0: Het is een mooi complex en het is echt een vet club. Ik ben er een keer een week geweest met het toenmalige radiostation waar ik voor werkte. Maar dat was pre-season, dus toen werd het nog niet gedraaid. Dus
1: oh ja.
0: Dan had je alleen zeg maar, de bar.
1: Oh, dat is helemaal niet leuk.
0: Nee, dat is helemaal niet waar.
1: Nee, wat dus, moet je daar dan?
0: Gezellig, dat is helemaal niet zo leuk, ja. Nou, we verbleven daar, we hadden een personeelsuitje. Dus,
1: Nou, het mocht niks kosten, blijkbaar. Maar
0: één iemand had een Bluetooth speaker meegenomen.
1: Zo,
0: ja.
1: Doe maar.
0: En ik zal nooit vergeten, ineens hoor ik daar die klanken... uit de speaker komen. Ja, veel mensen denken bij Ushuaia aan die populaire club. Maar het is van oorsprong een stad in het zuiden van Argentinië. Helemaal aan de andere kant van het land, in het noorden, ligt La Caica. En daar gaat deze track op. RX VP. Dit is een speciale uitvoering.

Ik moet even goed afkondigen. Russian RYXP. RX, sorry, RYXP. En die wind, die hoort... Die heb ik erbij gezet, hè? Kijk, die heb ik gewoon even extra... Ik vond het wel nog speervoller. Want het waait daar wel eens, zeg maar, op Ibiza. Bij die Ushuaia kan je behoorlijk op de tocht staan, dames en heren. Alrighty. Vrijdagavond nu, lekker. Met Mr. Robert Palmer.

niet in wat voor fase jij zit, maar... ik heb de afgelopen week een beetje jaren 80, begin jaren 90 vibe. Thuis, privé en huis enkel. Ik heb een DVD-box gekocht van een hele oude televisieserie. Gemaakt door Chris Carter. Chris Carter is de maker van The X-Files. Dat kennen de meeste mensen wel. Maar nog een andere serie die hij destijds maakte, wat ook heel gaaf was. Tenminste, ik vond het heel gaaf. Die heette Millennium.

0: En dat kun je dus nergens streaming kijken. Dus ik had de DVD-box gekocht. En die kreeg ik binnen. En ik kon niet wachten. Meteen, hup, in de... Ik heb hem nog.
1: Ik wou DVD-speler. Zeggen, überhaupt dat jij nog een DVD-speler hebt. Dat heb ik niet, hoor.
0: Echt, wat een gouden momentje was het. En die serie kijken. En het begon met een scène dat hij ging iets opzoeken op internet.
1: Oh, ja.
0: En dan hoorde hij zo... Toet, toet, toet, toet, toet. Dat. Zo'n modem.
1: Classic.
0: Ja, hè?
1: Maar heb je dan ook nog een recorder voor videobanden, dat je die af kan spelen?
0: Heb ik ook nog.
1: Wauw.
0: Ja, die heb ik al heel lang niet gebruikt, hoor, moet ik wel zeggen.
1: Misschien wordt dat je volgende fase.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen. Nou, ik moet wel even met beeld en geluid contact opnemen. Want ik sta te weinig in, in de database. Ik heb thuis nog wel een zootje banden die kunnen ze overnemen van mij.
1: Is je ego gekrenkt?
0: Ja, man. Ik zit alleen in een of andere vage team vertaal quiz. Dat is de enige waar ik mee
1: met die, aanwezig ben. Weet die man ook weer die dat
0: ja, met Keuren. Eddie. Nee, Robert Long.
1: Robert Long, ja.
0: Eddie zit er ook in.
1: Ja, ik heb hem gezien.
0: Jan Douwe-Kroes. Nou, oké, genoeg nu. Even een stukje interactie, want dat maakt het leuk. Het maken van radio en het delen van de emotie. Een drinkel-drinkel eyecatcher, die kun je winnen in Mystery Movie. Het onderdeel wat helemaal gefocust is op Hollywood. La la la la la la la Hollywood. Je hoort een fragment van een film. Als je weet uit welke film het komt, dan meteen bellen 0800-1122 is het telefoonnummer. Je weet, wij schakelen de telefoon direct door op de mengtafel. Dus als je belt, zit je boem in de uitzending. Arno, nog steeds even niet bellen, alsjeblieft.
1: Ah, is hij nog steeds gedisqualificeerd?
0: Ja, hij mag wel bellen om gewoon slap te lullen, maar hij mag niet meedoen aan het spelletje Arno Kantelberg.
1: Denkt hij dat we hem niet meer aardig vinden?
0: Nee, we vinden hem absoluut aardig. Dus maar let op, dit is de opgave.
2: You create the world of the dream. We bring the subject into that dream. And they fill it with their subconscious.
3: How could I ever acquire enough detail to make them think that it's reality?
2: Well, dreams, they feel real while we're in them, right? It's only when we wake up that we realize something was actually strange.
0: Ik snap er helemaal niks van wat hier gezegd wordt, maar dat zegt ook heel veel over de film.
1: Absoluut.
0: Die het is, want het was ook een ingewikkelde film. Die je misschien wel 2 of 3 keer moet kijken voor je snapt. Hey, goedenavond met wie?
4: Ja, het is met Martin van der Veer uit Leeuwarden. Goeiedag.
0: Ja, hey Martin, hallo. Goeiedag.
4: Hallo.
0: Ja, uit welke film kwam het, Martin?
4: Ik heb werkelijk geen idee.
0: Je dacht, ik bel gewoon even gezellig.
4: Maar ik heb nog wel een prijs voor jullie te goed van 3 weken geleden.
0: Oh,
1: nou wacht je even. Ziet het als ik er niet ben. En dan gaat het mis hier.
0: Wat was jouw achternaam, Martin?
4: Dat is Van der Veer en het gaat om het boek van Kees Baars, wat ik op een vrolijke zondagochtend een keer bij je gewonnen heb.
0: Ja, dat had je toch ontvangen reeds, zei ik.
4: Ja.
0: Dacht ik, ja. En wat wou je erover vertellen?
4: Nou, het deel 2 heb ik nooit ontvangen van jullie. Maar het grappige is, van meneer Kees Baars heb ik wel deel 1 gekregen.
0: Ja, dan is er denk ik iets fout gegaan in de administratie bij familie Baars. Dus ik maak er even notitie van, daar ga ik even achteraan.
4: Nou, hartstikke mooi.
0: Maak je geen zorgen, want deel 2 is de nieuwe. En die kan je dan natuurlijk ook mooi erachteraan lezen. Maar volgens mij was je eerst wel op zoek naar deel 1 ook, toch?
4: Dat klopt, ja. En daarom vond ik het ook heel leuk dat ik een paar dagen later van Kees Baars zelf een briefje kreeg met een boek erbij.
0: Ja.
4: Maar ja, ik zat nu nog te wachten op deel 2 die jullie gewonnen hebben.
0: Ja, precies. Nou, ik ga er even achteraan. Dat komt goed, Martin.
4: Moet je blijven hangen?
0: Nee hoor, dat komt er goed. We hebben daar, ik bel Kees wel even.
1: Het is wel heel verwarrend als mensen eens allemaal klachten gaan doorgeven tijdens
0: dit is niet
1: spelletjes.
0: Helemaal de bedoeling. Martin, we gaan even door. We schakelen even naar de volgende. Die hopelijk weet uit welke film, want daar hebben we het over.
1: Oh dat ja, ik dacht dat er van boeken ging.
0: Hallo?
5: Met Saskia.
0: Saskia, uit welke film kwam het, Saskia?
5: Ik denk Flatliner.
0: Oh, nee. Nee, Flatliner. Met hoe heet die ook?
5: Julia Roberts.
0: Ja, Julie Roberts, Kiefer Sutherland. Die film, ik weet welke het bedoelt, maar dat was niet de film die we zoeken.
5: Oh, nee.
0: See you. Dag dus. Doei Saskia, dat was Saskia. Als ik meisje was geweest, had ik ook Saskia geheten. Maar dat terzijde.
1: Oh, Saskia van Inkel.
0: Ja.
1: Goeie DJ-naam.
0: Zo'n boekenserie destijds, Saskia en Jeroen. Maar we dwalen af. Met wie? Hallo.
6: Hallo, met Peter.
0: Peter, alweer een meter, een kilometer Peter. Ja, welke film was het?
6: Volgens mij is het Inception.
0: Ik vind het dus echt heel knap dat jij dat hoorde, Peter.
6: Ik dacht het te weten omdat ik Leonardo DiCaprio hoorde.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: En die is natuurlijk bekend van één film maar. Voor de rest heeft hij niet zoveel gemaakt, hè?
0: Nee, dat is wel goed dat je het eruit haalde, ja.
6: Nee, maar omdat het ingewikkeld was, dacht ik, nou, dat moet Inception zijn.
0: Ja, zo, ingewikkelde film. Christopher Nolan maakt altijd ingewikkelde films wel heel erg goed, maar je moet er wel bij nadenken en zo.
6: Zeker.
0: Ja, daar ben ik niet zo goed in. Oké, wat zijn je plannen, Peter, voor de rest van de dag?
6: Nou, de rest van de dag doe ik niet zoveel meer. Ik denk vanavond even een filmpje kijken.
0: Ja, lekker.
1: Inception bijvoorbeeld.
0: Inception zou ik
6: doen. Nee, die ga ik niet doen. Nee. En de rest van het weekend genieten van het zonnetje en alvast wat inpakken voor de verhuizing die eraan staat te komen.
0: Oh, een verhuizing staat op, op komst. Oké, nou, mag je daar heel veel succes mee wensen?
6: Dankjewel, Jeroen.
0: En gewoon niet de verkeerde dingen weg. Dat is altijd heel gevaarlijk. En luister je wel eens vaker de show?
6: Zeker, elk weekend.
0: Oh, nou dan ben ik heel benieuwd, want weet je wat er gezegd gaat worden? Yes. Want jij krijgt van ons de officiële Rinkel de Kinkel.
6: Eye catcher!
0: Gelukkig! Eindelijk weet iemand het weer. Peter, blijf even hangen voor de afhandeling van het hele administratieve geneuzel. Gooi ik even de beste zangeressen van dit moment in de show.

0: Yeah. Het is toch eigenlijk alleen maar compleet als Shawn Mendes ook is geweest op de vrijdagavond. Vrienden, het weer vanavond, zuidoost en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Yeah baby, dit is NPO Radio 2.
1: Rinkel de Kinkel. NPO Radio 2.
0: Even kijken wat er allemaal gebeurt in de showbiz-industrie. Want dat is de industrie die ons allemaal bezighoudt. En die ons ook voorziet van het dagelijks brood en het dagelijks water. Dus daar moeten we zuinig op zijn. Er is een influencer, Anna Dobber heet ze, populair op TikTok. Maar zij blijkt een nogal duistere verleden te hebben. In een video onthult ze een 82-jarige vrouw ooit mishandeld te hebben. Roddelkanalen die waren al bezig met het verspreiden van het gerucht. Ze moesten dus eigenlijk wel een beetje op reageren. En ze noemt het...
2: Echt iemands traumatische ervaring. Die van mij, die van het slachtoffer. I own that shit. Ik heb dat gedaan. Ik heb daar 2 jaar voor vastgezeten. Het was een gruwelijke periode uit mijn leven.
3: Oh, nou, oké, okay, dan make it about me, hè?
0: Ja,
3: gruwelijke periode uit mijn leven.
0: Ja. Oh, nee, ze zei ook wel van het slachtoffer.
3: Ja,
0: dat hoor ik
3: ook,
0: zeggen.
3: Ook voor haar, ja.
0: Ja, zij is dus, ze heeft ook wel een behoorlijke tik van de molen overgehouden van haar verleden.
3: Ja.
0: Want dat is ook waar ze de geld mee verdient, hè? Met dingen schoonmaken, netjes maken.
3: Ja.
0: Dat is helend voor haar.
3: Ja, dat vindt ze dan leuk. En nu is ze dus bang door dit verhaal dat ze niet meer bij mensen schoon mag maken.
0: Ja, en dat zou natuurlijk super lullig zijn.
3: Dus misschien kun je je adres even geven. Ik weet het niet.
0: Nou, kijk, ik heb nogal gevoelige apparatuur thuis.
3: Ja.
0: En als zij een oude vrouw mishandeld heeft, gaat ze ook niet goed om met mijn technics-draaitafel, denk ik.
3: Nee, dat moet je niet hebben. Nee, daar gaat ze wel lekker met de glassecks overheen.
0: Ja, oh, nee, ma.
3: De Apple TV-serie Widow's Bay, die lijkt de streaming-hit van deze zomer te worden.
0: Hoe heet die, sorry?
3: Widow's Bay, ja, schrijf hem op. Een fantastische serie. Ja. Het Amerikaanse entertainmentblad Page Six, normaal heel kritisch, die noemt het zelfs het fenomeen van het seizoen. Het verhaal gaat over een klein eiland dat geteisterd wordt door een eeuwenoude vloek. En hoofdrolspeler Matthew Rhys, die denkt dat het zo succesvol is omdat er 2 genres gecombineerd worden.
4: When you try and combine horror and comedy, I've done some horrific performances and some very comedic ones where they weren't supposed to be. But the combination of the two, I think, is a hard tone to crack. And I, you know, I think we did it.
3: Nou, dus comedy en horror, dat is gecombineerd en dat is echt wel goed gelukt, hoor.
0: Comedy en horror, dat is niet zo heel vaak gedaan, inderdaad. Dus, ik ga daar even een mental note van maken.
3: Wel één grote irritatie. Bijna het hele seizoen kun je nu dus kijken, heb ik van de week gedaan. Maar dan moet ik nog tot volgende week wachten tot de laatste aflevering.
0: Dat is Apple TV, hè?
3: Fucking irritant.
0: Fucking irritant. Oké, dames en heren, altijd even belangrijk om onze grote oprichter ook nog even in het zonnetje te zetten. Daar is hij weer.
1: Ja. Radio 2 in bericht.
5: Met Gilles de La Tourette. Ik verwacht voor de komende 24 uur... Neuken, beffen.
1: NPO Radio 2. Rinkel de Kinkel.
6: Bart de Graaf zou trots op ons zijn.
0: Ik weet het zeker, vooral als wij dit soort muziek draaien.

0: een korte mededeling tussendoor voor Martin van der Veer. Je hoorde hem eerder in de show. Hij had het boek van Kees Baarsen gewonnen. En ik krijg zojuist een bericht terug van Kees Baarsen. Dat even op de app, dat hij het boek moest opsturen. Hij stuurt, ja, dat klopt. Hij zei tijdens jouw show dat hij deel 1 niet kende. Dus dacht ik, dan stuur ik deel 1 in plaats van 2. Dus op zich een leuke gedachte.
1: Ja, logisch.
0: Ja, dus ik heb net teruggestuurd. Oh, oké. Kun je eventueel deel 2 ook nog laten sturen? No problem.
1: Nou, maar niet voor niks.
0: Jongens, allemaal weer opgelost. Gebeurt allemaal waar je bij staat. Live, on the air, everywhere. En vrijdagavond laat je even terugzwijmelen naar lang vervlogen tijden. Met Jim Kerr en The Simple Minds.

vrienden, vriendinnen. Aan alles komt een eind. Helaas ook aan deze geweldige vrijdagavond-uitzending. Daarom afscheid te nemen. En dat doen we met een Friday Evening Classic song van Carole King. Ai, ai, ai. De tekst is zo mooi.

0: vergeten. Er is altijd een vriend zodra je Radio 2 aanzet. Paul Rabbering is er ook zo eentje. Die zit hier zo direct op Den Radio. He goes way back to the 90s.
1: Takes no responsibility whatsoever.
2: NPO. NPO Radio 2.
3: Oké, doei.
4: Ster.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
7: Dag radiovrienden, na 2000 ochtenden opstarten op de radio sluiten Jeroen en ik de week af op tv.
8: We geven het nieuws een laatste rondje met leuke gasten, live muziek en een uitzinnig publiek.
7: Wat kan weg en wat verdient een toegift?
8: Opgeruimd je weekend in met Jan-Willem Ruimt op.
7: Vanavond om 21:30 bij BNN VARA op NPO 1.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
13: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
14: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
2: Dit is NPO Radio 2.
15: 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van het meisje. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe Liana om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden. Maar dat land moet dan nog wel wat doen, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
16: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
15: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
17: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
15: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen, schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer, in het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Het koelt af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst nog droog, maar in de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
7: De komende twee uur is het weer tijd voor de jaren 90. Ik ga terug naar precies deze dag, maar dan in 1992. Je hoort de hitparade van toen.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
20: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
19: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper en bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
22: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
23: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
24: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
25: Pulse 90's.

0: Annie Lennox, een van de helft van de Eurythmics. Je hoorde Why. En ik kan dit liedje niet horen zonder de stem van Peter van Brugge te horen. Radio DJ deed ooit de ochtendshow van 3FM. Dat toen nog gewoon Radio 3 heette trouwens. Deed hij met Sjane Kooijmans. Zij hadden een promo ingesproken op dit nummer van Annie Lennox, Why. En ik zat te denken, waarom was het nou toch ook alweer? Maar dat had te maken met een aanslag op een Turks gezin in Duitsland. En daar waren zij zo woedend over dat ze zeiden tegen de luisteraars van toen Radio 3... stuur een briefkaart als je ook woedend bent. Met de tekst, ik ben woedend. Dat deden, hou je vast, 1,2 miljoen mensen. En de post kon het niet aan in Duitsland. En dus hebben ze met een bus zelf die 1,2 miljoen briefkaarten afgeleverd in Duitsland.
1: De hitparade van...
0: En ik vond het een opmerkelijk toepasselijke plaat ook om te draaien, aangezien er afgelopen week ook in Nederland een aanslag was op het Turks restaurant. En hij stond natuurlijk ook gewoon in de hitparade van 5 juni 1992 op nummer 40. Je hoorde Annie Lennox en Why. Opvallend veel rock dit uur. Ja, het zijn de jaren 90, maar de Eurohouse had nog niet helemaal zijn intrede gedaan. Hoor maar, op nummer 39, Gary Moore. Dit is Story of the Blues.
2: 39.

0: Stevige rockmuziek in de jaren 80. In de 90s ontdekte hij de blues. Bracht het met veel succes uit. Gary Moore, dit was de story of the blues. Je kent hem natuurlijk ook van Still Got the Blues en meer. We zitten in 1992. Dit nummer komt eigenlijk uit 1986. Maar door de film Highlander, weet je al waar het over gaat, werd het opnieuw uitgebracht. En toen was een hit.
1: 36.
0: Who Wants to Live Forever van Queen.

0: niet officieel een 90s. Voor mij voelt hij heel 90s, want ik heb eindeloos die CD Greatest Hits deel 2 gedraaid. En dat was in de jaren 90. Je hoorde Queen, Who Wants to Live Forever.
1: 34.
0: 34 op 5 juni 1992. We gaan dansen. Gypsy Rhythm.

koningin van de 90s. De ongekroonde koningin van de 90s. Jocelyn Brown was in zoveel houseplaten te horen. En ik sluit niet uit dat het de laatste keer is vanavond dat je haar stem hoorde. Met Raul Orellana hoor je Gypsy Rhythm op NPO Radio 2. En er wordt dus een beetje gerokt vanavond. Zo meteen met CC Top. En op 33, op 5 juni 1992, stond Def Leppard. 33. Do we wanna get right?

0: Herman stuurt een bericht via de app van Radio 2. Die zegt, ik ben echt fan van ZZ Top. Maar Elvis deed dit beter. Origineel is natuurlijk van The King. Toch had ZZ Top niet onverdienstelijk succes mee. Nummer 29 stond het op 5 juni 1992. En ook nog Def Leppard daarvoor. Een nummer dat geïnspireerd is op Bart Simpson. Ook zo'n icoon natuurlijk van de Simpsons. Bizar verhaal. De zanger van Def Leppard zat te kijken naar de Simpsons. Wie niet? En hij dacht, wat een goed verhaal. Ik ga een nummer maken vanuit het perspectief van een luie, puberige tiener. En dat werd dus Let's Get Rocked.
1: 27.
0: Bruce Springsteen was terug in de jaren 90. Op 27 vinden we hem met Better Days.

I've Been Thinking About You was hun eerste grote hit. En deze was ook zo leuk. You Bring On A Sun, je hoorde de hitformatie, zo kan ik ze noemen. London Beat, ze stonden op 24 op 5 juni 1992. En dan nu tijd voor iets bijzonders. De grootste hit van 1991 werd een beetje opnieuw gedaan in 1992. Herken jij hem? Nou, laat je hem horen. La-da-di-da-dam, la-da-di. Chicago, daar kwam deze versie vandaan. Lydell Townsend.

0: mezelf nog zo liggen in een tentje. Op een scoutingkamp. Pinksterkamp Dwingelo met een vriendje. En die had een bandje en ik had een cassettedek. En hij stopte dit bandje erin. En mijn liefde voor de Peppers was geboren. 1992, je hoorde Under the Bridge. Dit is...
1: 19.
0: Michael Jackson staat daar. In the closet. Een vreemde plaat van Michael Jackson. Zometeen in dit uur... In 1992 nog een Duitse hit over een onderzeeër. Maar eerst, zoals gezegd, nummer 19.

0: En dan nu naar Duitsland, zoals beloofd. Tijd voor een beetje techno.
1: 18.
2: Techno.
0: Hier is Ur 96. En das Boot.

0: Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
3: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
4: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
3: Ja, voor maar 6,99.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt er het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen, blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
11: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
10: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag zijn veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag. En dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
12: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd. En hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
10: De drie verdachten van de roof zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 12 graden. Morgen eerst droog, in de loop van de middag kans op regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel Michiel. Zometeen deel 2 van de hitparade van 5 juni 1992. Vond je het vorige uur nou tegenvallen? Dan heb ik goed nieuws. De tweede uur is nog veel beter.
2: Ster.
14: thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Ice Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1 plus 1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99.

0: Luister je wel eens naar Ruud? Dan hoor je vooral dat. Het laatste deel van Ugly Kid, Joe en Everything About You.
1: De hitparade van
0: 5 juni 1992. Misschien kom je ook wel weer een beetje in de stemming van toen. Dat je denkt, oh ja, als ik dit nummer hoor, dan denk ik ook aan, nou ja, bijvoorbeeld Swing Out Sister, Am I the Same Girl. Later in dit uur gaan we ook nog even een plaat van Two Unlimited draaien. Nog voor de tijd dus dat ze echt groot werden met No Limit. Maar ze hadden wel een keer Ready for This geweest. Maar ja, een beetje, ja, moet ik het zeggen, heftige tracks wel van Two Unlimited kwamen er in die tijd uit. The Workaholic hoor je namelijk straks. Maar ja, zoals gezegd,
2: 15.
0: Swing Out Sister is hier.

0: White Sad Fred. Fred Fabra, sorry. Op nummer 12. En we gaan naar nummer 10.
1: En op nummer 10 staat een plaat die door iedereen is afgewezen. En dan heb ik het over Cher. Over Barbara Streisand. Over nog een heel handjevol. Niemand wilde dit nummer opnemen. En dus werd het Vanessa Williams. En het bleek toch een enorme monsterhit te worden. Op 10 staat Save the Best for Last.

0: Isabella, je hoorde Shame, Shame, Shame. En wist jij van haar dat zij, behalve zangeres, ook nog iets anders was? Bond Girl. James Bond Girl. Ze speelde namelijk in de legendarische film GoldenEye. Een van de allerbeste, kan ik wel zeggen.
1: 7.
0: Daar staat Too Unlimited. Met de Big Ben. En dan weet je dat het tijd is om aan het werk te gaan.
2: Okay, let's go to work.
3: Who the fuck are you?
4: The Workaholic.

0: Vuur Classic. Je kunt het meezingen tot de hoogste noot. Haal je die? Mr. Big to be with you.
1: 5.
0: Ja, daar staat een classic. Een nummer dat nooit bedoeld was om uit te brengen. James Hetfield van Metallica schreef het met één hand. Want in de andere hand had hij een telefoon en hij belde met zijn grote liefde. Het nummer was ook bedoeld voor haar. En helemaal niet om uit te brengen, maar het is toch wel een van de allergrootste classics geworden van Metallica. De singleversie uit de hitparade van 1992. 5. Nothing Else Matters.

0: Oeh, lekker Paul, zegt Michiel. Volgende week ben ik samen met mijn lieve vrouw Julia bij het concert van Metallica in Budapest. Je hoorde ze met Nothing Else Matters. Stond op 5 deze dag. 5 juni, maar dan in 1992. En dan nu tijd voor de band die ik zelf nog aan deze plek geholpen heb. Want ik kocht ooit het singeltje van Knocking on Heaven's Door. Op cassette. Wie had dat ooit? Een cassette single. Aan de ene kant deze en aan de andere kant stond de live versie van Knocking on Heaven's Door. Fantastisch. Nummer 4.
1: 4.
0: Hier is Guns N' Roses.

Roses. Knocking on Heaven's Door. Terwijl Andy een berichtje stuurt via de NPO Radio 2 app. Lekker hoor. Zo achter elkaar. Ik mis mijn lange haren. The good old 90s. Ja, de 90s zijn ook bekend vanwege dit. 3.

0: Deze jongens van Criss Cross. Wat een hit. Je hoorde Jump.
1: 1.
0: Maar er kan er maar één de grootste zijn. En dat was deze. De Duitse Snap. Met The Rhythm is a Dancer. 5 juni 1992 was het nummer 1. En zometeen is het de hoogste tijd na 10 uur. Voor Gijs. Hoe was je week?
2: Goed.
0: Mooi.
2: Goed. Ja.
0: En als je ook al wil laten weten hoe je week was, dan kun je dat doen via de app natuurlijk, hè, van NPO Luister. Okay. Veel plezier zo en geniet vooral van deze.

0: NPO Radio 2. Ster.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja! Ho, ho, ho.
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
9: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
10: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hola, collega.
14: Hey.
13: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
14: Mark?
13: En die prijzen.
14: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
13: Oeh, ja.
15: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
0: Dit is NPO Radio 2.
16: 10 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd... die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022... Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel... voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel... voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf... maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na een nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
17: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
16: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlands fregat de Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
18: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China... en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen... maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
16: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS... een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistenttrainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Levi van Eck, dankjewel. Zo, 9:58. Het eind van de vrijdag. Zometeen alles kan op vrijdag. Ik heb muziek van Taylor Swift en Duran Duran zometeen.
3: Ster.
20: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
21: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
22: Hey, jij daar.
23: Heb je ook zo zin in vakantie?
22: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
23: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
22: Prijsvrij vakanties.
3: Jouw realisme. Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
22: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
24: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
25: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
26: In het voetbal zijn er momenten...
27: Bergkamp 2-1!
26: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
27: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
26: Waar je ook was,
7: zorg dat je er weer bij bent.
27: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
28: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

en Open Light. Van vandaag op vrijdag gewoon met een gloednieuwe plaat. I knew it, I knew you. But I knew it, I knew you. Kon er eens een hele grote hit gaan worden. Ik denk, die gaan we dan de hele zomer nog horen. En dan draaien we...

0: tijd. Geen idee wanneer hij terugkomt. Kijk ik naar Antoinette. Antoinette is er wel.
1: Ja, die komt gewoon volgende week weer terug, hoor.
0: Is hij op vakantie of is hij er zakelijk?
1: Hij is heel hard aan het werk.
0: Is hij...
1: Hé, ik heb al beelden gezien.
0: Maar wat doet hij dan?
1: Klaas kan alles.
0: Op IJsland.
1: Is het in of op IJsland?
0: Het is op IJsland.
1: Op IJsland.
0: Maar wat doet hij dan op IJsland wat hier niet zou kunnen, hypothetisch?
1: Ik denk dat het iets met lava was.
0: Vet hoor.
1: Maar de foto zag er heel cool uit.
0: Vet.
1: Ja,
0: kunnen we allemaal
1: vinden
0: radio. Op Klaas van Kruistum op Instagram.
1: Dit was een persoonlijke foto.
0: Zo, jij hebt ook contact met de sterren, zegt Antoinette. Hey. Ongelooflijk. Antoinette is er gelukkig wel. Ik ben Gijs op de stoel van Klaas. En tot 12 uur ben ik bij je. Sluiten we de week samen af. Altijd leuk om wat van je te horen via de NPO Luister-app. Wat heeft de week van jou gebracht?

0: rustig.
1: Had jij een rustige week?
0: Ja, ik ben dus zeg maar, ik had eindelijk weer tijd om nieuwe delicatessen uit de buurt uit te proberen. Ja.
1: Ik heb geen idee wat ik me hierbij moet voorstellen.
0: Nou, blijkbaar zit er een Italiaans tentje met hele goede cannolis.
1: Cannolis?
0: Kwam ik nu pas achter.
1: Zijn dat worstjes?
0: Nee, het is chocoladekoekjes.
1: Ah, dat is ook lekker, denk ik.
0: Had jij iets met worstjes deze week?
1: Nee, ik had niet wat met worstjes, maar bij Cornelis moet ik denken aan worstjes. Geen idee. Ik had een leuke week, thanks for asking. Ik was bijvoorbeeld weer bij Harry Styles gisteren.
0: Weer?
1: Weer bij Harry Styles, ja, kon ik niet
0: nog laten. Nog steeds?
1: Nee, niet nog steeds, alweer.
0: Altijd.
1: Vanavond staat hij daar voor het laatst trouwens. Ja. Dus misschien leuk om straks even iets van hem te draaien. Maar hoe was jouw week aan de andere kant van de radio? Pak de NPO Luister-app erbij, laat even weten hoe jouw week was. En bij voorkeur ook, als daar een bepaalde plaat bij gedraaid kan worden. We hebben best nog wel wat ruimte hoor, tussen nu en 12 uur. Dus wat wil je horen en het waarom? Hoe was je week? Ik hoor graag van je via de NPO Luister-app.

0: krijg een appje van Peet. Peet heeft er zin in, hoor. Hij stuurt... hier komt hij dan. Ik heb de hele week de pleuris gewerkt. En ik ben nog niet klaar. Hij stuurt een foto vanuit de cabine. Waarschijnlijk is zijn tachograafschijf op hol geslagen. En moet hij dus de rest van de avond rustig aan doen. En wij wensen jou veel succes, Peter. Namens de collega's uit Hilversum. William is erbij. Hij zegt, ik heb een nieuw huis gekeken. En ik heb iets wat voorbarig de huur opgezegd. Ik heb de sleutel nog niet. Dus ik hoop dat het meevalt. Ja, dat zijn spannende dingen. Evert had een redelijk relaxte week. Hij zegt, ik heb lekker gewerkt. Morgen het volwassen worden van mijn zoon vieren. Dan denk ik dat hij 18 wordt.
1: Dat zou best kunnen.
0: Al komt Evert uit Noorwegen, dat hebben we gezien aan zijn nummer. Misschien dat daar andere maatstaven gelden. Ja,
1: zal ik het gewoon voor je checken?
0: Ik ben daar wel benieuwd naar. Ga ik ondertussen vragen hoe het is met Jeroen. Jeroen, goeie avond.
2: Ja, hartstikke goed, Gijs. Hoe is het met jou?
0: Nou, ik mag niet klagen. Het is wel eens slechter gegaan.
2: Godverdikke. Ik zit net trouwens net te denken. Ik ken mensen van 46, die zijn nog steeds niet voor.
0: Nee, ik kan net zeggen. Ik ken er daar best wel veel van, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ik eigenlijk ook, dat ik net te bedenken. Potverdorie.
0: Maar het is allemaal rooskleurig, Jeroen.
2: Ja, man. Potverdorie. Lekker weekje gehad. Het was een beetje kummelig weer. Maar ik ben schilder, voor de duidelijkheid.
0: Dus oh ja.
2: Wij zijn een beetje afhankelijk. Maar ik heb sleutel gekregen van mijn nieuwe pand. Die ik aangekocht heb. En die heb ik gespoten. Dus die is mooi wit.
0: Ah, maar je hebt een nieuw bedrijfspand en die heb je wit dat is dan schilderen, maar dan sneller spuiten, denk ik. Toch?
2: Ja, schilderen, maar dan sneller. Ja, dat zeg je goed. Je kan het met de rollen doen, maar ook met de spuiten natuurlijk. Dus
0: en waarom gebruiken we dan überhaupt nog rollers als het heel snel is om te spuiten?
2: Als jij thuis woont, of tenminste in je eigen huis met allemaal meubeltjes, ja, dan is het natuurlijk niet super efficiënt als wij moeten gaan spuiten. Tenzij ook dat een beetje wit wil hebben. Dus nee, lege woningen en lege panden kan je makkelijk spuiten, maar de rest zou ik gewoon rollen. Maar vrij technisch natuurlijk, maar ik snap je vraag.
0: Nou, ik was wel benieuwd inderdaad. En hoe ziet dan het weekend eruit, Jeroen? Want gaat er dan morgen gebeunhaast worden en dat het geld zo onder de tafel door jouw kant op komt?
2: Nee. Ik moet morgen wel werken, maar het is gewoon helemaal legit.
0: Dat is ook wit gespoten geld.
2: Ook wit gespoten geld, ja. Veel mooier, hoor. Veel mooier. Wit geld is veel mooier dan zwart. Echt veel mooier. Nee, hoor.
0: Nee, heel goed, Jeroen. Hey, jij stuurt er ook een passende plaat bij.
2: Ja, dat wou ik net zeggen over wit gesproken. Ik vond Seven Nation Army wel lollig.
0: Ja.
2: Met de White Stripes.
0: Van de White Stripes, omdat jij witte strepen hebt en je de boel wit gespoten hebt.
2: Ja, want we willen geen strepen.
0: We willen geen strepen.
1: Wauw.
0: Behalve op het moment dat ze dan in muzikale vorm door de speakers komen.
2: Ja, lekker, man. Nou, ik zet hem even wat harder. Fijn uitzending, jongens.
0: Ook zo, Jeroen.
2: Love you, bye.
0: Wat gek is dat hij heeft helemaal geen uitzending. Dus waarom mensen helemaal geen fijne uitzending?
1: Ik niet.
0: Onzin.
1: Dag, Jeroen. Iedereen is volwassen in Noorwegen.
0: Dankjewel. Nou, alles weer duidelijk. I'm gonna fight them all. A Seven Nation Army
2: couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Zet hem even wat harder. Fijne uitzending, jongens.
0: Ook zo, Jeroen.
2: Love you, bye.
0: Wat gek is dat hij heeft helemaal geen uitzending. Dus waarom mensen helemaal geen fijne uitzending?
1: Ik niet.
0: Onzin.
1: Iedereen is volwassen in Noorwegen.
0: Dankjewel.

voor Jeroen. Hij heeft zijn hal wit gespoten. En wil daarom de White Stripes en Seven Nation Army. Exact 10:30 is de vrijdagavond van NPO Radio 2 met nu een...

even afkoelen van de drukke werkweek met Dire Straits, Brothers in Arms. En als het dan vrijdagavond is en het is NPO Radio 2... dan pak je uiteraard die bijna 7 minuten durende albumversie. Maan en Goldband daarvoor en stiekem in Alles Kan op Vrijdag. Waar ik bijstil voor je ga draaien, Pompeii. Ik las daar deze week een, ik kan toch wel zeggen, merkwaardig feit over. Je kent die bordjes wel op de schutting, denk ik. Van die metalen bordjes. En er staat dan op, pas op voor de hond. Die doet meestal niks, maar dan hopen ze dat je wegblijft. Niet komt inbreken, niet de auto komt jatten. Maar dat bordje, pas op voor de hond, dat concept is ouder dan je denkt. Want bij opgravingen bij Pompeii vonden ze bij de ingang van bepaalde huizen een soort mozaïeke bordjes met de tekst Cave Canem. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het betekent zoiets als pas op voor de hond. En dat betekent dus dat ze in de 8e eeuw voor Christus al waarschuwde voor de hond. Nou, dat is toch ook wat. Mij hoef je nooit te waarschuwen voor een hond, want ik vind honden leuk. Heel leuk. Zonder honden is het maar best stil.

0: keuze van Klaas.
1: En dat is mooi, hè? Bij absentie van Klaas mag ik de keuze van Klaas bepalen. En dat is vandaag een plaat van Jeroen Adriaan Cornelis Kok. Je zou hem beter kunnen kennen als Jack Jarrett. Hij heeft al een aantal topsongs op zijn naam staan. Ken je bijvoorbeeld...

deze Guilty Pleasure hebben we heel veel gedraaid bij NPO Radio 2. Maar begin van dit jaar kwam zijn nieuwe album uit met de titel Velvet Hour. De gelijknamige single die heb ik heel veel gedraaid hier op 2. Maar er staat nog een parel op dat album. Er staan eigenlijk best wel veel parels op dat album. Maar de plaat die ik nu voor je ga draaien, die hoor je eigenlijk nog nauwelijks. En dat vind ik doodzonde, want het is een waanzinnig goede plaat. Afgelopen maart zag ik hem live op het podium. Daar deed hij deze ook en sindsdien draai ik hem eigenlijk plat. En dat doe ik vooral thuis of in de auto of op de platenspeler. En vanavond dacht ik, ik doe het ook een keer in Alles Kan op Vrijdag op NPO Radio 2. Jack Jarrett, dit is Where the Wild Wind Blows.

0: Blows.
1: Ja, ik ben fan van Jack Jarrett, zijn Where the Wild Wind Blows. Krijg een audio-appje van Hans.
2: Nou, ik moest even wennen aan die Jack Jarrett. Maar als je wat aandachtiger luistert, dan heeft hij wel wat weg van Adam Levine van Maroon 5. Dus ja, lekker nummer dit.
1: Nou, Hans, dat vind ik dus ook absoluut. Jack Jarrett, Where the Wild Wind Blows. In Alles Kan op vrijdag op NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
10: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Martijn van Beek, dankjewel. Nog een uurtje, alles kan op vrijdag. Ik heb er zometeen de Black Eyed Peas en ook Frankie Goes to Hollywood voor je.
16: Ster.
17: Renault.
18: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
1: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Oh, nee hè.
20: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
19: Ja, weer eens.
20: Nou, pof jij even?
19: Oh ja?
20: Ik heb net koffie gezet.
19: Lekker.
20: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
21: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
22: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
23: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
24: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
25: Medicijn? Het is maar een neusspray.
26: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
23: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
27: 18 plus speelbewust.
28: Ja.
29: Echt serieus? Wat een geld.
30: 18.000. Godverdikke me.
31: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
31: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
27: 18 plus speelbewust.

0: vrijdag voor 5 juni 2026. Het is het eind van de werkweek. Hij is aangebroken. Het weekend is begonnen. Of het weekend staat waarschijnlijk vlak voor de deur. En dat luiden we op NPO Radio 2 in met de allerbeste muziek. Zometeen bijvoorbeeld een nieuwe hit van Harry Styles. Hij stond vandaag voor de laatste keer in, ja, ik kan bijna wel zeggen, zijn Amsterdam Arena. Ik denk dat hij de komende maanden naar hem blijft ruiken. Normaal gesproken zou Klaas van Kruijsum die plaat voor je draaien. Maar hij zit dan weer in IJsland. Ik ben Gijs en ik zit tot 12 uur vanavond op je, nou laat ik zeggen, bijrijdersstoel of bij jou achter de receptie als je nog aan het werk bent. Of misschien wel onder de veranda op de overkapping met een voorzichtig bordje en een borrelnootje. Of zijn we samen aan het werk en als we dan toch samen zijn, dan doen we samen een graai in de Alleskan.
1: NPO Radio 2.
2: De Alleskan.
0: En dat doe ik samen met Antoinette. Antoinette is er namelijk wel. Gewoon Antoinette, hallo.
3: Hallo.
0: Het is een prestigieus dingetje die alles kan. Ik heb hem
3: zeker
0: nu vast. Het is een grote, ja, een grote kan, 1,5 liter kan erin. Met het hoofd van Klaas van Kruijsum op de kan.
3: Ja.
0: Vandaar de alles kan. En daar zitten een verscheidenheid aan wat diepere levensvragen in.
3: Absoluut, ja, ja.
0: En daar ga ik nu in graaien. Mm-hmm. En dan komt daar iets uit waarvan je zegt, nou, dat is, dat doet de hersenen prikkelen.
3: Of moet ik nu zeggen, nee, doe maar een ander, voordat je hem opent.
0: Wat je wil, ik heb hem nog niet geopend.
3: Nee, doe toch maar deze.
0: Deze wel?
3: Ja. Ja.
0: Als alles kan en je zou een vlieg op de muur zijn, op welke muur zou je dan willen zitten?
3: Oeh,
0: dat is een mooie vraag.
3: Leuk.
0: Als alles kan en je zou een vlieg op een muur kunnen zijn, op welke muur zou je dan willen zitten, Antoinette?
3: Oh, misschien in een soort van repetitieruimte of zo. Of zo'n hutje op de hei waar dan Taylor Swift of andere grote singer-songwriters naartoe gaan om dan hun nieuwe hits te schrijven. Als je daar dan bij bent.
0: Taylor Swift in een hutje op de hei.
3: Ja. Dan ben ik denk ik wel een gelukkige vlieg.
0: Ik moet wel meteen denken aan dat ik nu wel op de muur zou willen zitten van ergens in de arena. Noem een kleedkamer van Harry Styles.
3: Oh, een kleedkamer, nou, ga je meteen
0: nou,
3: voor?
0: Nou, niet omdat ik dan wil dat hij zijn kleren uittrekt, maar omdat ik wel benieuwd ben hoe hij na 10 keer die arena uitverkopen,
3: ja,
0: hoe hij dan vanavond die avond beleeft. En of hij dan nu helemaal door het geluid gaat of dat hij nu eigenlijk alweer in het vliegtuig zit op weg naar huis.
3: Oh.
0: Ik ben benieuwd naar.
3: Dus jij wil eigenlijk als soort van sportcommentator, maar dan als vlieg van, wat is je reactie? Hoe,
0: ja, ja, wat gaat er dat, door je heen? Ja, dat, ja. Dat wil ik van hem weten. Nou, denk even met ons mee via de NPO Radio 2 app. Als je een vlieg zou zijn en ergens op een muur zou kunnen zitten, welke muur zou dat dan zijn? En welke vlieg zou je willen zijn? Vind ik ook wel een leuk. Welke vlieg zou je willen zijn? Denk met ons mee via de NPO Radio 2 app. Gaan we zo meteen die balans eens even opmaken. Draai ik zo meteen Steve.

0: While You See a Chance, Take It, Steve Winwood.
1: NPO Radio 2.
2: De Alles Kan.
0: In Alles Kan op vrijdag, waar we midden in de Alles Kan zitten. Of nou, niet echt, want dat zou niet passen. Maar ik heb hem hier in mijn handen.
3: Als we een vlieg waren.
0: Als we een vlieg waren, zou het kunnen. Want ja, dat is leuk dat je dat zegt, Antoinette. Dat is een beetje wat eruit is gekomen. Dat komt uit de Alles Kan. Ik zie hier staan, als alles kan. En je zou een vlieg zijn. Op de muur. Op welke muur zou je dan willen zitten? Nou, daar is, zijn de luistervrienden flink mee aan de slag gegaan. Ik zag bijvoorbeeld Sarah in de NPO Luisterapp. Die zou wel graag in een achterkamertje van de Tweede Kamer willen zitten. Wat er allemaal besproken wordt. Marieke zou op een muur willen zitten bij haar kinderen op school. Ze zegt niet om te controleren, maar gewoon om te zien of ze daar net zo bij de hand zijn als thuis. Mooi gezegd, Marieke. Jeroen laat weten bij mijn baas, net nadat ik zijn kantoortje uit ben. Want ik wil wel een keer weten of hij dan zou zeggen, wat een goede gozer. Of,
3: oh nee,
0: wat moeten we daar nou weer mee? Dat vind ik een leuke...
3: Maar dat moet je toch ook niet willen weten?
0: Ja, tenzij het positief is. Dan zou je het wel weer willen weten. Denk ik, maar dat weet je dus niet van tevoren.
3: Ik durf nu gewoon niet meer te zuchten als ik bij iemand heb opgehangen.
0: Dat snap ik wel.
3: Ik blijf nu gewoon nog 5 minuten aardig zijn.
0: Ook Marco is er. Hij zegt, hoi Gijs en Antoinette, als ik een vlieg zou zijn, zou ik op de muur willen zitten tijdens het WK bij het Nederlands elftal in het kleedlokaal tijdens de bespreking van Ronald Koeman. Dat snap ik wel, ja.
3: Ja.
0: Ja. Ik zie nu nog Riet binnenkomen. Als ik een vlieg was, zou ik een muur uitkiezen die de beste kans op overleven zou geven.
3: Ja. Ja.
0: En anders de meest mooie muur die er is, de Chinese muur, zegt Riet. Nou Riet, ik vind het bijna poëtisch. Christian zegt, op een muur bij Willem-Alexander. Ja.
3: Ja?
0: Ja, dat kan. Dat kan. Hoe zit het bij jou, William?
4: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
4: Ik zou wel, als alles kan, zou ik graag willen zitten op de muur van de Mar-a-Lago.
0: De muur van het Mar-a-Lago? Dat is dat, de villa van Trump, is dat toch?
4: Ja, dat klopt.
0: En wat... Laat ik zeggen, wat verwacht je daar te zien? Maar hier kun je ook een heel dubieus antwoord op geven, William.
4: Ja, dat klopt. Nee, ik hoop eigenlijk te zien. Ik zou wel eens willen weten of die thuis een stuk gezelliger is dan wat we op tv van te zien.
0: Ah, dat het eigenlijk een hele innemende, sympathieke, lieve man is.
4: Dat zou kunnen.
0: Ja, dat zou kunnen.
4: Nou, daar hou ik absoluut niet voor onmogelijk.
0: Nee, exact. Daar zit ik ook van aan te denken. Dat zou toch wat zijn, dat het inderdaad gewoon een hele, hele leuke man is. Maar ja, heb je er ook over nagedacht wat voor een vlieg je dan zou zijn, William?
4: Ik denk zo'n zwarte bronvlieg, want die vallen wat minder op.
0: Dat ligt eraan op welke kleurmuur je gaat zitten, denk ik.
4: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Ja, alles glimt uit. Dus een strontvlieg zou ook al kunnen.
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Hey William, ik kan erin meegaan. Wij gaan een alles kant jouw kant op sturen.
4: Oh, geweldig, dankjewel.
0: En ga jij nog iets leuks doen dit weekend, tot slot?
4: Morgen naar de autoclub.
0: De autoclub?
4: Ja.
0: En wat is de autoclub?
4: Een plek waar we lekker kunnen sleutelen aan de auto.
0: Wat leuk, dus dan gaan jullie collectief in een garage gewoon de motorkap openzetten en de ruitensproeienvloeistof bijvullen.
4: Richtingaanwijzer vloeistof natuurlijk.
0: Ja, uiteraard. Ja. Ja, maar dat klinkt als een heerlijke zaterdag.
4: Ja, best wel.
0: Ga ik je heel veel plezier mee wensen, William. Dankjewel, hè.
4: Hey, dankjewel.
0: Tot de volgende. Hoi, hoi.
4: Tot de volgende. Hoi.
0: Iets voor 11:30. Misschien zit je wel in de auto en ben je op weg terug van het laatste concert van Harry Styles in de Amsterdam Arena. En dan heeft hij deze gespeeld. Tenminste, die deed hij gisteren nog. En dat vond ik vet. En daarom dacht ik draai Dance No More van de Harry.

0: Dusty Springfield en Son of a Preacher Man. Ook nog Lenny Kravitz en Fly Away. Wat dan natuurlijk?
1: Alles kan op vrijdag.
0: De schoonvader is van Harry Styles. Die hoorde je daar dan weer voor. En Dance No More. Het is het eind van de vrijdagavond. En op vrijdag maken we altijd de nieuwe topsong bekend hier bij NPO Radio 2. Dat doet Bart Arends altijd 's ochtends in Aan de Slag. En de nieuwe topsong is voor Bente en haar nieuwe plaat 3-2-1. En Bart verzint altijd een redelijk creatieve, gezellige manier om daar een artiest mee te overvallen. Op het moment dat het in ieder geval een artiest is die uit Nederland komt. Want dan hebben wij vaak het nummer wel hier in de grote Rolodex en dan bellen we die even. Bart dacht, ik bel Bente en ik, ik doe het gewoon heel kort, duidelijk en zakelijk.
2: Hallo, Bente.
1: Topsong, topsong, topsong.
2: Nee.
1: Ja.
2: Nee, fantastisch.
1: Ja, toch?
2: Oh, dat is echt geweldig. Wat vet.
1: Stoor ik je in een proces? Ben je ook net wakker of zo? Of was je met hele andere dingen bezig? Ik bel ook maar op een raar moment natuurlijk.
2: Nee, helemaal niet. Mijn vriendje slaapt nog, dus daarom reageer ik heel zachtjes. Oh. Maar ik ben even naar de woonkamer gelopen, dus ik kan nu wel heel blij reageren.
1: Oh, doe eens.
2: Ja, ik ben wel ook net wakker.
0: Oh. Nou ja. En blij dat ze was. En terecht, want haar nieuwe plaat is dus topsong.
3: NPO Radio 2 Topsong.

0: 16 minuten en dan begint zaterdag 6 juni 2026. Dat is de internationale dag van het bordspel. Betekent dus dat morgen allerhande spelletjes gespeeld gaan worden. Ik zie jou helemaal opweer, Antoinette. Ben jij een spelletjes, mevrouw?
1: Ja, ik vind dat heel leuk.
0: Ja, je bent van de spelletjes. Wat is jouw favoriete spelletje momenteel?
1: Oeh, nou, ik heb dus vandaag zelfs nog 2 spelletjes gespeeld.
0: Oh.
1: Unstable Unicorns en Sebak. En Sebak is het kaartspel dat ze in Star Wars doen. Nu voel ik me echt een ontzettende nerd dat ik dit zo zeg.
0: Ik heb geen idee wat je de afgelopen 20 seconden hebt gezegd. Maar ik eet uit je hand wat dat betreft.
1: Spelletjes.
0: Spelletjes is eigenlijk wat morgen de klok gaat slaan. En daarom dachten wij in het kader van de NPO Radio 2 App Service. Denk met ons mee in het kader van een plaat die iets te maken zou kunnen hebben met een spelletje. Hmm. Iets met game of play of...
1: Quit playing games with my heart.
0: Bijvoorbeeld. Of dan is er een plaat... kijk, hier is ook een Uno, Dos, Tres, 14. Want Uno is natuurlijk ook een spelletje. Dat zit in... dat is niet, wie is dat? Is dat U2? Vertigo is dat volgens mij.
1: Nee, Uno, Dos, Tres, dat is het er meerdere. Ik denk meteen aan die Spaanse.
0: Die Spaanse?
1: Ja. Die Ricky Martin?
0: Nee, ik bedoel deze. Ze zingen niet echt Oerlo trouwens, maar goed.

0: die iets te maken heeft met een spelletje, aangezien het morgen de internationale dag van het bordspel is. Erg veel mooie dingen binnengekomen. Ik moet eerst even een eervolle vermelding doen naar Lars. Hij zei, Pretty Fly for a White Guy, daar zit dat Uno in. En dat hebben we gefactcheckt.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Dat is hem inderdaad, ja. Die hoorde ik. Maar wie hebben we aan de lijn, Antoinette?
2: Ingrid.
0: Ingrid, hallo dan.
3: Hey, goedenavond.
0: Ingrid, je bent niet de enige die met deze plaat komt. Waar moest jij aan denken?
3: Nee. Ik moest eigenlijk meteen denken aan ABBA, The Name of the Game.
0: Ja, schitterend. Ben jij van de spelletjes, Ingrid?
3: Dat samen. Ja. Nou, ja. Ik wil wel graag winnen, dat moet ik wel bij zeggen.
0: Ja,

0: is NPO Radio 2.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
3: Nu bij Kruidvat alle merken dameshygiëne 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ja, voordat ik hier manager werd...

0: soep.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Middernacht, het begin van zaterdag 6 juni. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na een nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefden. Een van de daders die gisteren werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen om zich te plaatsen voor het WK. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het NPO Radio 2, top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 1 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in Amerika. Voor de training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. En maandag speelt Oranje in New York een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. En vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat tot 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.